woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3:00.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang. Live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag. De Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: Ik ben Mario uit Velzenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wognum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
6: Het is 5:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Mountains. Buildings.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Muziekmix.
1: Muziekmix.

0: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie van Wij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Het is 6:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH

vanmiddag AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, vanmiddag van 2 tot 7 op de radio.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ja, ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland gaan op dit moment in twee deelstaten de stembussen open. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Er is nu ook een drone-team aanwezig om de brand goed in beeld te brengen. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hen inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor zijn excuses aan. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vandaag vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hey, Remo!
12: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
15: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
14: NRV.
15: Waar vraag je dat?
14: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
15: Wij?
14: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
16: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: NRV.
18: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: De Agenda.

0: Lionel Richie op NH en All Night Long. Goedemorgen trouwens. Zondag, zondag. 20 september.
1: Vandaag blijf ik de hele dag.
0: En dit is de agenda. Gewoon tot 10 uur de tips om erop uit te gaan. Dat ben je gewend, hè? Iedere zaterdag en zondag hier op de radio bij NH. Wat gaan we allemaal doen? Nou, in de belt al iemand, moet je daar gaan. Nou, geen idee wat dat wordt, maar dat horen we zo meteen wel. Samantha, onze agendaverslaggeefster, die is al bij een pompoenfair. Moet je nagaan, dat is nu al natuurlijk. De herfst komt eraan en de pompoenen die schieten weer uit de grond. Dat gaan we sowieso doen. En het is ook de Dam tot Dam lopen, hè, vandaag voor de 40ste keer alweer. En daar gaan we ook hier aandacht aan besteden. Sowieso de hele dag op NH, op de radio, op televisie en online. Jan Visser is ook een loper, toch? Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Ja, echt een hardloper of hoe doe je dat? Een beetje joggen meer?
2: Nou ja, hardlopen wel. Ja, alleen niet meer van die enorme afstanden. Dat niet.
0: Nee, wat is jouw afstand tegenwoordig?
2: Meestal zo'n 10 kilometer.
0: Nou, hè?
2: Ja.
0: Nou, je bent ook niet meer de jongste, Jan, laten we eerlijk zijn.
2: Nee, maar goed, dat 10 kilometer moet allemaal nog wel kunnen.
0: Nou, de meeste mensen kunnen dat niet, kan ik je melden, Jan. Dat is toch wel knap. En ga je dan ook kijken naar de Dam tot Dam? Of zeg je, nou ja, zal wel.
2: Ja, tussen de bedrijven door.
0: Ja, wel toch even.
2: Nog eens wat werken vanmorgen. Hè?
0: Daarom bij ons op NH is dat allemaal heel goed te volgen. Ja. Alweer voor de 40ste keer,
2: Ja.
0: Het is ongelooflijk hoe lang dat eigenlijk al is. Hè?
2: Ja, ik heb wel wat meer keren meegedaan in het verleden.
0: Jawel, hè?
2: Ja.
0: Je hebt wel een paar van die... Wat krijg je dan eigenlijk? Een medaille of iets?
2: Ja, een medaille, hè? Ja.
0: Medailles heb jij. Ja. Nou, mooi, Jan. Gisteravond was de Dam tot Dam by night. Hè? Dan gaan ze eens aan Dam. Ja. Dat is meer recreatief met allemaal... dingen die ook aan de kant gebeuren, kunstzinnige dingen en licht en geluid. Het is een heel bijzondere avond, maar ze hadden er nogal een windje bij, Jan. En hoe zit het vandaag eigenlijk met de wind?
2: En gisteren was de lucht ook nog behoorlijk vochtig. Hè?
0: Ook nog.
2: Het was echt wel wat benauwderig.
0: Ja.
2: En gelukkig dat er gisteren allemaal wind stond, want anders was het inderdaad erg benauwd. Maar goed, dat is vandaag niet aan de orde.
0: Oh.
2: Want we hebben te maken met een front dat inmiddels onze regio, onze provincie gepasseerd is. Het ligt nu boven het zuiden van het land. Daar is het front behoorlijk actief. Er wordt flink wat regen gemeld in Brabant en delen van Limburg. Bij ons is eigenlijk weinig gebeurd. Gisteren overdag viel er af en toe wel wat lichte regen en motregen. Maar neerslag van betekenis was niet aan de orde. Het regende gisteravond laat toen het front binnenkwam in het Waddengebied. En daarna sukkelde het over onze provincie. En nu ligt het dus boven het zuiden van het land. Maar goed, aan de achterzijde bij ons dus nog wel bewolkt. Bewolking begint hier en daar al wat dunner te worden, met name op Texel. En later op de ochtend op steeds meer plaatsen geregeld zon. En dan vanmiddag misschien nog een enkele bui. Maar voor de rest een combinatie van of een afwisseling van wolken en zon. En de temperatuur die loopt op naar 19 graden. In polaire lucht, dus drogere lucht. Dus, en er staat nog wel een behoorlijke wind. Maar een matige wind, hè. Ook op het traject van de Dam tot Damloop, windkracht 4. Misschien open gebieden, af en toe open stukken, af en toe iets sterker. Maar dat is het beeld voor vandaag. En aan de kust uiteraard wat meer wind, vrij krachtig tot krachtige wind uit het westen, die in de loop van de middag gaat afnemen, uit west tot noordwest. Dus wat dat betreft ziet het er wel goed uit dus. De lucht niet zo vochtig dus, niet al te winderig en op zich geen gekke hoge temperaturen. Ja. Want je moet ook geen 25 graden hebben met hardlopen.
0: Nee, dus redelijke omstandigheden.
2: Ja.
0: Oké.
2: Nou ja, dan morgen dan hebben we te maken met een hoge drukgebied. En dan is er de zon die schijnt volop. In de middag komt er geleidelijk op de nadering van een warmtefront. Tweede helft van de middag met name meer bewolking. Maar het blijft droog en het wordt 19 graden. En de wind is matig en aan zee soms nog vrij krachtig. Vooral bij Texel uit het noordwesten. Nou, dinsdag eveneens droog weer en geregeld zon. In de nacht naar woensdag neemt de kans op mist toe. En woensdag passeert dan weer een zwak front met wat regen. Mm. En daarna zien we weer hoge druk invloed stijgen. Waarbij de temperatuur zo rond of iets boven normaal uitkomt. Misschien vanaf volgend weekend hogere temperaturen.
0: Wow.
2: Maar je ziet wel dat de weermodellen toch ietsje terugschakelen ten opzichte van gisteren. Mm. Toen kwamen er zelfs temperaturen in een deel van het land ruim boven de 25 uit. En dat is allemaal wat minder geworden.
0: Ja, en maar goed.
2: Dat is verder weg natuurlijk.
0: Ja, dat is verder weg. Maar dus eind volgende week, als de september op zijn einde ook loopt, dan wordt het toch nog even lekker.
2: Dan ben je toch echt wel wat nazomers, ja.
0: Goh. Nou, en dan is het voor je het weet oktober.
2: Ja.
0: Dus nog even, bijna zover, Jan.
2: Ja.
0: Mag ik je bedanken?
2: Ja hoor.
0: En over een uur hebben we gewoon weer een afspraak, zo werkt dat
2: altijd. Tot straks, Marcel.
0: Tot straks, Jan.
2: Hoi.
3: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Julia Hart was dat en Only a Woman Can. Hier op NH in de agenda. Het is 18 minuten over 8 en zometeen om 11 uur. Dan start in Warmehuizen de Pompoenfair de Marlekie. Dat is een overdekt herfstevenement. Maar de verslaggever Samantha is er nu al.
1: 10.000 pompoenen zie ik hier werkelijk. En in alle kleuren. Geel, groen, natuurlijk ook oranje. En die oranje, dat zijn de traditionele uitholle pompoenen. En wat eigenlijk wel leuk is, het begint hier zometeen om 11 uur. Maar ik ben hier nu al een pompoen aan het uithollen. Met de eigenaar eigenlijk, de grote organisator van dit pompoenenfeest hier in Warmehuizen. Margit Dekker. Margit, goedemorgen. Ja, wel een beetje stressig hè, voor jou. Want straks komen er hier toch wel een paar duizend mensen ook. Niet zoveel als dat de pompoenen zijn?
2: Nee, inderdaad. We verwachten wel heel veel mensen. Maar we hebben ook heel veel, we hebben een hele grote groep familie, vrienden die allemaal helpen. Dus we doen het allemaal samen. Gelukkig.
1: Het zijn niet alleen pompoenen, er zijn ook nog 100 kramen die met allerlei leuke dingen gevuld zijn. Ik zie dat nu nog de laatste kramen worden even schoongepoetst, opgepoetst. Alles wordt lekker neergezet. Maar ik zei het al, ik mag al een pompoen uithollen. Want dat is eigenlijk ook wel het grootste evenement voor kinderen. Ze mogen hier vandaag lekker de hele dag pompoenen uithollen.
2: Ja, zeker, als ze dat willen. En we hebben ook nog een springkussen. We hebben een hele leuke speurtocht voor kinderen. Dat ze de kraampjes langs en snoepie draaien. Stempeltjes en pompoenensoep, druivensap. Alles kan geproefd worden. En,
1: want ik ruik het al, want de soep die staat al op. Het is druivensap, pompoenensoep. Je kan hier je de hele dag vermaken. En dan een lekker pompoensoepje voor de lunch nemen. Wat is trouwens het geheime ingrediënt om een lekkere pompoensoep te hebben?
2: Nou, wij doen er altijd wel een beetje kokos in.
1: En geraspt of room?
2: Room. Ja.
1: Oeh, lekker. Nou, ik weet wat ik straks ga lunchen. Maar even hier over het uithollen verder. Want kinderen die kunnen kiezen wat ze willen. Ze kunnen een uil maken of een, ik zie daar een vleermuis. Maar je kan ook een poes in dit geval of je kan een hoed erop tekenen. Want wat zijn de stappen? Je moet de tekening er goed op leggen en dan gaan prikken. En dan?
2: Ja, we zagen hem eerst open, dan gaan we hem uithollen. Dan mogen ze een afbeelding kiezen. En de afbeelding die prikken wij er met prikkers op. Want er is heel veel hulp van ons ook erbij. Dan gaan ze langs de lijntjes gaan ze prikken met een prikpen. Dan haal je de afbeelding eraf. En dan krijgen ze hele mooie zaagjes waarmee ze niet in hun handen zagen, maar wel in de pompoen. En dan doen we daarna een lampje erin en dan kunnen ze kijken in het donker.
1: Ja, echt ook een beetje die griezelige sfeer dan al van Halloween met een lampje in het donker erbij. Wat is nu dat magische van een pompoen in de herfst?
2: Ik denk gewoon de kleuren, de herfstkleuren. Want het ruikt verder niet. Maar ik denk gewoon de kleuren. Gewoon wat er van een zaadje groeit. Ik vind het echt heel bijzonder.
1: Nou, ondertussen heb ik één oog van de poes die ik moet uitzagen, heb ik eruit. Ik ga door met het tweede oog. Wel een goed mesje in mijn handen. Een beetje oppassen. Ook voor diezelfde handen weer. Ja, gereedschap is ook alles, hè? Goed gereedschap.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. We hebben onze eigen gereedschapsetjes. En daarmee zaag je gewoon niet in je vingers, maar wel supergoed in een pompoen. Ja. Die gaan echt zagen.
1: Margit, ik ga jou een heel fijn pompoenenweekend wensen.
2: Ja, dankjewel. Gaat helemaal lukken, denk ik.
0: Ja, en de pompoenferry is aan de trendbaan 5A in Warmerhuizen. Die begint zometeen om 11 uur, dat zei Samantha al. Maar dat duurt tot 5 uur hedenmiddag.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Goedemorgen, Willem Strooman uit Zandvoort aan Zee. Wij hebben vanmiddag een concert in de Dorpskerk van Zandvoort. Dorpskerk, Dorpsplein 1 is dat. En dat wordt gegeven door de Noorse Julie en Andreas Rockset. Zij studeerden beide in Rotterdam, zijn afgestudeerd inmiddels en hebben over de hele wereld al diverse concerten gegeven. Zij zijn in 2022 ook al een keer bij ons geweest en het was een dermate succes dat we er toen over spraken. Ze komen terug en dat is dus vanmiddag. En Julie en Andreas die spelen dus harp en bandoneon. Ze hebben daar dus een heel mooi programma over gemaakt. En dat is vanmiddag om 3:00 Zandvoort aan Zee.

0: Zeg jij puzzel of puzzel of puzzel? Wat zeg je? Nou ja. Ilse Lange was dat.
1: NH. De agenda.
0: Bijna 8:30 in de agenda op NH. Goedemorgen, als je net inschakelt, kan hè. Dat je net wakker wordt en denk ik, oh ja, even radiootje aan. Of televisie kan natuurlijk ook tegenwoordig via de televisie allerlei andere middelen. Even wakker worden. Nou, we zullen even rustig aan doen nog. Nee, dat kan ik wel niet. Hartstikke druk, Kokkie. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik denk, doe even rustig aan. Maar jij zit te wachten. Ik denk, kom op, hallo.
2: Ja, en ik ben helemaal excited om te gaan vertellen wat wij vanmiddag in Halfweg gaan bieden.
0: Nou, kom maar op.
2: Ja, we hebben in ons protestantse kerkje, dat is een monument, hebben wij weer een zondagmiddagconcert. En dit keer, normaal zitten we een beetje in het klassieke en het violen. En sommige mensen zeggen dan, daar zijn we een beetje klaar mee. Oh. Dus we hebben vandaag Fado.
0: Nou, dat is een heel andere koek inderdaad.
2: Dat zeker. Is natuurlijk, we gaan even naar Lissabon. Als het weer hier wat minder wordt, dan zullen we daar naartoe moeten.
0: Ik zal eens even kijken wat voor weer het op dit moment in Lissabon is. Dan kunnen we daar een beetje op instellen. Wat dacht je daarvan?
2: Nou, ik denk wel lekker hoor.
0: Dus even zien, dames en heren. 31 graden.
2: Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, we hebben helemaal niks te klagen. We hebben het heerlijk gehad. Maar dan moeten we even wennen.
0: Ja, goed. Dus de Fado treedt... de Fado daar te staan vanmiddag.
2: Ja, we hebben Madelon Ravenhorst. Die wordt begeleid door Hans van Gelder op gitaar. En die nemen ons mee naar de wereld van verbeelding en verwondering. Fado is natuurlijk heel melancholisch. Het Portugese levenslied. En dat brengt zij met haar stem, met de muziek van Hans, maar ook met beelden die ze erbij vertonen, helemaal over. En dan gaan we helemaal dat gevoel van hart en ziel geraakt worden.
0: Nou, we hoeven geen ticket te boeken dus naar Lissabon wat jou betreft. We gaan gewoon daar het kerkje in en dan zijn we ook in Lissabon.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je daar verwarmd wordt en dat je daar helemaal fijn weer van weggaat. Zal ik zeggen hoe laat we beginnen?
0: Nou, heel graag.
2: Om 2:30 gaat het concert beginnen. Vanaf 2:00 is de zaal open. We zitten dus in de protestantse kerk in Halfweg. Mm-hmm. Dat is Julianastraat, hoek Prins Hendrikade. De kosten zijn €10. Maar dan krijg je ook nog een lekker drankje na afloop gratis.
0: Mag je dan kiezen wat voor drankje? Of,
2: Ja, dan mag je iets verwarmends nemen. Lekker wijntje. Ja. En dan kletsen we altijd even na. Mm-hmm. We willen graag iets propageren. Dus kinderen tot en met 12 mogen er gratis in.
0: Nou, laat die nou eens kennis maken met de Fado. Hè?
2: Lijkt me geweldig. Ja. En nou ja, de bereikbaarheid is buslijn 80. Dat is 5 minuten lopen vanaf de Oranje-Nassaustraat. Er is een treinstation in Halfweg. Dat is 10 minuten lopen. De auto kun je gratis parkeren. Dus ik denk dat er niks je tegen kan houden om vanmiddag om 3:30 naar Halfweg te komen.
0: Je hoeft er niet ver voor weg, want het is Halfweg, Fado.

0: We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-te-Damloop hebben we twee Zaanse vergeetmeliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.

0: Marschierbaan, dan word je vrolijk van dat liedje, vind je ook niet. Rome wasn't built in a day, als je dat maar weet.
1: NH.
2: De agenda.
0: Op NH de agenda, 20 minuten voor 9 op dit moment. Er is een rondleiding bij buitenplaats Bekenstein in Velsen-Zuid. En op de buitenplaats Bekenstein kun je dan mee met een rondleiding, dat staat er. Door het historische hoofdhuis en de tuinen. De gids vertelt over de bewoners, de architectuur en het bijzondere landgoed op zich al. Van 11 tot 12:15. Dat is een aparte tijd, hè? Tot 12:15 vanmiddag. Vanaf 11 uur deelname kost €12,50. Meer informatie vind je op hendrikdekeizer.nl. En dan keizer met K-E, Griekse I-S-E-R. Snap je het nog? hendrikdekeizer.nl. Rondleiding van de buitenplaats Bekenstein. Op de buitenplaats, moet ik zeggen. En dat zeg ik dan ook. In Bloemendaal heb je een natuurexcursie bij Thijssenhof. In Thijssenhof is een speciale natuurexcursie, want er wordt gekeken naar planten, bomen, mossen en vogels in deze bijzondere botanische tuin. Het begint om 11 uur hedenochtend tot 12:30 vanmiddag. De bijdrage is €5 en aanmelden moet je wel even doen. Hoe dan? Op thijssenhof.nl. Thijssenhof.nl. Nou, zoek het maar even anders op het wereldwijde web. Thijssenhof in Bloemendaal. Wel leuk, dus kost ook niet zo heel veel geld. En dan heb je toch een hele leuke tijd. Van 11 tot 12:30, om precies te zijn.
3: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Kan er ook nog wel bij, toch?
3: U heeft 1 nieuw bericht.
0: Ja. Op 088-805-707 komen wat voicemailtjes binnen. Nou, zo werkt het natuurlijk. En als je iets organiseert vandaag en je denkt, ja, ik wil ook nog wel even op de radio met mijn evenement, spreek dan maximaal een minuutje in. Klinkt dat zo?
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ik ben jou van de Roots Market. Wij hebben vandaag een hele leuke kleine markt van ons bij Zomers aan het Bos in Bakkum. Met activiteiten voor kinderen en we hebben megabellenblaas. Vanmiddag komt de muziek van een band die heet Homemade Lemonade. We hebben vintage kleding en hippie kleding. En we hebben printen en allerlei andere leuke producten nog. Dan hebben we de bloemoloog met biologische bloemwollen. Als je ze nu plant, dan heb je in de lente een klein keuken of bij je thuis. Dan hebben we de Denim Blue Bus Project met, dat is een zelfvoorziende bus met allerlei techniek. Ontzettend leuk, waar je gepersonaliseerde dingen kan maken. Dan hebben we nog stekjes van bramen, van vlinderstruiken, van bessenstruiken en van rozemarijn. Die gaan we ter plaatse in potgrond opplanten in bekers, zodat je ze naar huis mee kan nemen en laten groeien. De locatie is de Herenweg 84 in Bakkum. Dat is schuin tegenover het Ruiterhuis. En we zijn er van 11 tot 5.
1: NH.
2: De agenda.
3: Marcel Hofman.

0: ABBA op NH en ja, SOS, hè?
1: NH. NH. De agenda.
0: Hans Keunen, goedemorgen en welkom in de agenda.
2: Hallo, wat leuk. Hey, zo. Marcel.
0: Hoppakee, we zijn hartstikke wakker. Dus ik ben de hele tijd al wakker en jij bent nog een beetje aan het bijkomen, denk ik.
2: Nou, dat valt wel mee, hoor. Ja. We zitten er klaar voor.
0: Kopje koffie erbij, Hans?
2: Ja, dat gaat zeker gebeuren nog.
0: Oh, dat moet nog even.
2: Ja,
0: en gewoon zwart of hoe drink je je koffie?
2: Gewoon zwart. Sorry. En gewoon lekker genieten van de koffie.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hebben we dat even doorgenomen. Daar gaat het allemaal niet om. We gaan namelijk met z'n allen naar Krancafé Vreeburg in Bloemendaal. Er zijn misschien een aantal mensen denken, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dan is het nu wel even tijd om er wat van te horen. En dat ben jij voor, Hans. Wat gaat daar gebeuren?
2: Ja, nou, het is zo. Vreeburg heeft na de vakantie een nieuwe eigenaar gekregen. Oh. Dave Flora. En Dave Flora heeft het barbistro Vreeburg op het Kerkplein 16 tegenover het een prachtige kerkje wat daar staat, overgenomen. En heeft het helemaal verbouwd. En het ziet er schitterend uit. En een nieuwe kaart. En leuke mensen. Nou, dat is het geloof ik 10e jaar dat wij daar nu gaan spelen.
0: Nou, en dus een grote verandering dan ook voor jou.
2: Ja, nou, verandering. Ja. De piano is hetzelfde.
0: Oh, de piano is er laten staan.
2: Ja.
0: Gestemd en al. Nou, mooi.
2: Je hebt woensdag even gestemd. En het staat er prachtig bij. Dus vanmiddag gaan we met twee geweldige gasten. Vibrofonist René ten Katen en een saxofonist Henk Vincente. Gaan we de boel weer behoorlijk laten zingen.
0: Ja, en jij gaat zelf achter de piano dus kruipen.
2: Ja, dat doe ik al een paar jaar, ja.
0: Ja, dat doe je al een paar jaartjes. jullie zitten in de jazz dus. En dan van de standards, of zeg je nou, welke kanten gaan jullie een beetje op in de jazz? Nou, je kunt toch best wel ruim eigenlijk.
2: Ja, dat is heel groot. Ja. Nee, wij zijn echt mainstream muzikanten. Dus het moet lekker swingen. Het moet bekend zijn. En de mensen moeten naar hun zin hebben.
0: Oh ja, dat vind ik een mooi uitgangspunt, Hans.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, als je toch een middagje uitgaat en je gaat lekker een drankje drinken met lekkere muziek achter je, waar je nauwelijks bij stil kan blijven zitten, dan is het toch een geweldig leuk gebeuren.
0: Klinkt goed. Kun je dan toch even een paar voorbeelden noemen van die bekende klanken, dat we een beetje een idee krijgen?
2: Nou, My Sweet Lorraine en Sweet Georgia Brown. Dat zijn echt swingnummers. Noem maar een paar. Je hebt in het real book, jazz real book, en er staan alle Amerikaanse toppers, die staan erin. Dus een melodielijntje met een akkoord erboven.
0: En daar werken jullie uit. Ja.
2: En dat werkt als een speer. Ja.
0: Nou, mooi. En dat kun jij weten, want je zit al een poosje achter die piano, hè?
2: Wat zeg je?
0: Ik zei, en jij kan het weten, want je zit al een poosje achter die piano. Dat is spelen.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen.
0: Dan zie je
2: ja,
0: op een gegeven moment wel wat er werkt.
2: Ja, ik heb natuurlijk ook. Ik heb ook een jazzcafé gehad. Mm-hmm. Op het Spaarden in Haarlem, de Jazz Corner.
0: Oh, hoe zou dat?
2: Ja, dat was ik. En er waren elke avond bleven muziek. En dus, en Amerikaanse muzikanten. Als de impresario Wim en Ria Wicht uit Wageningen weer Amerikanen over had voor een tournee uit heel Europa. Dan kwamen ze altijd ook eventjes bij mij langs. Gewoon hadden ze een avondje over en die werden bij mij gestald.
0: Nou, dus oude rot in het vak mogen dan gerust zeggen in dit geval.
2: Ja, en ik heb natuurlijk ook 8 jaar bij de jazzcafé of bij het Stadscafé in Haarlem gespeeld op de Zijlstraat. En elke vrijdag. En dan
0: kijk uit,
2: ook
0: Hans, wat je allemaal zegt, want nu verwachten we heel veel van je.
2: Nou, dat mag je ook best doen.
0: Ja, nu denk ik, er zit een topper daar achter die piano straks. Met nog twee erbij natuurlijk. Die vibrafonist, vind ik al een mooi woord trouwens.
2: Ja, het is ook een leuk instrument. Vroeger had je Lionel Hampton die dat speelde.
0: Oh ja. En op de sax dus Henk.
2: Die heeft namelijk zeker 100 keer al gespeeld bij Vreeburg vroeger. Toen was er een bovenzaal. Ja. En iedereen kent Henk Vincente daar in die omgeving.
0: Iedereen
2: dat is
0: kent
2: heel
0: hem.
2: Erg leuk.
0: Nou, mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Nou, kom er naartoe vanmiddag in Café Vreeburg. Dus om 3 uur. Het is een matinee, hè. Dat is altijd mooi. Het begint om 3 uur tot 5:30. Nou, waarschijnlijk gaat het nog wel ietsjes langer door. Want ja, als je eenmaal bezig bent.
2: Dat kan altijd.
0: Ja, toch?
2: Dat kan altijd.
0: Voetjes aan de vloer. Hoeft niet, mag wel.
2: Oké. Geweldig.
0: Is er nog eentje? Ja, toch? Mag ook. Café Vreeburg in Bloemendaal. We gaan heel andere muziek draaien. Nou, wel. Hier kun je ook op dansen, hoor. De Doobie Brothers. Ja, toch? Vind je niet,
2: Hans? Oké, zeker weten.
0: Doei.
2: Oké, hoi.

Full Beliefs, zometeen in de tweede uur van De Agenda. Als je van handdraaiorgels houdt, heb ik goed nieuws voor je. Het is niet alleen zondag, maar ook de dag van de kleine handdraaiorgels. Daar moet je van houden, maar daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Er komt nog veel meer voorbij. Bijvoorbeeld het monument van de week en de rest in De Agenda. Zometeen nog een uurtje extra.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Ik ben Marjan uit Mokum.
16: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint. Ik ben Helderder.
17: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water. Thuis in heel
18: Noord-Holland. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
19: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
20: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
21: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
22: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
23: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Voordeeluitjes.nl.
26: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
29: Aquaparken voor tickets €200, please.
30: Zei hij nou €200?
31: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
28: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
32: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
33: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
34: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
35: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
36: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
37: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
35: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
37: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
38: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
34: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
39: Start je dag zonder barst.
40: Opgelost, autotaalglas.
41: Agenda.

0: Kledderzijde de Pips op NH en Baby Don't Change Your Mind. Goedemorgen.
1: De agenda.
0: Daar zit je in de agenda op NH. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10. De tips om erop uit te gaan. Voor vandaag bijvoorbeeld. Waar kun je naartoe? Even zien. Het is de dag van de kleine handdraaiorgels. Daar moet je van houden. Hè? Ja, als ik persoonlijk aan denk, weet ik niet zo goed. Maar goed, daar ga ik zo meteen wel even over praten met Louis. Want misschien valt het allemaal wel mee. Dan hebben we Monument van de Week natuurlijk. En
2: Dam
0: het is vandaag ook.
2: Damloop.
0: Ja, de Dam tot Damloop is ook vandaag natuurlijk. Gaat zo meteen allemaal beginnen daar in Amsterdam. Naar Zaandam met zijn hardlopen. Dus onder de professionals. En daarna nog de recreanten, zoals dat zo mooi heet. Ze zijn al begonnen bij ons op tv. En dat verslag kun je gewoon lekker bekijken. Misschien kun je het geluid uitdoen en tussen de radio luisteren. Kan dat? Nou ja, natuurlijk kan dat. Ziet er wel leuk uit namelijk bij ons op tv, bij NH. En online natuurlijk bij nhnieuws.nl. Jan Visser, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, dan is de standaardvraag wel een beetje wat voor weer hebben de lopers daarbij.
3: In ieder geval droog weer.
0: Ja, hè?
3: Ja, ja, want mocht er tot een bui komen, is dat hoofdzakelijk in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. En bij ons is het droog. Op dit moment nog wel veel bewolking, maar je ziet toch al langzamerhand wat meer gaten in het wolkendek vallen. Het begint een beetje op te breken, weg te trekken. Texel is al vrij zonnig. En naarmate de ochtend vordert, komt de zon er vaker bij. En dan vanmiddag dus vrijwel overal droog weer, met opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Temperatuur is nu 17 graden en het wordt vanmiddag maximaal zo'n 19 graden. Dus, en de lucht is een stuk droger dan gisteren, en dat maakt het lopen natuurlijk aanmerkelijk aangenamer. En de wind is ook minder. Nog wel aanwezig hoor. Matige wind uit het westen aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het westen tot later noordwesten. Maar die wind zal in de loop vanmiddag wel wat gaan afnemen. Dus ja, met al redelijk weer. Zeker in vergelijking met gisteren natuurlijk. Want toen was het zo'n beetje de hele dag bewolkt. En soms viel er ook een beetje regen. Al was dat niet heel veel. Nou, morgen bepaalt een hoge drukgebied boven het kanaal het weerbeeld. Het is dan droog. De zon schijnt. In de middag komt er zeker in de loop van de middag wat meer bewolking van een zwak warmtefront. En de temperatuur die loopt op naar maximaal zo'n 19 graden, misschien lokaal 20. En de wind is meest matig, aan de kust is nog vrij krachtig uit het noordwesten. Dinsdag, Marcel, een rustige dag met bewolking, maar ook zon. We zitten dan in wat vochtig warme lucht, de temperatuur loopt op naar 20 graden. En in de nacht na woensdag dan zien we dat de bewolking verdwijnt. En dan kan er plaatselijk in die vochtige lucht dichte mist ontstaan. En dan woensdag overdag, zeker later op de dag, dan arriveert een zwak front boven onze omgeving en neemt de kans op regen weer toe. Maar vanaf donderdag is het vervolgens weer wat langere tijd droog, dankzij nieuwe hoge druk. En met geregeld ook zon en de temperatuur die loopt, zeker in het komend weekend, zoals het er nu naar uitziet, op tot boven 20 graden.
0: Zo, dus volgend weekend om deze tijd, dan hebben we gewoon een mooie dag.
3: Zomertje, ja.
0: Nou, zomertje, hoppakee, kan gewoon, hè?
3: Ja.
0: Ja, nou heerlijk toch?
3: Ja hoor, zeker.
0: Ik wil
3: ja.
0: Leuk tekenen voor, ik vind het allemaal prima. En vandaag dus met het, want gisteren was ook wel een behoorlijk windje, vond ik zelf. Want ik was even in Amsterdam bij de Bosbaan, daar in de buurt, weet je wel.
3: Ja.
0: Zo, nou, daar waaide je hoed van.
3: Ja, gisteren, maar dat is zeker veel minder vandaag.
0: Oh ja, want dat is voor die lopers niet zo leuk.
3: Nee, er staat nog wel wat wind, maar ja, ja. Aan de andere kant, ja. Ja, voor de wedstrijdlopers maakt dat natuurlijk wel uit, hè. Want die willen natuurlijk optimaal presteren. Maar als je als recreant bent, ja, dan is het natuurlijk altijd fijn. Ook wel een beetje lekker zo'n windje om je heen te hebben.
0: Dat is ook wel een beetje het leuke van zoiets, dat je ook gewoon te maken hebt met de natuur, hè? Met de elementen.
3: Zeker, ja.
0: Dat is een beetje het idee. Ja. Ja. Dankjewel Jan. Nou, fijne dag. Worden je vandaag wel weer in de sport. Want we hebben sowieso vanaf 2 uur vanmiddag is het een en al Dam tot Dam lopen en voetbal en weet ik veel wat op de radio. Dus je kunt je hart, hoe noem je dat?
3: Ophalen.
0: Ophalen? Is dat zo? Je kunt je hart ophalen. Moet ik even over nadenken. Ja, dat is ook zo. Nou, soms komen die meer op dingen.
3: Ja, dat kan
0: heb je dat, heel lastig als je op de radio bent, maar goed. Het is niet anders, het zijn maar mensen. Ik ga zo meteen bellen. Ik weet niet of jij er iets mee hebt, Jan. Over draaiorgels, heb je er iets mee?
3: Nee, ik vind het wel leuk, maar...
0: Ik hoor hier iets van. Ja. Nou, maar goed, misschien zitten de mensen luisteren. Ja, ik heb er wel wat mee. Nou, dan gaan we het straks over hebben. Ik wil jou bedanken en tot vanmiddag bij de Jongens van de Sport.
3: Ja hoor.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51.

0: Bella Lifty op NH was dat een liedje ging over Boston.
1: NH. De agenda.
0: Dan gaan we gewoon even weer terug naar onze eigen mooie provincie Noord-Holland. En we gaan naar Haarlem. Louis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want we gaan allemaal naar het Draaiorgelmuseum, hè?
2: Exact, ja, natuurlijk. Zeker. En daar is het ook een uitstekende dag voor, hè?
0: Ja.
2: En een bijzondere gelegenheid.
0: Want?
2: Het is vandaag de dag van de kleine handdraaiorgels.
0: En hebben jullie die zelf uitgeroepen of bestaat dat echt?
2: Nou, de dag van de handdraaiorgels, dat is echt een door het Draaiorgelmuseum Haarlem uitgeroepen. Maar de kleine handdraaiorgels, ja, die bestaan natuurlijk al langer. En het was gewoon leuk om één keer in het jaar zo'n dag te organiseren waar een groot aantal van die orgels bij elkaar komen in het museum.
0: Ja, ik zeg even te denken, kleine handdraaiorgels, dat zijn dus niet de orgels die we op straat nog zien af en toe?
2: Nee, kijk, nee. Met kleine handdraaiorgels, daar moet je hier echt, echt ook een klein formaat draaiorgel bij indenken. En dat is dus een wezenlijk verschil met het type draaiorgel dat we doorgaans in de stad of in een winkelcentrum zien. Kleine handdraaiorgels, dat zijn echt orgels van zo'n klein formaat dat degene die daarbij staat te draaien daar helemaal overheen kan kijken.
0: Oh, maar dat is wel op wielen, zeg maar. Hij is wel mobiel.
2: De orgels die staan wel op een verrijkbaar onderstel. Ja. En het is al een behoorlijk oud fenomeen, hoor. Eigenlijk, als je heel teruggaat in de geschiedenis, dan zijn de kleine orgels eigenlijk de voorloper van het huidige grote draaiorgel.
0: Ja. Die kleine heb ik niet zo vaak op straat gezien als ik...
2: Nee, klopt. Nee. Heel incidenteel zie je ze wel eens. En merendeel zie je dus echt de grote instrumenten. Ja. Maar ja, ze bestaan dus wel. En het is ook nog zo dat ze zelfs nu nog steeds worden gebouwd. Oh. En ook dat gebeurt hier in Nederland. Want daar is de orgeltraditie ook al heel lang geworteld. Ja. Maar het gebeurt bijvoorbeeld ook in Duitsland waar dat type orgels worden gebouwd.
0: Ja, en wat voor muziek wordt daar op gespeeld? Zijn dat dan diezelfde rollen als in zo'n grote draaiorgel?
2: Ja, je moet je voorstellen. Ja, van kleiner formaat. En, en daar onderscheiden ze zich ook in. De overeenkomst tussen de orgels is dat ze klein zijn van formaat, zoals ik net uitlegde. Ja. Maar ze onderscheiden zich ook in verschillende, ja, hoe moet je het noemen eigenlijk, types. Orgels met een vrij klein aantal orgelpijpen, maar ook orgels, wel van datzelfde formaat, maar dat met een veel groter aantal orgelpijpen is toegerust. En dus uitgebreidere, laat ik het even zo uitdrukken, muziek kan spelen. En we hebben vandaag zelfs orgels, een paar orgels die de leeftijd van 100 jaar al hebben bereikt. Zo. Maar we hebben ook orgels erbij. Ja, nou ja, die zijn ongeveer zo'n 10 jaar oud.
0: Nou, dat is wel bijzonder inderdaad.
2: Er wordt een hele verscheidenheid.
0: Ja, wordt er ook moderne muziek op gedraaid nog? Dus wordt dat nog gemaakt?
2: Ja, wel. Ja, zeker. En aan de soorten muziek moet je dus... hoe zou ik het uitdrukken? Ja. Het zijn een beetje van de, net als de grote orgels, rijdende muziekbibliotheken. Want je hebt muziekstukjes die al van de jaren 1920, 1930 en ouder zijn. Maar de hedendaagse nummers worden er ook nog voor gemaakt.
0: Wel dus, ja, dat bedoel ik.
2: Ja,
0: nou,
2: wat dat er gaat, is het zeker geen uitgestorven zootje, laat ik het zomaar even uitdrukken.
0: Ja, en blijven we ook nog populair, want jullie hebben een heel draaiorgelmuseum natuurlijk. Ja. En vandaag is dan de dag van de kleine handdraaiorgels. Hoeveel zijn er te bewonderen?
2: Er zijn er in totaal 11 bij elkaar. En die staan opgesteld in een kring voor de grote orgels in het museum.
0: Okay. En die draaien dan ook allemaal?
2: Daar zijn 2 rondes voor ingepland dat de grote orgels, dus de orgels uit de museumcollectie, ook meedoen vandaag. Okay. Maar de nadruk ligt dus echt heel duidelijk op de kleine orgels.
0: Nou, ja, ik zie,
2: die komen vanuit heel Nederland, weet je.
0: Ik zag al wat voorbeelden ergens online voorbij komen. Nou, dat gaat al leuk op.
2: Ja, echt letterlijk vanaf Friesland tot Brabant, Limburg en alles wat ertussen zit.
0: Nou, onze tijd er. Dat zit er eigenlijk al op. Draaiorgelmuseum, het is alweer 5 minuten, is ongelooflijk. En in Haarlem aan de Kupersweg 3 in de Waardepolder. Dus het museum is geopend vanaf 12 uur tot 6 uur vandaag.
2: Tot 6 uur, ja.
0: Ja, nou, dan hebben we alles wel gehad.
2: De entree is vrij. Zoals elke zondag.
0: Dat is heel belangrijk nog even op Deine Zo, Louis. Het is nog gratis ook.
2: Ja, ja, mooi hè.
0: Draaiorgenmuseum Haarlem. Vergeet dat niet, kun je vandaag nog even naartoe. Gratis en voor niets als je van de muzikale klanken van de draaiorgel houdt. Hè?
2: Perfect, dat is helemaal belangrijk. Goed. Jou.
0: Kijken of we deze ook op de rol hebben. Dit muziekje van Roxy Music. Wat denk jij?
2: Nee, oh, nou, prima toch? Ja, geweldig.
0: Lijkt me wel een draaiorgelmuziekje op een of andere manier. Nou ja. Draaiorgelmuseum dus vandaag in Haarlem. Helemaal open en helemaal gratis.

0: Dat is een oudje van David Berry. Of Dave Berry, zo heet hij. Gaat om de kleine dingen. The Little Things op NH.
1: Dam tot Damloop.
0: Ja, de Dam tot Damloop is ook ieder jaar zo'n beetje te zien, te horen en te volgen bij NH. Niet alleen op televisie, niet alleen op de radio, maar ook gewoon online, hè, via nhnieuws.nl en de app natuurlijk. Heel veel verslaggevers van NH Sport zijn uitgerukt, waaronder Stefan Brandhorst zelf. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij zetelt op dit moment in Zaandam bij de finish, zeg maar. Dat is natuurlijk nog niks te zien en gebeurt helemaal niks op dit moment.
2: Nou ja, er gebeurt wel wat, maar er zijn nog geen lopers die over de finish komen, want die zijn pas net vertrokken. De vrouwen zijn om 19 over 9 van start gegaan. Dus het is nog wachten op die lopers. Dus het is nog rustig, maar ze proberen er van alles aan te doen om er toch een showtje van te maken. Oh. Er staat een groot scherm waar je de wedstrijd op kan volgen. Er staan natuurlijk heel veel vrijwilligers klaar om straks ook de winnaars op te vangen. Dus ja, er gebeurt wel wat, maar het is nog wachten op het spektakel.
0: Ja, want ik zie ze op dit moment lopen op tv dan inderdaad. Jouw kant om het zo maar even te zeggen. Hoe lang doen ze dat dan ongeveer over?
2: Ja, de vrouwen die zouden er iets meer dan 50 minuten over moeten doen.
0: Okay.
2: Parcoursrecord stamt nog uit 1987. En ze doen er van alles aan om dat parcoursrecord vandaag te verbreken. Want voor het eerst lopen er ook hazen mee. Dus dat zijn sporters die voor de hardlopers lopen om ze een beetje op gang te trekken. Alleen ja, de omstandigheden die zijn niet heel gunstig, heb ik me zojuist laten vertellen.
0: Want
2: er is tegenwind. Ja, dat is niet heel gunstig. Dus dan moet je een beetje tegen die wind inbeuken. Ja, dat kost kracht.
0: Dat zijn de elementen.
2: Ten koste van de snelheid. Ja, dat zijn inderdaad de elementen. Oh. Dus ja, de vraag of dat gaat lukken. En ook natuurlijk de vraag of er een vrouw als eerste over de finish komt. Of dat de mannen de vrouwen toch inhalen. Want het parcours,
0: dat kan ook nog
2: bij
0: natuurlijk.
2: De mannen is iets meer dan 3 kwartier. Dus dat scheelt wel een paar minuutjes.
0: Ja, maar die zijn later van start gegaan dan. Hetzelfde parcours natuurlijk. En die zouden dan nog kunnen inhalen.
2: Ja, precies. Okay. Dat zou inderdaad nog kunnen. Dat is altijd een beetje de spanning die er ook nog is bij de Damloop.
0: Spanning en sensatie alom. En is er al eigenlijk dat is meestal zo bij dit soort dingen, al een winnaar bekend? Toch?
2: Ja, nou ja, dat is nog lastig te zeggen. Want ja, er zijn wel favorieten. Die lopen nu nog in de kopgroep. Maar het is inderdaad nog lastig te zeggen. En dat zal ook echt wat te maken hebben met de weersomstandigheden, hoor. Wie daar het beste mee kan omgaan. Ze proberen natuurlijk een beetje uit de wind te blijven. Die hazen moeten hun werk doen. Dus het wordt gewoon heel spannend, denk ik, tot het einde.
0: Mooi spektakel toch altijd. Inderdaad, van Amsterdam naar Zaandam. Waar is de finish precies in Zaandam?
2: Ja, dat is dus veranderd, hè. Dat was voorheen altijd in de Peperstraat. Dat is nu op de Burgt. Dat hebben ze mooi aangekleed.
0: Okay.
2: Met een hele grote finishboog. Met de Dam tot Damloop 26. Elektronisch, dus dat ziet er ook allemaal heel fraai uit. En ze hebben een soort oranje loper uitgelegd. Bijna een soort tapijt voor de laatste 100 meter. Daar komen die hardlopers dan overheen. Dus dat hebben ze mooi aangekleed. Er staat hier ook een klein reuzenrad. Een groot scherm. Het is nu nog redelijk rustig qua publiek. Maar dat zal straks toch echt wel lekker vol gaan lopen als de toppers over finish komen. En ook zeker als die andere duizenden atleten hier door de straat
0: komen. Nou, zo meteen een leuke tip voor we zitten toch in de agenda. Als je het leuk vindt om daar bij de finish te staan, dan moet je even naar Zaandam komen. Is het dan nog wel makkelijk binnenrijden daar, Stefan?
2: Nee, helemaal niet. Nee, het
0: lastig,
2: is hermetisch afgesloten. Nee, je moet je auto ver parkeren en dan een heel stuk lopen.
0: Nou, misschien een treintje of zo?
2: Ja, zou ook nog kunnen. Is toch een optie?
0: Ja,
2: is een optie.
0: Ik probeer nog maar te bedenken dat mensen er ook nog naartoe kunnen. Maar het belangrijkste is, je kunt kijken gewoon bij ons op tv bijvoorbeeld. Dan zie je de mooie beelden voorbij komen. En dan hoor je bijvoorbeeld onze Edward Dekker zelf, hè? Die is toch bezig nu?
2: Die is inderdaad bezig met co-commentator Roy van Ekelen. Die weet echt alles van hardlopen.
0: Precies.
2: En Erik-Jan Brinkman is er uiteraard ook bij. Dus
0: staat
2: volle maandag voor die Damloop.
0: En Erik-Jan bij jou ook daar toevallig of niet?
2: Nu even niet. Die is hartstikke druk. Soms eventjes in de uitzending, soms weer eventjes kletsen met iemand.
0: Die is met zijn hoofd op tv de hele tijd. Erik-Jan Brinkman. En dan hoor je Edward Dekker. En wij gaan ook de hele dag hier op de radio door straks. Hè, vanaf 2 uur, even voor de duidelijkheid. We hebben ook nog voetbal natuurlijk. Dus een hele sportieve dag vandaag op NH, Stefan.
2: Ja, dat klopt.
0: Vind
2: niet
0: zo'n
2: wedstrijdje. AZ Telstar, de Noord-Hollandse derby.
0: Nou,
2: ook daar volop aandacht voor.

0: Het is wat het is op NH. Mooie. In de agenda.
1: NH.
2: NH, de agenda.
0: In de Sint-Jozefkerk in Haarlem brengt het Luna Kamerkoor vandaag Franse koormuziek uit de 20e eeuw. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dan moet je er naartoe gaan, dan hoor je het. Franse koormuziek uit de 20e eeuw. En het koor wordt begeleid door organist Erik-Jan Irades, die ook improvisaties speelt. Vanaf 3 uur hedenmiddag. Kost wel 20 piek. Studenten 12,50 en kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Meer informatie vind je op lunakamerkoor.nl. Lunakamerkoor.nl. Zullen we nog iets muzikaals doen? Jazz and Drinks staat hier in Diemen. Dat betekent mooie jazzmuziek waarschijnlijk. Met een drankje erbij in de Schuilkerk De Hoop in Diemen. Dat is vandaag het openingsconcert van de viering 800 jaar Diemen. Hermine Deurlo brengt met haar band een muzikaal eerbetoon aan mondharmonica-speler Toets Tiedemans. Nou, die kennen we allemaal. Toets Tiedemans en Hermine trouwens ook. Begin om 3 uur tot 5 uur. De entree is €15. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd niet heel veel geld voor zulke goede artiesten. Meer informatie vind je op, het is ongelooflijk, stadsherstel.nl. Nou, en we gaan zo meteen ook nog even contact zoeken met onze Stella van Stadsherstel. Van stadsherstel.nl. En dan hebben we het gewoon over het monument van de week.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52.
1: De agenda.
2: 088

0: Ja. De Crusaders waren dat op NH en de Street Life.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesik.
0: Nou, dan moet je ook voor de straat op natuurlijk. Hier is ze, Stella van Heesik. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe gaat het deze zondagochtend?
2: Nou, deze zondagochtend goed hoor.
0: Ja, deze
2: ik ben goed
0: wel.
2: Ingelogd nu. Ja.
0: Ja,
2: vorige week ging het een beetje mis.
0: Ja, nou ja.
2: Nou.
0: Het is wat het is. De Dam tot Damloop is op dit moment bezig. Heb je daar iets mee van Amsterdam naar Zaandam?
2: Nee, nou een beetje hebben we daarmee. Want Le Champion die organiseert dat. En wij doen altijd met hen ook de City Walk. Dus op die manier.
0: Ja, ze lopen langs heel wat monumenten, kan ik je vertellen. Wat dat betreft.
2: Jazeker. Ja, en ze steunen onze monumenten dan ook. Dus dat is heel erg leuk met de City Walk.
0: Denk je dat het monument van deze week op de route ligt?
2: Dat denk ik niet.
0: Nee,
2: helaas.
0: Want?
2: Hij ligt in de nieuwe Keizersgracht, nummer 37.
0: Nee.
2: En dat is dus aan de andere kant van de Amstel. Yes. Dus eigenlijk een beetje een ander gebiedje.
0: Mm-hmm.
2: En dit deel van de Keizersgracht, want het loopt eigenlijk door vanaf de Keizersgracht. En dan steekt het Amstel over. En alles wat aan de andere kant van de Amstel ligt, dat wordt dan Nieuwe genoemd. Dus Nieuwe Keizersgracht, Nieuwe Herengracht, Nieuwe Prinsengracht.
0: Zo zit dat.
2: En dit is dus... Ja, dit is dus de nieuwe Keizersgracht. En toen het gegraven werd, toen was het toch niet meer zo in trek om percelen te kopen. En toen was de kans wel voor gefortuneerde Joodse Amsterdammers om aan deze kant van de gracht panden te kopen of percelen te kopen. En dit pand heeft ook heel veel Joodse bewoners gehad. Het werden daardoor ook eigenlijk de Jodengrachten genoemd of de Jodenkeizersgracht. Omdat, aan de hand van de bewoners. Die heeft bijvoorbeeld een diamantbewerker gewoond, maar ook zangers, een uitvinder. Die heeft in 1931 een schel ontworpen die geen vonken gaf. Een schel, die geen vonken gaf.
0: Een
2: dus
0: schel?
2: Eigenlijk een soort met van bel is dat dan.
0: Oh.
2: En dat was speciaal ontworpen omdat je tijdens Shabbat mocht je geen vuur maken en geen vuur doven.
0: Mm-hmm.
2: En toen was het zo dat als je de elektriciteit, dan konden er nog wel eens een keer vonken konden daar uit ontstaan. Dus als je een elektrische bel had en je drukte erop, dan kon er wel zo'n vonk ontstaan.
0: Okay,
2: en dat mocht dan niet.
0: Oh,
2: en
0: jee.
2: Deze Joodse meneer had dan een schel uitgevonden, een elektrische schel, die dan geen vonken afgaf.
0: Dat gaat heel ver, hè? Ongelooflijk.
2: Ja, maar toch fijn, want dit was vooral heel handig voor in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
0: Ja, dus hij heeft daar behoorlijk mee gecashed, of niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nou ja, hij heeft het goed gedaan. Dat
0: heeft het goed
2: kan
0: gedaan.
2: Je ook zeggen.
0: Ja, dat is
2: natuurlijk
0: beter, hè?
2: Ja,
0: gecashed is een beetje 2026. Ja. Sorry.
2: Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, er woonden toen 20 Joden in dit pand, waarvan er helaas maar 3 het overleefd hebben. Dus het is natuurlijk ook wel een beladen gebouw eigenlijk.
0: Ja.
2: In 1730 is het gebouwd. Eigenlijk 3 dezelfde huizen. Dit is het middelste huis onder een rechte lijst. En wij hebben het in 1962 gekocht. We hebben het toen deels gerestaureerd. En in 1996 hebben we het nog een keer gerestaureerd. En toen is er ook een gevelsteen ingekomen. Het schrikkeljaar. En dat had ermee te maken dat het het laatste schrikkeljaar was van de 20e eeuw. En ook omdat hij gemaakt is door Wim Vermeer. En die was toen net overleden. En hij was een heel bekend beeldhouwer. Hij had samen met Tobias Snoep, het bekende bedrijf Snoep en Vermeer. Wim is toen overleden en Tobias is onlangs gestopt. Dus dat is natuurlijk ontzettend jammer. Want zij waren echt heel bekend ook in Amsterdam. Hebben het vak geleerd van Hans het Mannetje. Dat is ook zo'n beroemd iemand in Amsterdam. En die gevelsteen is dus in het pand gekomen. Dankzij onze vriendenvereniging ook weer. Die hebben hem ook weer gerestaureerd onlangs. En we hebben nu een woning opgeknapt in het Souterrain. Een mooie Souterrain-woning met tuin. En daar kan iedereen aankomende vrijdag tussen 2:30 en 3:30 een kijkje komen nemen.
0: Ja, vrijdag 25 september. We hebben het over de Nieuwe Keizersgracht 37. Dat is het monument van de week. Te vinden op onze Facebookpagina. Die luidt gewoon NH Agenda. Dat is altijd al zo geweest. En stadsherstel.nl. Daar kun je ook nog meer informatie op snuisteren. Aanstaande vrijdag 25 september van 2:30 tot 3:30 kun je de Souterrain-woning, dus net opgeknapt is, met tuin bekijken. Volgens mij is het ook mooi weer, want Jan Visser heeft beloofd dat volgende week zo ongeveer de hele tijd mooi weer is.
2: Oh, heerlijk.
0: Dus
2: lekker. En we doen ook nog een klein wandelingetje erbij. Dus
0: ja, dat is altijd.
2: En gratis natuurlijk. Hè? En je hoeft je niet aan te melden.
0: Nou, niet,
2: dus dat is ook altijd leuk.
0: Jongen, dat zijn wel een hoop dingen. Maar wel leuke dingen. Nieuwe Keizersgracht 37, monument van de week. Stella, mag ik je bedanken?
2: Nou, graag gedaan.
0: Bedankt.
2: Jullie bedanken. Ja.
0: We gaan nog even een liedje draaien. Dan gaan we naar Jos luisteren met de tekst en uitleg. Tenminste, wat hij daar dan in heeft. Hè. Straks volgens mij wel een leuke gast ook, hè, Jos? Ja, zeker zegt hij. Ja, dat zegt hij altijd. Dankjewel, Stella.
2: Graag gedaan. Tot volgende week.

0: Train op de radio. De trein op de radio. We moeten ook snel door. Drops of Jupiter was dat. Straks tekst en uitleg. Jos, goedemorgen.
1: Ja, met tussen 11 en 12 een hele mooie gast. Zangeres Lakshmi. Ze heeft een nieuw album uit. Ze gaat ook theaters in met een theatertour waarin ze gaat zingen. We hebben twee Zaanse vergeetmeliedjes. Oh. Zeker. Oh. En een hele bijzondere vertaalplaat, mogen we wel zeggen. Daar word je wakker van.
0: Nou, dan hoor ook nog een beetje Dam te Dam lopen. Dan zit je helemaal goed sowieso hier op NH. Veel plezier bij tekst en uitleg. Fijne dag.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
6: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
7: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
6: Vertel. We helpen je verder.
5: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
9: Jou.
8: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. dna.nl/zorg.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
8: Ik ben Aynes en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Eden uit Egmond.
10: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
12: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 10:00, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laadde vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan is het een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
23: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: werk doe de loe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Tekst en uitleg.
3: Met Jos Heremans.

0: Tekst en Uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij Tekst en Uitleg op deze zondag de 20e september 2026. Het is een beetje bewolkt, het is prima loopweer. We hebben ook lekkere pittige muziek meteen aan het begin om een beetje mee te komen in het tempo van de lopers die van dam tot dam lopen. Ik zie dat ze al aan het lopen zijn in de straten van Zaandam. Straks horen we natuurlijk van Stefan Brandhorst wie er gewonnen heeft bij de wedstrijdloop. Maar we hebben natuurlijk in Tekst en Uitleg vooral oog voor de muziek. En straks tussen 11 en 12 hebben we ook een hele mooie muzikale gast. Dat is de zangeres Lakshmi. Ze heeft een nieuw album uit. Dat heet Here I Am Alone With You. En ze heeft een gelijknamige theatertour. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar voor die tijd hebben we nog veel meer andere dingen te doen. We hebben bijvoorbeeld nog een vertaalplaat in het verschiet. En we hebben in het eerste uur natuurlijk een vergeet me liedje. Net als in het tweede uur. En omdat er een dam-te-dam-loop gaande is, dacht ik, weet je wat? Ik zoek eens twee leuke vergeet me liedjes uit het Zaanse. Kijk, en daar komt de eerste vrouw over de finish. Die is mooi binnen op de burcht. Kan niet zien wie het is, maar dat hoor je straks van Stefan. En dat betekent dat die mannen, die hebben de vrouwen niet ingehaald. Nou, dat is heel mooi. Zo zou het ook altijd moeten zijn. Maar ik weet niet in... Oh, ze zijn wel al in de buurt. Maar het duurt nog even. Goed, straks horen we dat van Stefan. Voordat het zover is dat we weten wie er nou precies gewonnen heeft, gaan we eerst luisteren naar Frazee Ford en September Fields. MUZIEK

0: Dam tot Damloop.
1: Ja, bij de Dam tot Damloop zijn de lopers, althans de wedstrijdlopers, voor een deel over de finish. En dat betekent dat we kunnen schakelen met Zaandam naar onze verslaggever Stefan Brandhorst om te kijken wie dat dan als eerste deed. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Goedemorgen, Stefan.
2: Ja, goedemorgen, Jos. Ja, het is ontzettend chaotisch nu bij de finish. Want ik heb de tijden nog heel eventjes niet tot mijn beschikking. Maar het baanrecord bij de vrouwen, of parcoursrecord bij de vrouwen, dat is er inmiddels aangegaan. En zojuist is ook bekend dat Stan Nieste bij de mannen de beste Nederlander is geworden. Het is nog heel even wachten op de definitieve tijden, maar er is wel heel hard gelopen in Zaandam.
1: Ja, en de finish is dit keer op de Burcht in Zaandam in plaats van in de Peperstraat. Maakt dat dan nog uit qua publieke belangstelling?
2: Nou, het is best wel druk, hoor. Het was net rustig, maar het is goed volgelopen. De laatste paar honderd meter voor de finish. Echt wel rijen dik. En ze maakt er ook wel een spektakel van. Want zojuist de eerste lopers dus over de finish. En dat werd allemaal onthaald met vuurwerk. Dus ja, dat is mooi om te zien hoe dat zo leeft met deze Dam tot Damloop. De 40ste editie die echt een nieuw jasje heeft gekregen sinds de finish op deze locatie is.
1: Ja, en blijft hij daar dan ook? Want er wordt daar verbouwd, hè, op de Peperstraat. Dus,
2: ja, voorlopig wel. Voorlopig wel.
1: Nou goed, je kunt dus nog komen kijken, want er komen nog een paar miljoen recreatielopers zo dadelijk voorbij. Dus, en het is altijd heel gezellig in Zaandam, volgens mij.
2: Ja, zeker. Ja, het is een hele happening. En als je dat nu vergelijkt met hoe dat straks... Het is nu nog rustig, hè, het hele parcours. Met name gewoon in Amsterdam-Noord en in Zaandam, in de woonwijken. Daar is nu wel wat publieke belangstelling. Maar straks, als die duizenden lopers daar door de straten heen gaan... Ja, dan is het gewoon een festijn. Dan is er veel muziek langs de kanten. Dan zit iedereen op zijn klapstoeltje te kijken hoe hun vrienden of familie hun best doen om die 10 Engelse mijl, dus die 16,2 kilometer, zo snel mogelijk af te leggen. Ja, dat is natuurlijk waar die damloop om draait. Hè? Dat die 45.000 lopers daar straks doorheen gaan. En een mooie tijd gaan neerzetten.
1: Ja, en iedereen probeert natuurlijk weer zijn eigen PR te verbeteren. Hoe laat gaan die recreatielopers van start?
2: Ja, het gaat nu eigenlijk gewoon aan de lopende band. Door die starten dan in groepen. Dus dat duurt nog tot en met het einde van de middag. Dus de hele dag gaat al door.
1: Nou,
2: allemaal te volgen ook, hè, bij NH trouwens.
1: Zeker, op televisie kun je dat zien en je kunt het volgen op nhnieuws.nl. En wij schakelen ook geregeld. En na adres onbekend van af 2 uur... dan hoor je ook heel veel recreatielopers voorbij komen in NH Sport. Dus voorlopig zit je goed. Wij komen straks weer bij je terug, Stefan. Dan kun jij de administratie even op orde brengen. En dan krijgen we straks een mooi overzichtje.
2: Precies, gaan we doen.
1: Oké.

0: Mary Chapin, Cats in the Cradle.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Ja, de vertaalplaat. Daar zijn we aangekomen. Je weet hoe het werkt, hè. Je kunt zo'n mooi tekst en uitleg opschrijfboek winnen. En dan moet je dus zo dadelijk raden wat de nieuwe vertaalplaat is. We laten een liedje horen in een vreemde taal. En jij moet dan raden wie de Nederlandse versie daarvan heeft gezongen en hoe die Nederlandse versie dan heet. Nou, zo simpel is het. Verleden week deden we dat ook. Toen lieten we dit horen.
2: Try to remember the kind of September.
0: Ja, het gedragen stemgeluid van de Amerikaanse zanger Ed Ames, die bracht het voor het eerst op single uit. Het kwam uit een off-Broadway musical, die heette The Fantastics. En in het Nederlands is dat opgepikt door Saskia en Serge. Die maakten daar een Nederlandse vertaling van, die helemaal niet Try to Remember heette, maar Zomer in Zeeland. Want daar hadden ze een hele leuke tijd gehad. En ja, daar kwamen ongelooflijk veel oplossingen op. Dat hadden we niet gedacht. Maar het waren er meer dan 80. Maar ja, er kan er maar één winnen. En die ene is geworden Aarti Nikke uit Amsterdam. Dus die kreeg dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegestuurd. Ik hoop dat ze het al heeft, want we hebben er voldoende postzegels op gedaan. En dan moet dat allemaal dik voor elkaar komen. En straks heb je dus weer een nieuwe kans, want dan hebben we een nieuwe opgave. Maar we gaan eerst luisteren naar de opgave van vorige week, of de oplossing van vorige week. Hier zijn Saskia en Serge en we gaan naar Zeeland.

0: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, dat was de oplossing van vorige week. Zomer in Zeeland van Saskia en Serge. En ja, dat betekent dat we nu toe zijn aan een nieuwe opgave. En die nieuwe opgave, die heeft te maken met opstaan. Maar goed, meer kan ik er niet over zeggen. We gaan luisteren naar een liedje van een zanger. Die heette Eric Anderson. En ja, nou ja, als je het weet, dan moet je maar een antwoord sturen naar 088-850-5152. 088-850-5152. Alleen appen, hè, want het is zondagochtend. Je mag ook een mailtje sturen naar tekstenuitleg@nhradio.nl. tekstenuitleg@nhradio.nl. Dan komt het ook allemaal dik voor elkaar. En ik kan je wel vast vertellen, ik moet dus de naam van de artiest horen. En het liedje, hè, en de titel. Dan maak je de meeste kans. Nou, komt-ie aan, mensen. Hier is Eric Anderson.

0: to the company store.
1: Dan tot Damloop.
2: Ja, we gaan weer schakelen naar Zaandam. Daar is onze verslaggever Stefan Brandhorst. En die staat bij de finish op de Burgt in Zaandam. Die mooie plek daar aan het water. En ja, je hebt een mooi overzicht, Stefan.
3: Ja, ja, de lopers die druppelen nu echt wel binnen. Het is druk bij de finish. Want de toppers die zijn natuurlijk al binnengekomen. En ja, het gaat hard eraan toe, hoor. Want het parcoursrecord, dat is uit de boeken gelopen. Het parcoursrecord van Ingrid Christiansen na 40 jaar.
2: Kijk.
3: Dus Asayeh Aishu, die heeft het record verbroken. Zij kwam in 50 minuten en 5 seconden over de streep op de Burgt in Zaandam. Dus ja, mooie prestatie van de Ethiopische. Daarmee bleef ze dus de mannen ruim voor. Want daar kwam Emmanuel Kiprono als eerste over de finish na 46 minuten en 9 seconden. Dus ja, de mannen die lopen wel iets sneller natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar die zijn uiteraard ook iets later begonnen.
2: Maar bij de mannen geen parcoursrecord dus?
3: Nee, bij de mannen niet. Maar ook daar is toch wel hard gelopen, hoor, met die 46 minuten en 9 seconden. Want de omstandigheden, die waren vooraf toch best wel zwaar, zo zeiden de analisten, vanwege de wind. Omdat ze best wel een stuk tegenwind hebben op het parcours. Met name het laatste stuk in Zaandam. Maar dat maakt het des te knapper natuurlijk dat het parcoursrecord bij de vrouwen uit de boeken is gelopen.
2: Ongelooflijk. Ja, dat is weer heel mooi gelukt. Dat betekent natuurlijk ook wel weer goede reclame voor het volgend jaar. Dat betekent dat er nog meer wedstrijdlopers zullen gaan meedoen, denk ik. Als je weet dat je zo snel kunt.
3: Ja, als het kan, hè. Want deze editie is met 45.000 deelnemers gewoon uitverkocht.
2: Jammer.
3: Ja, dan is maar de vraag, hè. Kan het volgend jaar dan richting de 50.000? Het zou mooi zijn, want er zijn denk ik genoeg belangstellenden. Maar misschien trekt het ook nog meer topatleten naar Amsterdam en Zaandam toe volgend jaar. Dus dat zou zomaar kunnen bij die 41ste editie. Maar het is natuurlijk wel mooi, hè, dat uitgerekend op de 40ste editie dat parcoursrecord aan Vlaarden gelopen is.
2: Ja, dan ben ik heel benieuwd of dit ook weer 40 jaar blijft staan.
3: Dat zou ook mooi zijn.
2: dat zou wel wat zijn, ja. Goed, jij houdt ons voortdurend van uur tot uur op de hoogte van wat daar allemaal gebeurt. De recreatielopers die zijn nu van start gegaan, ook zo her en der.

0: Mensen lopen met een vlag omhoog en die hebben daar een tijd op staan. En dan moet je, als je achter hun aanloopt, dan loop je binnen die tijd.
1: Ja, ja, dat is inderdaad een ding van de marathon, hè? Dan loop je op een bepaald tempo, dat geeft houvast.
0: Ja.
1: Die zijn er nu nog niet. Het zou kunnen dat die straks ook wel verschijnen, maar volgens mij is dat wel echt een dingetje van de marathon.
0: Oké, nou, hou het voor ons in de gaten. Dankjewel tot nu toe, Stefan Brandhorst. En zo dadelijk, in het volgende uur, komen we weer een keer bij je terug. Dankjewel. Ja, en de vertaalplaat die levert heel veel reacties op. Ik ga nog een klein tipje geven. Niet omdat we zo weinig reacties krijgen, maar omdat ik het zo'n leuk plaatje vind. Het volgende nummer heeft te maken met degene die de vertaalplaat in het Nederlands zingt. Komt-ie aan.

0: Ton côté du lit van Joe Dassin gaat over jouw kant van het bed. Heeft ook weer iets te maken met de vertaalplaat. Alles heeft met elkaar te maken op de een of andere manier in dit programma. Dus ja, zo gaat dat soms. We hebben heel veel inzendingen gehad voor de vertaalplaat. Zoveel dat het moeilijk kiezen was. Maar we hebben wel een winnaar gevonden. Wat was dat dan? Nou, dat nummer van Eric Anderson, dat is natuurlijk een Nederlandse versie. De Nederlandse versie daarvan is gezongen door iemand met de naam Egbert Douwe. Dat was het pseudoniem van Veronica Disjockey en directeur Rob Oud. Het is geschreven, althans vertaald, door Peter Koelewijn. En die hoorden we later ook met het liedje Robbie. Misschien dat het wel over Rob Oud ging, je weet maar nooit. En ja, er zijn zoveel oplossingen binnengekomen. Dat ik heb wel Rob Oud en Egbert Douwe allebei goed gerekend. Hè? Want als je een pseudoniem gebruikt en je weet de originele naam, is dat natuurlijk ook goed. Nou, we hebben uit al die winnaars iemand getrokken. En het leuke is, de winnaar komt dit keer van heel ver. Want het is Carol Elverink. En die woont normaal gesproken in Purmerend, maar die zit nu in Griekenland. Nou ja, dus we hebben een goede oplossing uit Griekenland. Nou, dat vinden we wel weer heel bijzonder. En zo zie je maar, je kunt overal ter wereld naar tekst en uitleg luisteren. Dat zijn een van de grote voordelen van het internet.
1: Ik word ouder, ik geloof niet meer in sprookjes en verhalen. Er zitten zorgen in mijn hoofd, te oud voor verdwalen.

0: Ik heb dit nummer van Melody Gardot, Love Me Like a River Does, eens een keertje gezien als outro muziekje bij een voorstelling van Geert Lageveen. En even kijken, wie zat daar nog meer? Nou ja, in ieder geval van Geert Lageveen. En daar was het beeld bij van twee paren slakken. Ja, dan kun je zeggen van waarom kies je daarvoor? Nou, maar het paste er op de een of andere manier heel erg goed mee. Dus het was trouwens Geert Lageveen en Leopold Witte. Die speelden samen een voorstelling met de 237 manieren om seks te hebben, geloof ik. Maar ja, zoiets. Maar het was verder een zeer kuise voorstelling, hoor. Dus verder helemaal niks mis mee. En dit was dus het outro. Met deze prachtig mooie muziek van Melody Gardot.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje.
3: Vergeet Me Liedje.
0: Ik had beloofd dat het Vergeet Me Liedje van deze week uit de Zaanstreek zou komen. Nou, dat kun je zeggen, het komt heel erg uit de Zaanstreek. We gaan zo dadelijk luisteren naar de Zaanse zusjes. Ken je die nog? Dat waren Carrie de Keijzer en Ingrid Prins. En Carrie de Keijzer en Ingrid Prins, dat waren de dochters van een bekende Zaanse muzikant, tekstschrijver en conferencier. En die heette Wim Tevens. En nou ja, die maakte allerlei humoristische dingen en die schreef streekrepertoire. En zijn dochters zijn daarmee besmet. Dus Carrie en Ingrid zijn hier. Hier zijn de Zaanse zusjes. En zij zingen De Buurtjes aan het Zaantje.

0: Kijk, en ze zongen ook nog live, hè? De buurtjes aan het zaantje van de Zaalse zusjes. En straks in de tweede uur hebben we een ander vergeet me liedje. En dat komt ook uit de Zaan. En dat heeft ook een beetje te maken met de Dam to Damloop. Nou ja, meer ga ik er voorlopig even niet over vertellen. Het eerste uur zit er bijna op, mensen. En dat betekent dat we je rustig gaan voorbereiden op uur twee. En de gast van de tweede uur, die is al binnen. Dat is Lakshmi. Zij is zangeres. Ze heeft een nieuw album uit onder de titel Here I Am Alone With You. Daar staan wonderschone liedjes op. Hoe die tot stand gekomen zijn. En wat ze daar verder meer aan toe te voegen heeft. Dat hoor je zo dadelijk tussen 11 en 12. We gaan natuurlijk ook nog even schakelen met Zaandam. Want daar is verslaggever Stefan Brandhorst. Die staat daar bij de finish van de Dam to Damloop. Maar hij gaat ook een beetje langs het parcours. Dat is wel leuk. Ik kan me van vroeger nog wel herinneren dat de mensen op de klapstoeltjes aan de Zaandijk zaten met een thermoskannetje koffie. En nou ja, dat soort dingen allemaal meer. Hele gezellige boel. Dus als je daar heen kunt, dan kun je langs de kant gaan staan. En kun je je favoriete lopen nog even aanmoedigen ook. Enfin, kijk maar of je dat wil doen. Doe het in ieder geval na 12, want tussen 11 en 12 hebben we dus nog Lakshmi te gast. Zo dadelijk, na het NOS-journaal van 11 uur.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
12: Okay.
11: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
14: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
16: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
17: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
18: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
19: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen en 20 mensen gewond zijn geraakt. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren. Dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met twee anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. Het blussen is gestopt omdat het pand niet meer te redden is. Het gebouw is inmiddels ingestort. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog en breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Hey Remo!
23: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
29: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
30: Okay.
11: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
31: Tekst en uitleg.
32: Met Jos Heremans.

0: tekst en uitleg.
1: NH. Ja, welkom terug bij Tekst en Uitleg. We zitten in het tweede uur en je weet het, in het tweede uur hebben we altijd iemand te gast. En diegene zit nu tegenover mij en die hoorde je net al even zingen. Ze zong een nummer van haar nieuwe album. Het heette Waking Up Slow. Nou, dat hebben we ook gedaan vanochtend. Hoewel, door die dam loopt. Maar goed, toch wel een beetje. En ze heet Lakshmi. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Om volledig te zijn, zou ik moeten zeggen Lakshmi Swami Persaud.
2: Ja, om nog vollediger te zijn, zou je Lakshmi Devi Swami Persaud.
1: Zo, hoe kom je aan zo'n lange, ingewikkelde naam?
2: Ja, nou, mijn vader is Hindoestaans. Mm-hmm. En Lakshmi betekent de godin van liefde en licht.
1: Wel een mooie naam.
2: Ja, zeker. En Swami Persaud is gewoon een hele lange achternaam.
1: Gewoon een lange achternaam? Ja. Oké. Ja. En wat doe jij normaal gesproken op zondagochtend?
2: Het is heel verschillend. Eigenlijk is geen enkele week hetzelfde. Dus meestal, ja, als ik vrij ben, hou ik van heel lang uitslapen. Mm-hmm. En heel veel koffie drinken in cafeetjes en boeken. En met vriendinnetjes of mijn vriend.
1: Op stap.
2: Ja.
1: Ja, een rustig dagje,
2: Beetje slenteren.
1: Ja. Ja, en waar doe je dat dan? In Amsterdam of in Utrecht of in Groningen?
2: Nee, in Utrecht.
1: In Utrecht.
2: Ja. Ja.
1: Is het een mooie stad, Utrecht?
2: Ik vind Utrecht heel mooi, alleen het is gewoon heel druk nu. Dus qua toerisme en zo. Het is echt. Dus ik probeer het een beetje in het weekend de grote straten te vermijden. En dan gewoon juist een beetje in de steegjes te zitten. Ah.
1: Oké, nou dat is wat je normaal gesproken doet op zondagochtend. Nu zit je hier.
2: Ja.
1: We gaan het hebben over jouw nieuwe album en theatertour. Here I Am Alone With You.
2: Yes.
1: De eerste vraag die bij mij opkwam. Wie is die you?
2: Ja, you kan geïnterpreteerd worden als alles. Voor mij was het eerst een soort van met mezelf eigenlijk, de you. Dus ik ben hier met mezelf, met mijn eigen lichaam en mijn eigen geest. En ik neem mezelf de hele tijd mee naar waar ik ook heen ga. Mm-hmm. En steeds vaker merkte ik, toen ik de titel eenmaal had gevangen, merkte ik dat die you steeds meer werd. Dus het werd een soort van universele you. En dat betekent dat ik dus het besef dat we steeds meer verbonden zijn met elkaar, hoe dan ook, werd steeds groter. Dus de you werd de natuur, de you werd jij, letterlijk you. En werd gewoon eigenlijk de hele wereld om ons heen. En voor mij is het altijd een beetje zo de balans van oké, ik ben alleen in dit lichaam, maar ik ben wel verbonden met de rest
1: van de wereld.
2: Van de wereld, ja.
1: Ja, ja. Terwijl dit een hele individualistische maatschappij is.
2: Zeer individualistisch.
1: Dus het idee is eigenlijk heel tegenstrijdig met de tijdgeest.
2: Ja, ja, ik denk dat we wel allemaal heel erg dezelfde wensen hebben daarin. Mm-hmm. En ik reed hierheen en toen zag ik allemaal borden langs de weg staan met 1 op de 7 Hilversumnaren, ik weet niet hoe dat zegt, is eenzaam.
1: Ja.
2: 60% van de jongeren zijn eenzaam. En toen dacht ik, oh ja, dat is best wel dat is echt een thema. Juist omdat we zo'n samenleving hebben waar we heel erg met onszelf bezig zijn. En waar je mensen in de straat niet eens meer kent. Worden mensen steeds eenzamer. Ik denk dat het heel onnatuurlijk is om niet in een groep te leven. Of niet om elkaar niet aan te spreken of niet eens aan te kijken.
1: Hoe zou dat komen, denk je? Heeft dat puur te maken met de materialisering van deze wereld?
2: Ja, ik denk dat kapitalisme geen vriend is van community, van gemeenschappen. Ik denk dat dat een enorme onnatuurlijke beweging is en dat we daar heel erg op hameren. Dus we moeten meer verdienen, meer status, grotere huizen, kleinere gezinnen. Ja. Zo op onszelf.
1: Ja.
2: En zo erg met geld bezig en status. En dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover verbinding eigenlijk. Ja.
1: En als je naar jouw eigen community kijkt, wat beschouw je dan als jouw eigen community?
2: Nou, ik merk bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk gewoon, ik heb mijn kleine mini-cirkel. Dat zijn mijn allerbeste vrienden en mijn partner en mijn stiefkind. Dat is zeg maar dan de meest inner circle. Maar ik merk dat ik steeds meer uitbreid naar dat bijvoorbeeld de mensen die ik bij shows zie, de fans, die al jaren met me meegaan, dat wordt ook gewoon een community. En die hebben ook onderling weer contact. En die dat wordt gewoon één grote vriendengroep. En voor mij is dat ook elke keer als ik dan ergens ben en zij zijn er ook, voelt dat een beetje als familie. Dus dat wordt dan ook mijn community.
1: Ja.
2: Dus het wordt steeds uitgebreider. En ik probeer dat ook juist heel erg te omhelzen.
1: Ja, vind je dat niet bedreigend af en toe? Dat die mensen zoveel van je verwachten misschien?
2: Ja, er zoveel Ze verwachten natuurlijk wel iets van mij. Maar ik verwacht ook best wel veel van hen ergens. Mm-hmm. Want ik wil ook heel graag dat ze erbij zijn. En ik wil graag iets goeds doen, zodat zij dat niet als verplichting zien, maar echt mm-hmm. vrijwillig naar mij toe willen gaan.
1: Ja.
2: Ik heb mezelf nooit een soort van onmenselijk neergezet of zo. Dus, mm-hmm. dus ik heb ook gezegd van ja, dit album duurde 8 jaar voordat hij kwam. En natuurlijk is iedereen, maar ook mijn vrienden zit ook van hallo, weet je wel, ga je nog iets doen?
1: Wat heb je in die 8 jaar gedaan?
2: Heel veel. Ja, ik heb echt heel veel gedaan. Maar dus we verwachten, ja, gewoon het is een bepaalde menselijke verwachting. Het is geen, weet je wel, ik ben geen machine. Inspiratie komt en gaat en ik heb ook heel veel faalangst. Dus ik gooi heel veel weg als ik iets niet goed vind. En dan begin ik weer opnieuw. Dus dat proces is gewoon heel rommelig en lang.
1: Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat fans op een gegeven moment... Ja, tenminste, er zijn artiesten die hebben die fans liefst een beetje op afstand. Dus in bang, ja, straks hem aanraken en weet ik veel allemaal.
2: Oh ja, ik knuffel iedereen. Ik ben heel erg...
1: Okay.
2: Ja, ik vind dat heel fijn. Ik vind het gewoon... Het voelt gewoon als familie. Het voelt echt als... En ook als ik dan voor het herkend word of iemand die zegt... Hey, ik was bij je show. Dan voelt het bijna alsof je een soort van... Een oud-tante of zo ontmoet.
1: En als je liedjes maakt, heb je die community dan ook in gedachten?
2: Nee, dat dan weer niet. Nee, ik heb wel echt. Als ik liedjes maak, dan ben ik echt puur bezig met dat moment. En dat nummer en waar het dan over gaat, dat nummer. Dus ik maak het niet voor hen, maar ik vind het fijn dat zij resoneren met mij en ik met hen, blijkbaar. Waardoor we elkaar ontmoeten.
1: Ja, je maakt wel iets bij ze los, blijkbaar. Want anders zijn ze niet zo trouw.
2: Ja. Nou ja, en dat vind ik heel fijn. Dat ik dan wel iets maak wat ergens op slaat, ook voor hun. Dus dat is een hele fijne, wisselwerking ergens.
1: Ik las ergens dat jij ooit geïnspireerd bent geraakt door Norah Jones.
2: Ja, ik heb vaak in de cd-tijd, want zo oud ben ik nu, hadden we een paar cd's voor in de auto. En dat was één daarvan was Norah Jones.
1: Okay. Zullen we even naar Norah Jones gaan luisteren?
2: Ja.
1: Dan gaan wij het ondertussen ook even hebben over wat je graag wil laten horen.
2: Is goed.
1: Van jouw nieuwe album.
2: Ja, leuk.
1: Want de keuze is reuze.
2: Ja.

0: Norah Jones was dat met Don't Know Why. En wij praten in het tweede uur van tekst en uitleg vandaag met Lakshmi, zangeres Lakshmi. Maar eigenlijk doe je veel meer, Lakshmi, dan alleen zingen. Want je maakt je eigen composities.
1: Ja.
0: Je vertelde, je gaat zo dadelijk het theater in met je nieuwe album. En allerlei nieuwe en oude liedjes. Je maakt eigenlijk de hele vormgeving zelf. Wat doe je allemaal nog meer behalve zingen?
1: Ja, heel veel wel. Ik schrijf heel veel. Dus ook de teksten door tussen de nummers door schrijf ik ook. Dat is een soort poëzie, wel Nederlandstalig. En ik maak de visuals voor de show. Samen met Roel Weerdenburg. Dat is een kunstenaar die 20 tv's gaat meebrengen en daar installaties van bouwt.
0: Voor 20 tv's?
1: Ja, zo. Van die oude grote beeldbuizen.
0: Oké. Okay.
1: En dus met hem samen maak ik visuals. Heel veel beelden maak ik dan zelf. En ik ben ambassadeur voor Plan International, voor vrouwen en meisjesrechten.
0: Mm-hmm.
1: En ik werk met de VN samen veel voor mensenrechten.
0: Dat is nogal
1: en klimaat.
0: En klimaat.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je een drukgevulde week hebt normaal gesproken.
1: Ja, het is gek genoeg is het natuurlijk, gaat het de hele tijd in golven. Dus dan heb ik soms weken heel rustig. En dan denk ik, nou, kan wel weer iets gebeuren. En dan gebeurt er opeens alles.
0: Ja.
1: Binnen 3 weken moet dan alles opeens gaan staan. Dus
0: ja.
1: Het is een beetje wisselvallig. Maar ik vind het heel erg, ja, erg fijn.
0: Hoe maak jij een liedje?
1: Meestal begin ik achter de piano.
0: Mm-hmm.
1: En dan ben ik een beetje aan het pingelen. En dan komen er wat woorden en wat zinnen. En dan denk ik, oh ja, hier zit wel iets in. En dan zit ik er helemaal in. En dan een paar uur later vind ik het vreselijk.
0: Oh,
1: dan denk ik,
0: dat was raar.
1: Dan denk ik, ik kan helemaal niks. Wat ben ik nou aan het doen? En dan laat ik het rusten. En dan heb ik het wel opgenomen op mijn telefoon.
0: Ja.
1: En dan een paar dagen later heb ik de moed verzameld om het te luisteren.
0: Ja.
1: En dan denk ik, soms denk ik, het is inderdaad vreselijk. En dan doe ik er niks meer mee.
0: En wist
1: soms,
0: je het gewoon.
1: Ja, en dan in andere momenten denk ik, oh, hier zit toch eigenlijk wel iets in.
0: Ja.
1: En dan ga ik daarmee verder. Totdat er een soort van basis is qua nummer. En teksten gaan vrij snel bij mij. En dan gooi ik het op een stapel eigenlijk. En dan wacht ik tot ik een flink stapel heb. En dan ga ik met een producer
0: Je stapelt eerst op. Oh, je doet het niet één voor één.
1: Nee, vaak heb ik gewoon echt de hele kale demo's wel liggen.
0: Mm-hmm.
1: En dan wil ik daar gewoon een soort van, ja, een soort van een verzamelingetje hebben.
0: Okay.
1: En dan daarmee naar een producer gaan.
0: En dan zeggen van, dit is het, we gaan dit even afmaken.
1: Ja, het liefste wel. En dan vaak is het wel ook zo dat met de producer, ik werk heel veel met Thijs Lodewijk en Rob Peters. En daarmee kan ik zo goed schrijven ook weer. Dus met hun schrijf ik dan soms from scratch iets.
0: Ah, ja.
1: Weer iets nieuws en dan past dat weer bij die verzameling. En dan
0: ja.
1: Uiteindelijk komen we er wel.
0: Nu vertelde je net van de tussenliggende teksten bij de theatertour. Die doe ik in het Nederlands.
1: Ja.
0: Heb je ooit wel eens overwogen om ook je tekst in het Nederlands te schrijven?
1: Ja, ook omdat in Nederland is dat best wel een ding natuurlijk. Nederlandstalig doet het heel goed in Nederland.
0: Ja.
1: Maar ik merk elke keer als ik Nederlandstalig ga schrijven in muziek.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het. Ik kan gewoon niet de poëzie erin kwijt. Het is echt. Ik vind het een hoekige. Het lukt mij niet.
0: Ja.
1: Dat is het gewoon. Dus andere mensen lukt het zeker wel. Maar ik vind het vaak te plat.
0: Je krijgt de poëtische golf er niet in.
1: Nee, ik doe rare beweging met de radio.
0: Ja.
1: Een soort hele hoekige gevoel krijg ik ervan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus als ik iets wil uitleggen in een soort mooie poëzie, dan is het in Nederland zo.
0: Ja, precies. Het Engels is een wat lyrischer, meer lyrisch geaarde taal eigenlijk.
1: Ja, misschien heb je daar ook wat meer woorden of zo. Of het vloeit wat lekkerder. Ja, Nederlands lukt niet helemaal.
0: Maar goed, de verbindende teksten doe je in het Nederlands, want je hebt wel een boodschap natuurlijk.
1: Ja, en ik merk dat dan, zeg maar, als ik het ga spreken, dat Nederlands beter is qua dat het aankomt ook. Mm-hmm. Ik heb ook een Engelse tekst, maar die wordt dan afgespeeld. En dat wordt dan een heel, soort van, even een momentje. En dan ga ik ook even af.
0: Ah, ja.
1: Maar ik merk, ja, Nederlands is gewoon, mensen die willen dat toch ook horen. Want want je bent Nederlands. Ja.
0: Je bent bij heel veel dingen betrokken. Je zei het net al, Plan International, de VN. Je hebt een nummer geschreven dat heet Earth.
1: Ja.
0: Nou, dat moet over de aarde gaan.
1: Ja, dat heb je goed geraden.
0: Daar gaat het niet zo best mee, heb ik de indruk.
1: Top, nee.
0: En wat heb jij met het nummer willen uitdrukken?
1: Ik schreef dat nummer op een Schotse eiland. Wat alleen maar, waar gewoon meer schapen waren dan mensen. En waar zoveel natuur was. Mm-hmm. En ik moest een nummer, het was voor een programma, moest ik een nummer over God schrijven.
0: Oh.
1: En ik ben niet religieus opgevoed. Mm-hmm. Maar voor mij is God gewoon de natuur. Dus ik ging een nummer over de natuur schrijven. Maar ik was net, een paar weken daarvoor was de Extinction Rebellion momenten. Waar ik bij was. Dus dat nam ik nog helemaal met me mee. Dus ik heb een nummer geschreven, eigenlijk waar we het in het begin over hadden, dat kapitalisme is zo'n ontzettend tegennatuurlijke beweging waar we nu in zitten. Mm-hmm. En dat we gewoon heel erg moeten opkomen voor die aarde. Omdat uiteindelijk is dat natuurlijk, ja, het is een open deur, maar uiteindelijk is dat het enige wat we nodig hebben.
0: Ja. Je hebt dit nummer ook bij de VN gezongen.
1: Klopt, ja.
0: Kun je vertellen hoe dat in zijn werk ging? En in wat voor setting was dat?
1: Ja, nou, het was een hele enge setting.
0: Oh ja?
1: Ja, het was in New York, bij het officiële hoofdgebouw van de VN. Mm-hmm. En we waren uitgenodigd daar om te spelen. Dus ik nam mijn bandgenoot Meerte mee. En ik mocht een speech geven.
0: Oké.
1: Okay. En de setting was eigenlijk, nou ja, wat je in films ziet. Je ziet gewoon cirkels, halve cirkels met alleen maar landen. En mensen van die landen. En dan heb je de hoofdsecretaris-generaal en de ondersecretaris-generaal, weet ik veel. Al die officiële mensen die zitten daar dan. En dan moest ik daar dan gaan speechen eerst. En daarna nummers zingen. En dan aan het eind van het, want ze moesten geld ophalen voor een noodhulpfonds. Aan het einde van al dat geld ophalen mocht ik weer zingen.
0: Okay.
1: En zong ik inderdaad ook Earth en Waking Up Slow ook.
0: Ja.
1: Dus dat was een surrealistisch, doodeng.
0: Ja, dat lijkt me ook.
1: Moment.
0: Komen er na afloop dan nog wel mensen naar je toe?
1: Ja, heel veel. Maar ook echt zo Rusland. Weet je wel, ik denk, oh, huh, Rusland, oké. Okay. Rusland vindt mij leuk. Nou, fijn.
0: Ja.
1: Dus allemaal van nou, hele raar.
0: Nou nog andersom.
1: Ja, precies, ja. Ja, het is gewoon hele onwaarschijnlijke, rare dingen gebeurden daar.
0: Ja, alsof al de conflicten wegvallen eigenlijk.
1: Ja, want je denkt dan toch weer van, oh, we willen allemaal, ja, ik ben dan heel naïef daarin, want dan denk ik echt, we willen allemaal hetzelfde.
0: Ja.
1: We willen allemaal dat de mensen die we lief hebben veilig zijn, dat we eten hebben, dat we een huis hebben. En dat het gewoon niet zoveel gedoe.
0: Ja, nou ja, ik denk wel eens, als we al het geld dat we in defensie zouden steken, in praatsessies met elkaar.
1: Oh, therapie.
0: Dat we misschien een heel eind verder zijn.
1: Ik denk dat ook. En ik denk ook als we dat zouden insteken in hele opbouwende dingen. Voor de planeet. En inderdaad gewoon praatsessies.
0: Ja,
1: we praten niet meer.
0: Alles een beetje eerlijker verdelen.
1: Ja.
0: Want daar komt natuurlijk heel veel oorlog vandaan. Ongelijke verdeling van alles wat we hebben op aarde.
1: Ja, absoluut. En dan heb je nu de grote techbedrijven en een Elon Musk die gewoon in principe zoveel geld heeft om heel veel te kunnen oplossen.
0: Die zou Afrika van de honger kunnen verlossen.
1: Dat is ongelooflijk, ja.
0: Goed, tot zover de politiek. Ja. We gaan luisteren naar het nummer Earth van Lakshmi. Yes.

0: Earth van Lakshmi, van haar nieuwe album Here I Am Alone With You. En ze zit hier tegenover mij, Lakshmi. En ze blijft hier ook gezellig tot 12 uur. We hebben het al over heel veel dingen gehad, Lakshmi.
1: Ja.
0: Over de wereld, over het ontstaan van het album enigszins, over je tour. Ik doe ook wel voorwerk voor dit programma. Je zou het niet zeggen, maar het is echt zo. En toen stuitte ik op een YouTube-filmpje van Vice.
1: Ja.
0: En daarin ben jij openhartig in gesprek met de psychiater Glenn Helweg.
1: Ja.
0: En dan heb je het over, mag ik toch wel zeggen, je redelijk roerige jeugd ook.
1: Ja.
0: Kun je daar meer over vertellen?
1: Zeker. Ja, welke wil je weten?
0: Laten we bij het begin beginnen, want je bent niet zomaar zangeres geworden natuurlijk.
1: Nee, er moet er wel iets mis zijn altijd ergens.
0: Zeker. Ja, je moet een rotjeugd gehad hebben.
1: Ja, een klein kronkeltje. Ik ben zangeres geworden. Voor mij was eigenlijk vanaf heel kleins af aan schrijven een manier om alles een plek te geven.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij, ja, qua jeugd, zeg maar, mijn ouders zijn heel lief en heel fijn. Maar ik groeide op in Wijchen.
0: Mm-hmm.
1: En ze gingen scheiden toen ik een jaar of 8 was. Bleven wel gewoon vrienden, dus dat was heel fijn. Maar ik haatte gewoon school, mijn basisschool. Mm-hmm. Omdat ik gewoon regelmatig heel erg werd gepest. En ook fysiek, dus echt dat ik echt...
0: In elkaar geslagen werd.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat was... En ik was heel, heel verlegen en heel gevoelig en heel klein. Ik ben nog steeds wel klein. Dus ik was een heel makkelijk doelwit.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ik eigenlijk best wel snel het gevoel had van... ik snap mensen gewoon niet. Want in mijn beeld is dan natuurlijk dat die mensen zijn de mensen. Mm-hmm. En dat is de enige referentiekader die je hebt als kind. Dus eigenlijk wilde ik al heel snel dat dorp uit. En dus ik heb een middelbare school had ik toen gekozen... in Nijmegen,
0: ja.
1: De grote stad.
0: Ja.
1: En ook omdat ik wist dat niemand daarheen ging van mijn basisschool. En toen eigenlijk ging dat ook helemaal slecht. Maar dat was gewoon puur omdat ik was zo'n boos, woedend kind geworden. Door
0: dat gepest.
1: Ja, door dat. En
0: maar,
1: gewoon...
0: maar je zegt ik was bang eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar je was niet bang genoeg om op je 14e het huis uit te gaan.
1: Nee, er is dus iets geswitcht opeens. Dus ik ben van heel verlegen en stil... Die iemand die niet voor zichzelf kan opkomen, naar een volledig andere kant opgeschoten. En dat is echt de schreeuwende punker en de rebel. En de, weet je wel, in principe, in de kern is dat natuurlijk gewoon hetzelfde, maar dan de andere kant van de medaille.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik had toen wel de moed gekregen om te denken: oké, ik ga het huis uit, ik ga kraken. In Nijmegen kon dat toen nog ook. Ik kwam op een school terecht, genaamd Eigenwijs, die bestaat niet meer. Maar dat was voor probleemjongeren.
0: Okay.
1: Maar dat was een hele fijne school. En als je het over community hebt, daar was echt een hele hechte gemeenschap eigenlijk. Want iedereen had
0: een probleem.
1: Iedereen had problemen.
0: Dat was een overeenkomst.
1: Ja, ja, dat was echt. En iedereen steunde elkaar. Iedereen begreep elkaar. Ja. Het was okay. De leraren waren super. Die waren ook leraar geworden met het idee van we gaan kids helpen en niet...
0: We gaan er iets in stampen.
1: Ja, dat echt. Dus een groot verschil.
0: Mm-hmm.
1: En daar was het heel fijn. Maar goed, ik ging wel uit huis en kraken en alles. En wel op je 14e. Wat ik nu besef dat je echt een baby bent. Dan nog. Maar als ik 14-jarige zie, denk ik nou. Dat is echt heel klein.
0: Hoe ben je die periode doorgekomen? Want je vertelt ook in dat gesprek met Glenn Helweg. Dat je... behoorlijke depressieve periodes hebt gekend in die tijd.
1: Ja, eigenlijk vanaf mijn 12e misschien wel tot 25 of zo ben ik best wel. Dacht ik dat ik dat mijn hele persoonlijkheid heel zwaar was.
0: Mm-hmm.
1: En heel duister. En dat ik gewoon heel veel dingen niet leuk vond.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk zo best wel mijn hele, mijn hele jeugd daarin. Dus. Hoe ben ik daar doorheen gekomen? Ik heb altijd heel veel fijn.

0: beetje mijn insteek voor die periode.
1: Ja. En wanneer is de storm gaan liggen, om het zo eens te zeggen?
0: Is die gaan... Ja, nou ja, hij is wel gaan liggen, jawel.
1: Nou, je ziet geen boos persoon tegenover mij.
0: Nee, ik merkte dat ik best wel een blij mens ben, eigenlijk. Okay. Ja, de storm is gaan liggen. Ik ging in therapie, dat kan ik iedereen aanraden. Zo begin 20. En op zich hielp dat wel met kleine stapjes. Maar eigenlijk wat het meeste hielp is gewoon open zijn over dingen. En dan opeens merken dat iedereen dat heeft. Want ik dacht echt, ik ben een soort alien. Ik ben een freak of nature, ik weet het niet. Maar zodra je erover gaat praten, merk je dat iedereen hetzelfde heeft in zekere mate.
1: Ja.
0: Dat heeft het meest geholpen. Dus gewoon echt dagelijks daarover hebben met mensen.
1: Ja.
0: En ja, ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Dan gaan de luiken open. Over luiken gesproken. Ik denk dat een van de mooiste liedjes over waar we het net over hadden geschreven is door Maarten van Roosendaal.
0: Oh.
1: Het lied heet Luiken. En luister er maar naar. En ik weet niet of je het kent.
0: Ja.
1: Dan kun je daarna zeggen wat je daarvan vindt. Ik vind het fantastisch. Ja.
2: Je wilt wel opstaan, maar het gaat niet. Je wilt gewoon naar buiten, maar het lukt niet. De deur uit, de straat op, maar je durft niet.

Waarom je zegt, het ging niet. Kom op, we gaan wat drinken. Maar je wilt niet. Je wilt alleen maar slapen, want je slaapt niet.

0: Luiken van Maarten van Roosendaal. En dat draaiden we net... applaus is dat trouwens voor Maarten van Roosendaal en terecht. En dat draaiden we omdat we het net even met Lakshmi hadden... over een moeilijke periode in haar leven... en over het nut van therapie. En een van de middelen om ook af te komen van depressieve gevoelens... is te gaan hardlopen.
1: Dan tot Damloop.
0: Wat een bruggetje toch weer, hè, Stefan?
2: Ja, het is zeker een manier, maar het is ook gewoon een manier om gewoon lekker sportief bezig te zijn, hè, Jos?
0: Ja, hoe is het in Zaandam?

0: het is echt ontzettend druk. Over de finish, duizenden mensen die al binnen zijn, zigzaggend het laatste stukje van Zaandam door. En over de finish, ja, dan zijn er ook wel mensen die echt buiten adem zijn. Zoals Sander en Jair, hoe was het?
1: Ja, pittig. Aardig gewend ook. En het was warmer dan gedacht.
0: Oeh, dus het was een zware editie.
1: Ik vond wel redelijk pittig, ja.
0: Welke tijd is er uitgerold?
1: 1.7.51. Dus dat was snel.
0: 1.7.51?
1: Ja.
0: Dat is toch een tijd waar je thuis mee kan komen?
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Zeker.
0: Ja. Nou, wat beschrijf je race eens?
1: Ja, het begin was snel de tunnel in. De route was anders, had ik niet verwacht. Ja. Dus je moest 2-3 keer extra een brug op. Dus dat was ook al pittig. En af en toe best wel smal parcours. Maar overal ging het goed.
0: En liepen jullie samen de hele tijd?
3: Ja, dus we hebben het grootste deel samen gelopen. Uiteindelijk heb ik het onderspit moeten delven bij Sander. 2 seconden eerder dan ik over de finish gekomen.
0: Dus, 2 seconden?
3: Ja, maar daar mag ik ook wel mee thuis komen in principe.
0: Maar hoe gingen die laatste meters dan?
3: Ja, kijk, Sander zei ik trek hem nog even op. Trek nog de laatste 500 meter door. En toen dacht ik volg hem. Maar toen voelde ik een beetje mijn maaginhoud omhoog komen. En toen dacht ik, laat maar zitten, laat het maar gaan.
0: En hoe is dat nu over de finish? Zit alles er nog wel in?
3: Ja, alles is erin gebleven. En het gaat helemaal goed nu weer.
0: Ja. Want was het ook een klein beetje een strijd tussen jullie twee?
1: Nee, dat was niet de intentie. Niet de intentie. Maar ze hebben de finish verlegd dit jaar.
0: Ja.
1: En de finish is een stuk smaller dan vorig jaar. Dus dat laatste stuk kon je niet echt makkelijk inhalen.
0: Ja, hij lag natuurlijk voorheen op de Peperstraat. Nu hier zo op de Burgt. Is het wel bevallen of zeg je toch?
1: Nou, ja, ik vind de andere wel beter omdat die breder is. Want iedereen gaat toch een beetje een plek zoeken met die finish. En nu was het echt gewoon, nou, duwen is een groot woord. Maar om er langs te komen is moeilijk.
0: Ja, het is krap, hè?
1: Ja.
0: En dat laatste stukje, dan loop je over een soort van oranje tapijt. Hoe was dat?
3: Nou, er lag al één tijdwaarnemingsding, 50 meter voor de finish. En daar maakte ik een soort van duikeling over. Ik bleef staan, maar niet van harte. Dus ik ben blij dat ik nog ben blijven staan in principe.
0: Nou, je bent niet de enige, denk ik, die dat gebeurt. Het is wat je ziet het meer gebeuren.
3: Ja. Is dat zo, ja?
0: Ja, heel veel.
3: Oké, ja.
0: Want het is echt wat anders dan asfalt, hè? Dat laatste stukje.
3: Ja, precies. Je grip verandert op een gegeven moment gewoon in één keer. En dan even schrikken.
0: Ja. Het zit er dus op alweer, die damlopen voor jullie. Wat gaan jullie nu nog doen?
3: Als in hierna?
0: Wat ga je nu nog doen?
3: Drinken.
0: Ja, die heb je verdiend, toch?
3: Ja, toch?
0: Jij ook?
1: Ja, en ik verlief vanavond voor KLM naar Singapore. Dus we gaan er even
0: misschien
1: door.
0: Wel met een beetje vermoeide benen.
1: Ja, lekker slapen in het vliegtuig.
0: Nou, goede vlucht
1: alvast. Dankjewel.
4: En dat was Stefan Brandhorst vanuit Zaandam met een paar gefinishte lopers in de Damte Damloop. Ondertussen gaan wij hier in de studio gewoon verder met Lakshmi. Want Lakshmi die heeft een nieuw album uit, Here I Am Alone With You. En daarmee gaat ze ook de theaters in. En 2 oktober begint die tour in de Meervaart in Amsterdam. Ja. Is alles klaar, Lakshmi?
5: Nou, klaar, ja. Maar kan er nog geschaafd worden?
4: Ja.
5: Altijd.
4: Ja.
5: Dus ik ben daar nu mee bezig.
4: Wat gaan de mensen zien die naar de Meervaart komen en horen?
5: Nou, het is. Ik hou heel erg van theatervoorstellingen maken, omdat je daar een volledige wereld kan creëren. Mm-hmm. En je hebt alle vrijheid daarom, inderdaad, met beelden en met geluid en met alles. Alles kan je daar regelen. Ik zat nog zelfs te denken aan geurstokjes. Maar
4: oh ja, dat is ook een idee.
5: Weet je wel, gewoon al die zintuigen te prikkelen, maar dat ging iets ver. Nou, mensen kunnen verwachten dat ze naar een muziekvoorstelling gaan.
4: Mm-hmm.
5: Er is veel muziek. Er is een grote rode draad die, als het goed is, het publiek gaat meenemen naar zowel de meest euforische gevoelens als de meest duistere gevoelens.
4: Mm-hmm.
5: Uiteindelijk stuur ik ze hoopvol weer naar huis. Als het goed is. Ik bedoel, we hebben nog geen try-out gehad. Dus okay. I don't know. Maar ze kunnen verwachten dat ze in een volledige, dat ze gewoon heel even ruim 1,5 uur helemaal een soort escape hebben aan het echte leven. Maar dat wel thema's zoals verbondenheid, eenzaamheid. Dat helemaal gevoed wordt.
4: Ja. En sta je alleen op podium? Dikke lied, hè?
5: Gelukkig niet. Nee, ik heb Meerte Lodewijk. Dat is mijn duizendpoot. Die speelt synthesizers, toetsen, tritonium zelfs. Hele vet synthesizer. Pasgitaar en zingt.
4: Okay.
5: En ik heb Pascal Voorbruik. En die is gitarist. En die zingt ook. Dus die heb ik echt op het podium. En ik heb natuurlijk mijn crew bij. En die rol waar ik het over had.
4: Ja.
5: Die de tv's regelt. En ja, we zijn met z'n zessen. Dus ja, dat wordt heel, heel fijn.
4: Vind je het leuk, toeren?
5: Ik hou van toeren.
4: Oh ja?
5: Ik hou echt heel erg van toeren.
4: Hoe meer, hoe liever.
5: Ja, echt. Ja.
4: Echt waar?
5: Ja, ik vind het echt heel fijn. En op een gegeven moment is iedereen zo moe. En dan wordt ook toch weer een soort van reizend circusje met z'n allen. Want je doet iedereen heeft zijn taakjes. Ik vind het eigenlijk heel lief. Iedereen heeft zijn taakjes. Iedereen weet precies wat ze aan elkaar hebben. Soms is de ene wat moeer dan de andere. En dan wordt die weer opgevangen door de ander. En ik vind gewoon spelen, live spelen, een van de allerleukste dingen die er is.
4: Ja.
5: En mensen echt zien en kijken hoe het aankomt. En het voelt voor mij ook niet als ik die een kunstje doe en zij die kijken. Maar het voelt echt als ze van, oké, jongens, we zitten in hetzelfde schuitje. We gaan hier vol met z'n allen doorheen.
4: Ja.
5: En dat gaat dus echt helemaal van euforie en ontspanning naar wat meer donkere krotten van je ziel. En dan kruipen we er weer samen uit.
4: Nou, dat is wel mooi gegeven, toch?
5: Ja,
4: een soort ontdekkingstocht. Zullen we nog een liedje doen?
5: Ja.
4: Want we kunnen natuurlijk praten, maar we kunnen ook liedjes laten horen. Dan gaan er nog meer mensen 2 oktober naar de Meervaart in Amsterdam. Wat zullen we doen? Grow with you of see? Jij mag het zeggen.
5: Oeh, ja, ik denk dan see.
4: Dan gaan we luisteren naar See van Lakshmi.

0: Lakshmi van haar album Here I Am Alone With You. En binnenkort begint ook haar theatertour. Om te beginnen op 2 oktober in de Meervaart in Amsterdam. Dat is een heel leuk theater, daar moet je beslist een keer naartoe. Want het is echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: En daar sta jij dan.
1: Ja.
0: Maar daar begint die tour pas. Je komt ook nog meer plekken in Noord-Holland.
1: Ja.
0: Waar kunnen mensen alles over jou vinden? Oh. Nee, ik hoef die data niet meer. Die zoeken de mensen op.
1: Heel goed. Ja, op mijn website www.lakshmimusic.com. /agenda.
0: Ja, en dan kun je kunt ook lid worden, hè, van jouw club.
1: Ja, dat is echt een feest. Ik heb een Only for the Wicked fanclub.
0: Ja.
1: Die hebben een soort abonnement voor een paar euro per maand. En dan maak ik elke maand een soort van geheime pagina op mijn site met allemaal foto's en extra teksten en liedjes die niet uit zijn gebracht of nooit worden uitgebracht.
0: Horrorfilms.
1: Horrorfilms, ja. Ja. Ik heb één nummer, All I Know, en daar heb ik daar wil ik een soort horror videoclip van maken. En dat is toen uitgelopen tot een 20 minuten korte film van een soort exorcist.
0: Ja, ben jij zo van de horror?
1: Blijkbaar. Ja, ik vind dat heel leuk. Ik had vroeger alleen maar zo die thriller van Michael Jackson. Was natuurlijk echt hoogtepunt. Maar ook Exorcist en The Ring en zo. Ik vond het geweldig.
0: Okay.
1: Ik ben nu echt zwakker geworden daarin.
0: Oh, okay. Ik kijk zelf zelden horrorfilms.
1: Ja, heel goed, denk ik. Deze is nog wel te doen. Willen zien, hij is gewoon leuk.
0: Hij is gewoon te vinden op jouw site.
1: Ja.
0: Okay. Ik vond het heel leuk dat je er was.
1: Ik
0: wens je heel veel succes met je theatertour. 2 oktober dus, in de Meervaart in Amsterdam. En als je meer wil weten, dan kun je dat vinden op de website van Lakshmi. We moeten nu iets niet vergeten, want anders krijgen we klachten.
2: NH.
3: Tekst en uitleg.
2: Het vergeetmelietje.
4: Vergeetmelietje.
0: Ja, het vergeetmelietje mogen we nooit vergeten. Want aan het eind van het programma hebben we altijd het vergeetmelietje. En voor het vergeetmelietje van het tweede uur gaan we naar Zaanstad en omstreken. Want we gaan luisteren naar de zwembadpas. Die kan van pas komen als je bijvoorbeeld de Dam te Damloop loopt. En deze uitvoering is van de Kift en Frank Groothof. Beide afkomstig uit de Zaanstreek.

0: ode aan de zwembadpas van Kees de Jonge. En wat weer geschreven werd natuurlijk in een ver verleden. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik ben benieuwd of je 16 kilometer de zwembadpas zou kunnen volhouden. Ik denk het eigenlijk niet. Nou, Marcel wel. Maar andere mensen niet. Het is best heel lang. Straks na 12 Ronkas met adres onbekend. Volgende week dan zijn we er weer met tekst en uitleg. En ik kan nu vast verklappen, dan gaan we het alleen maar hebben over het Groot Vlaams Liedboek. Nog een gezellige zondag.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Voordeelhaartjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Odido. Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de
16: kleinkinderen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
18: Odido. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
22: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
23: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
24: Thuis in heel Noord-Holland.
25: 12 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. Dat zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met twee anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij één van de twee kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog wel kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen.
2: En het weert ook veel geluid.
1: Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
27: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
26: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
27: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
26: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
27: Oké, ga ik op letten.
26: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
27: Doe ik.
26: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
28: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè.
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
33: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
32: NRV.
33: Waar vraag je dat?
32: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
33: Wij?
32: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
34: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
35: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
34: NRV.
32: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
36: Vanmiddag AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, vanmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
37: Adres onbekend.
38: Met Roel Kamp.

0: is onbekend.
1: Een hele goede middag. Ja, hier gebeurt het vandaag. Hij was eerder dit jaar bij ons. Ashton vertelde over zijn moeder Dora in Engeland, waar in 1964 een Nederlandse Jan, een vertegenwoordiger in Houten, een nachtje bleef slapen. Eén nachtje. Of wij dan toch Nederlandse Jan kunnen vinden? Want hij moet zijn vader zijn. Nou, we vonden een halfbroer Auke, voor wie dit ook veel betekent.
2: I can tell you that it was not only emotional for you. It is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me. And it still is.
1: En we kunnen zeggen, er is veel gebeurd tussen de twee nieuwe broers. We komen ze straks allebei tegen.
3: Vorige week.
1: Anne Hogerijde uit Scharendijk had ineens de zoon van haar overleden man op haar erf staan. Peter, hij durfde nooit bij haar aan te bellen, terwijl hij trouw elk jaar vlakbij zijn vaders graf bezoekt. Hij wil het graf op gaan knappen. Maar nu net hoorde Anne dat het graf wordt geruimd. Dus zij moet zo snel mogelijk Peter zien te vinden. Nou, dat lukte. Maar deed het jou ook goed om Anne te zien?
4: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè? Het is ook een beetje durf en nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want ja, ik wist ook niet of ze nog leefde natuurlijk. Toen ben ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
1: Ja, nou, Anne, het is een week na Peter. Hij had een moeilijke relatie met zijn vader. Dus met jouw Jan, die 15 jaar geleden is overleden. Hij overwon zijn schroom. Hoe gaan jullie samen verder?
5: Nou, we blijven elkaar in ieder geval zien. Hij had maar één foto van zijn vader. Dus ik heb er een stel uit de albums laten fotograferen door mijn hulp. En netjes laten maken heb ik opgestuurd. Is er heel erg blij mee. En hij is aan het proberen, omdat zijn vrouw een bedrijfje heeft, een datum te prikken dat ze een keer hierheen komen.
6: Ja, dat is
5: nou,
6: heel
5: ja.
6: goed.
5: Kan dat nou mooier worden? Ja, het kan wel afvallen, maar niet mooier worden, denk ik.
6: Denk jij dat je na al die jaren nog dichter bij hem kan komen? Het was voor hem toch allemaal heel spannend?
5: Ik denk het wel. Ik ben eigenlijk nu de laatste lijn die hij heeft met zijn vader.
6: Ja. Is dat voor jou ook nog gevoelig? Het is toch voor jou ook weer dat lijntje met de man die 15 jaar geleden is overleden?
5: Ja, zeker is dat zo. Maar ja, daar is niks aan te veranderen. En ik probeer het gewoon zo positief mogelijk te nemen. En soms met een beetje humor. Want als er dan maandenlang post komt op zijn naam, terwijl ze weten dat hij overleden is, bel ik. En dan denk ik, het is leuk wat je doet, maar hij legt zo lang naar de wortel van het gras te kijken. Dus beslis maar of we nou nog wel krijgen. Ja. Ja, het is niet anders.
1: Hey, dan zijn we toch weer bij de aanleiding van dit hele verhaal. Het graf van jouw Jan, dat wordt geruimd. Dankjewel, Anne. Ja, en dan nog iets. Adres onbekend maken wij nadrukkelijk al 55 jaar samen. Er is een zoekbrigade. Er zijn luisteraars die geregeld tips doorsturen. En er is ook iemand hier aanwezig in het publiek. Daar zit ze, Ronica. En je moet haar van ons ook leren kennen en dat gaan we nu proberen. Want ze hoort bij ons met een vast ritueel. Elke week stuurt ze ons een mail met haar bevindingen in diverse kleuren. Dat doet ze per zoektocht. En dan kun je erop wachten. Ze spreekt kort daarop altijd de bevestigende voicemail in. Hoor.
7: Hoi hoi, met Rodica.
8: Hoi hoi, met Rodica.
7: Hoi hoi, met Rodica. Ik bel voor de zoektocht naar Wilhelmina Nannensma. Hebben jullie een e-mail gestuurd met betrekking tot de zoektocht naar Audrey de Nooi?
8: Voor de zoektocht naar Florien van Dijen.
7: Voor de zoektocht naar Johannes Nieuwsra. Daarvoor heb ik jullie gisteren om 21:42 een e-mail gestuurd. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik wens jullie in ieder geval veel succes. Heel veel succes. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Doei doei. Doei doei. Doei doei.
1: Ze zitten ons stralend aan te kijken. Ontzettend fijn dat je hier bij ons bent vandaag, Rodica.

0: Andrew Gold is ooit gevraagd om bij Tennessee te komen spelen, maar dat heeft hij toch altijd wel geweigerd.
1: Er moet iets gezegd worden, er moet iets worden geregeld, om niet te zeggen afgesloten met een vrouw die ertoe deed in ons leven. Suzanne Verhoef, waar ben je? Herbert heeft een moeilijke periode afgesloten. 15 maanden geleden is zijn vrouw Irene overleden. En jij, Suzanne, was destijds in 1976 getuige op hun huwelijk. En dat was natuurlijk niet voor niks.
0: Nee, dat lijkt me ook niet, Herbert Isaacson. Wat wil jij, Suzanne Verhoef, nu toch eens een keer vertellen?
2: In eerste plaats wil ik haar vertellen dat mijn vrouw overleden is. En zij zat met Suzanne in de opleiding voor verpleegkundigen in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
0: Ja, en je vrouw is 15 maanden geleden overleden. Denk je sindsdien al, dat moet Suzanne toch ook een keer gaan weten?
2: Dat vind ik wel, ja.
0: Want ze hoorde erbij?
2: Ja, want zij heeft een hele belangrijke functie had ze bij ons huwelijk. He, ze is was getuige van mijn vrouw en we hebben een heel fijn huwelijk gehad. Dus dat wil ik even vertellen, dat ze nu overleden is.
0: Ja, en er staat, dat hoorden we net, een moeilijke periode heb je afgesloten, of is dat nog niet afgesloten? Ben je daar nog mee bezig, hè?
2: Nou ja, ik denk elke dag aan mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja,
2: dat je ook wel.
0: Vol liefde.
2: Ja, ja natuurlijk. Maar het leven gaat door, dus vandaar.
0: Ja, en vandaar dat je ook door wil met deze Suzanne, want het waren collega's op het werk. Kwam je ook bij elkaar over de vloer?
2: Ja, zonder meer, En we zijn in het buitenland met ze geweest. Daar werkten ze een tijdje, daar woonden ze een tijdje, toen ze met een basketballer samen woonden. En we hebben altijd leuk contact gehad. Er is nooit iets gebeurd of zo, maar opeens was het niet meer te bereiken.
0: Zoals dat gaat. Heb je dat wel geprobeerd in die tijd?
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Ook toen mijn vrouw nog leefde.
0: Je hebt het ook geprobeerd dan? Komen. Ja. Had Suzanne ook zelf ook een relatie dus?
2: Ja, zeker. Toen we jong waren, zeker. En daarna is ze getrouwd met een chirurg, met Kees Cox.
0: En die was ook in Amsterdam in een ziekenhuis of in de omgeving?
2: Die werkte in het AMC. Vroeger in het Wilhelmina Gasthuis en daarna het AMC.
0: Ja,
2: ze woonde in Bussum.
0: Ja, een medisch dossier loopt daarmee wel vol. Deed jij ook iets in de gezondheid?
2: Ik? Nee, zeker niet.
0: Wat ben jij gaan doen?
2: Nou, ik heb altijd onder andere de winkels van Nijntje gehad en ziekenhuiswinkels ook. Dus ik ben altijd zelfstandig bezig geweest.
0: Ja, en je bent nu gaan zoeken naar een vrouw die belangrijk was in jullie leven. Die vroeger iets had met een basketballer. Was dat een bekende basketballer?
2: Ja, er waren de broers Hugo en Ruud Harrewijn.
0: Oh ja.
2: Zegt dat je iets misschien?
0: Ja, Nederlands team en?
2: Rotterdam, denk ik. De Flamingo's in Haarlem.
0: Oh.
2: En dan gingen we vaak kijken met mijn vrouw en ik.
0: Wat goed zeg. Ja. Jullie trokken op met Suzanne en dus later Kees, die basketballer. En die hebben kinderen gekregen in Bussum.
2: Ja,
0: zijn die altijd samen gebleven?
2: Nee, die zijn op een gegeven moment gescheiden.
0: Dus daar hebben we waarschijnlijk in het zoeken niet zo heel veel aan, denk je?
2: Geen idee. Aha. Ik weet hoe die contacten onderling zijn natuurlijk, als ze allemaal nog leven.
0: Ja, ik moet ineens denken, we hoorden je vorige week al even in onze korte oproepen. Toen vertelde je dat Suzanne naast dat werk in dat ziekenhuis ook nog op een, hoe zat dat, op een mevrouw past.
2: Een oude mevrouw die 's nachts aan het spoken was. En toen, maar zij werkte overdag in het ziekenhuis, dus ze moest 's nachts wel slapen. En toen was ze heel vernuftig, heeft ze een touwtje om de arm van die mevrouw gedaan.
0: Ja.
2: En is zelf gaan slapen. En als die mevrouw ging spoken, dan werd ze wel wakker en dan ging ze er helpen. Ik vond het een leuk verhaal.
0: Dus dat touwtje, dat verraadde deze wat oudere mevrouw die ging slaapwandelen.
2: Ja, zeker.
0: Jij zou nu in afgelopen maart 50 jaar zijn getrouwd geweest.
2: Ja.
0: Heb je toen nog in het album getrouwd gekeken van destijds?
2: Ja, zeker. Ik heb het album meegenomen.
0: En dan kom je natuurlijk allerlei mooie dingen tegen. Ja. Maar dan kom je ook Suzanne tegen als getuige.
2: Ja.
0: Beschrijf haar eens.
2: Beschrijf haar eens. Een hele vlotte, leuke vrouw. Met veel humor.
0: Ja, en ik zie ook de foto's. Ze is knap, als ik het zeggen mag. Donker haar, witte jurk, een sjaaltje. En de vraag is nu even, herken haar op adresonbekend.nl.

0: is onbekend met Love Affair, A Day Without Love. Het was een rijk leven met Irene, vertelt Herbert Isaacson. Over zijn huwelijk, dat bijna 50 jaar duurde. Was het rijk met haar tot aan het eind aan toe?
1: Zonder meer. Ja, zonder meer.
0: Ja. Bleef zij goed tot het eind?
1: Nou ja, haar geheugen ging achteruit. Ze was natuurlijk dementerend. Maar we hebben nog heel veel leuke dingen gedaan. We hebben gereisd nog en... Nee, gewoon tot het einde toe heel leuk gehad.
0: Viel de naam Suzanne Verhoef nog wel eens?
1: Jawel, zeker de laatste jaren.
0: Op wat voor moment was dat?
1: Het laatste jaar niet meer. Toen
0: ging dat niet meer?
1: Wat zeg je?
0: Toen ging dat niet meer?
1: Nee, daar was ze niet zo mee bezig meer op dat moment.
0: Nee, heb je daarvoor nooit bedacht om samen met haar een keer te gaan zoeken?
1: Ja, dat hebben we gedaan, ja, natuurlijk. En probeert te bellen en haar man, ex-man probeert te vinden. Maar dat lukt allemaal niet.
0: Ook niet gelukt.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar die mag natuurlijk, ik zei net, nou, heeft misschien niet zoveel zin, dat weten wij eigenlijk niet. Die mag ook bellen, hoor, naar 0800 30 okay. 30 300.
1: Dat zou leuk zijn, want een hele, hele leuke man.
0: Ja?
1: Ja, zonder meer.
0: Oké. Okay. Ze hadden 4 zonen, de naam Verhoef. We moeten misschien naar Bussum, denk je dat?
1: Ja, daar woonde ze toen met haar man. Waar de kinderen geboren zijn, dat weet ik wel. Maar waar ze daarna weet ik het niet.
0: 0800 30 30 300 komt uit bij de zoekbrigade, bij Anne.
2: Ja, en wij vinden in het archief een vermelding uit 1982 alweer... van het huwelijk van Kees Cox en Suzanne, dus niet Suzanne... Suzanne Verhoef in Amsterdam. Jij meent je te herinneren dat ze 4 kinderen kregen, allemaal jongens.
1: Ja.
2: Nou, dat klopt niet helemaal.
1: Nee.
2: De oudste is wel een zoon, Simon Cox. Maar dan volgen 2 dochters, okay. Leonie en Louise Cox.
1: Okay, ja.
2: We vinden het gezin terug in Naarden. Want als de moeder van Kees in 1992 overlijdt... is het correspondentieadres daar de Graaf Willem de Oudelaan. Mocht het mensen iets zeggen, 0800 30 30 300. Er woont ook familie van Kees in Amsterdam. Bijvoorbeeld zijn broer en ook een nichtje, Laura Cox. En de zoekbrigade die denkt van Laura... ergens een telefoonnummer boven water te hebben gekregen... Dus dat hebben we even geprobeerd.
3: Laura Cox.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan. Je hoort, het nummer werkt nog wel. De voicemail is ook van een Laura Cox. Maar ja, we hebben een bericht achtergelaten. En ondertussen blijft 0800 30 30 300 natuurlijk ook open... voor alle tips van jullie thuis. Over Suzanne Verhoef, nu midden 70. Of misschien wel over die kinderen. Simon, Leonie en Louise Cox. Zoeken @adresonbekend.nl zou ik zeggen. En dan maar hopen.
1: Ja.

0: mooi moment geweest zijn. Hij heeft het geschreven als liefdesliedje voor zijn vriendin na 17 jaar al samen. Hoe zal die eerste keer geweest zijn? Het is toch prachtig. Het is Bertolf in Still Have You.
1: Word ik gezocht?
0: Dit is een groot verhaal. Oom Dirk Spoon. Waarschijnlijk moeten we je Dirk van Zomeren noemen. Want je bent geadopteerd, toch in ieder geval in het gezin terechtgekomen van de familie van Zomeren toen je 4 jaar oud was. Een nichtje van jou is toevallig op jou gestuit. Haar vader, Cornelis Spoon, is afgestaan, net als jij. En zijn dochter Melanie is voor hem gaan zoeken naar vaders moeder. Dus naar haar oma. Ze keek in de papieren en dacht, kijk nou, pa heeft nog een broer. En dat ben jij, Dirk. En pa zelf heeft dat voor het laatst tot het laatst verborgen gehouden.
2: De laatste week van zijn leven heeft mijn vader doorgebracht in een hospice. En ik was daar echt heel veel. En mijn vader vertelde bijna nooit wat. En hij kijkt me op een gegeven moment, kijkt hij mij en mijn vrouw aan. En hij zegt, ik heb een broer.
3: Broer Dirk Cornelis Spoon is met deze naam in september 1944 geboren in Den Haag. Sinds 1948 heet Dirk van Zomeren en stond hij ingeschreven bij zijn nieuwe familie in Delft. De naam Cornelis komt aan de kanten van zijn biologische familie terug. Zijn moeder heette Cornelia van Zanten en vader heette Cornelis Piet Spoon. Zij zijn in 1946 gescheiden in Den Haag.
0: Een relatie die nogal vaag is geëindigd. En nu lijkt het alsof ze elkaar zoeken. In een paar woorden, Ben zoekt jou, Carla Smits. Jullie hadden eind jaren 60 een relatie. Hij haalde jou altijd op zondagmiddag op bij de marktkraam van je ouders in Uden. Maar op zekere zondag kwam je niet meer opdagen. Nou, dat is dus deel 1 van dit verhaal. Deel 2 is dat 10 jaar geleden jouw broer Theo Smits juist is gaan rondvragen naar Ben. En Ben hoorde dat te laat.
3: Dus nu zoekt Ben zijn geliefde Carla Smits, die 20 jaar oud was in 1967. Haar ouders hadden een winkel in huishoudelijke artikelen waarmee ze ook op de markt stonden, daar in Uden. En Carla zelf stond ook op die markt. Haar broer Theo Smits woonde in Odilia Peel en werkte bij rijschool Jan van Langveld. En Carla is later verhuisd naar Haarlem.
0: Wie had dat gedacht, Maria Hessers, dat er nu nog foto's van je huwelijk en ook dat van je ouders eruit komen. Dat heb je dan weer te danken aan je nicht Ria. Jullie moeders waren zussen en er waren gezellige zaterdagavonden met z'n allen. Jullie trokken erop uit met de tandem en op de motor. Ja, Ria vertelt wel.
4: We hebben een keer oud en nieuw gevierd. Ik denk bij mijn tante thuis, dus bij haar ouders. En toen hebben we een pot boerenjongens op drank gevonden. En daar hebben wij alle twee een kopje van genomen. En we onder de eethoektafel op zitten smikkelen. En wij zaten natuurlijk door de drank te giechelen. Nou ja, mijn moeder kwam erachter. Die dacht, wat zijn die meiden nou aan het doen? Maar dat kwam door de alcohol. Hadden we heel veel plezier om.
3: Ja, ik wil niet veel zeggen, maar dit klinkt wel Amsterdams. En daar komt Maria Hessers ook vandaan. Ze is in de jaren 50 geboren in de buurt van de Molukkenstraat. Haar tweede man was Jan Roelvink. En Maria werkte bij een bestratingsbedrijf. Verhuisde halverwege de jaren 70 naar Almere. En daar had ze een atelier waar ze schilderde en bezig was met keramiek.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Links Marvin Gaye en rechts Kim Weston. It takes dus two.
1: Hij was er altijd. Ron zoekt woorden om Jan Verlaat recht te doen. We waren altijd samen en deze Jan bezat de kwaliteit om op de voorgrond te verschijnen. Als er een feest was, dan stond hij vooraan. Maar nooit vervelend hoor. Hij manifesteerde zich gewoon. Jan van het handbal. Hij was altijd met Olga. Maar zij is er niet meer.
0: Ron Eiling, wat was dat met Jan? Stond hij altijd vooraan?
2: Hij stond altijd vooraan. Hij was nummer 1, zeg maar. En ik was nummer 2.
0: Oké. Okay. En kon jij je vinden in die rol?
2: Ja, best wel.
0: Was hij uitbundig?
2: Nou, uitbundig was een groot woord. Hij was wel altijd aanwezig.
0: En jij?
2: Ik was de goede tweede man.
0: Altijd de goede tweede man. Maar wat was het? Want jullie zaten op handbal, je deden van alles. Was hij de man die dan in de organisatie ook vooraan ging?
2: Nee, dat was ik. Maar hij was wel altijd aanwezig. Het was een kleine vereniging. Het was Ambon uit Amsterdam. Damesteam, herenteam. Misschien een juniorenteam, maar dat weet ik niet zeker. Maar de dames en heren waren altijd in een groepje aanwezig.
0: Dus het was al een team waarin jullie deel van uitmaakten dan?
2: Ja, ja.
0: Waren jullie goed in handbal ook?
2: Nou, niet zo goed. Goed.
0: Jij bent een vrij lange man. Ja. Kwam jij niet overal bovenuit?
2: Ik kwam, nee. Ik was hoekspeler en ik dook naar de hoek toe.
0: Oké, okay, nou nog. Okay.

0: Ja.
1: Ja.
0: En al die jongens en die meisjes in zo'n keet bij Frankendaal en op reis naar Italië, groeide daar nooit iets tussen de jongens en de meisjes?
1: Nou, niet dat ik weet.
0: Niet bij jou?
1: Nee, niet dat ik weet. We gingen naar Tesla een lang weekend. We gingen naar Zeeland een lang weekend. We gingen naar Zuid-Limburg. Maar er groeide nooit een... Nee.
0: En op een gegeven moment gebeurde dat dus niet meer.
1: Nee.
0: Heeft Jan Verlaat jou verlaten?
1: Weet ik niet. Ik praat niet over 10 jaar terug, over 20 jaar terug, maar ik praat over 45 jaar geleden.
0: Ja, maar dat doen mensen hier heel vaak. Waar denk je dat hij gebleven is?
1: Geen idee. Hij is na de dood van Anja, dat was zijn vrouw, jaren later, denk ik, een vriendin gekregen. En hij leeft gedeeltelijk in Portugal.
0: Dus misschien moeten we daar wel zoeken.
1: Ja, misschien daar.
0: En jij weet hem nog heel goed, maar denk je dat hij zich jou ook nog weet te herinneren?
1: Ja, hij herinnert mij ook nog wel.
0: In elk geval.
1: Ja.
0: Ja. Jan Verlaat, hebben wij van de week tegen elkaar gezegd, dat is bij Adres Onbekend ergens een bekende naam. Zeggen jou de namen Olga en Hans den Outer iets?
1: Nou, ik heb jarenlang gezocht. En niet zo geweldig gezocht, maar ik ben hun naam plotseling tegengekomen. En daar stond de naam Jan Verlaat ook bij.
0: Ja.
1: En Anja en zijn twee kinderen. En het kon niet missen.
0: Nou ja, dat gaan we even bekijken. Ze zochten een Jan Verlaat. Dat was in het jaar 2018. We gaan wel even terug.
2: Een bijzonder stel.
3: Ja.
0: In welk opzicht?
2: Zijn prachtige vrouw. Hij een fikse kerel. En artistiek. Hij tekende en schilderde. We zijn dus een keer naar een expositie van Jan geweest. Op het binnenkant had hij samen met Corstius.
3: Corstius de Vries.
2: Ja.
0: Nou ja, zo'n kunstenaar. Wat denk je? Hebben we het hier, Ron, over dezelfde, Jan?
1: Ja.
0: Dat weet je
1: Jan
0: zeker?
1: Schilderde en tekende. Hij deed dat erg goed.
0: Ja, hij deed alles heel erg goed. En onze Anne, het was in 2018. Twee vragen. Was jij toen net wel of niet bij ons?
4: Ja, zeker. Oh. Een jaartje. Net stagiaire af.
0: En is deze zoektocht toen ook opgelost?
4: Nou, ik heb wel even moeten kijken, want het gaat natuurlijk even terug. Maar ja, dat is hij zeker. En dan denk je, dan ben je meteen al warm. Maar ja, betekent toch niet dat je meteen ook de oplossing binnenhengelt. Want 8 jaar kan ook best een lange tijd zijn. Goed, wij zijn niet voor 1 gat te vangen. Ik zou zeggen straks meer. Eerst maar eens muziek en ik hoor een heel leuk liedje opkomen. Ja, zal mijn moeder leuk vinden.
0: Ja, ben jij vernoemd naar het liedje?
4: Dat weet ik eigenlijk niet, maar ze vindt het wel mooi.

0: Het familieprogrammaadres onbekend. Herman van Veen schreef het in 86 voor zijn Anne. En 10 jaar later werd onze Anne Groenman geboren. De hele familie luistert denk ik inmiddels. Wij gaan toch weer terug, voordat je het een beetje gênant gaat vinden. Vooraan in de Polonaise. Een feestganger, aanwezig, maar nooit irritant. Altijd goed, dat is een rondsbeeld van vriend Jan Verlaat. Die Amsterdam verliet, of in ieder geval deelde, met Portugal waar hij naartoe ging, Anne.
1: Ja, en deze Jan was duidelijk populair. Zelfs zo erg dat hij voor de tweede keer gezocht wordt nu. Dit zijn in 2018 Olga en Hans, ook oude vrienden van Jan. Ze gingen jong op de brommer naar Texel. Jans schoonvader werkte bij Artis en ze kwamen op elkaars bruiloft.
2: Hallo Jan, hoe gaat het in het mooie gebied?
3: Wij... Heb ik de eer om met Hans te spreken?
2: Jazeker.
4: En met Olga.
3: En Olga is
2: ja,
3: er ook.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Je hebt al gehoord dat ik helaas Anja verloren heb.
2: Ja.
4: Ja.
3: Maar dat is al jaren geleden.
2: Ja.
3: En ja, we hebben het leven weer gewoon opgepakt.
2: Ja.
3: Beide kinderen en ik.
4: Ja.
3: En ook 5 jaar later getrouwd.
2: Ja,
3: en
2: fantastisch.
3: Samen een nieuw leven opgebouwd.
1: Ja, daarbij hoorde toen natuurlijk een telefoonnummer. Maar ja, dat hebben we gebeld. Dat werkt niet meer. We kregen daar geen gehoor meer. Maar gelukkig werkte het telefoonnummer van Jans zoon nog wel. Hij was toen onze weg naar Jan en nu 8 jaar later weer. Want Jan Verlaat is opnieuw gevonden. Sterker nog, als je zo naar rechts kijkt, dan gaat daar een deur open. Hij is naar hier gekomen voor je.
5: Zo.
6: Dit moet hem zijn.
7: Goedemiddag.
6: Ja, jij pakt het applaus.
7: Ronald.
5: Hey Jan.
7: Dat is leuk.
5: Dat is een tijd geleden.
7: Ja, een paar jaar maar.
6: 45 hoor ik
7: net. Goed dat we elkaar weer zien.
6: Ja.
7: Geweldig.
5: Ja.
7: Ik herken je ook.
5: Ja, ik jou.
7: Behalve je haar, dat is een beetje veranderd.
5: Welk haar, welk haar.
6: Nou, je bent echt zo kaal als een miljardballer. We kunnen er niet meer van maken.
7: Wat leuk je weer te zien. En dat je initiatief hebt genomen.
5: Ja. Ja, de naam van 45 jaar is niks.
7: Nee.
5: De naam van Jan,
7: ja.
5: Jan Verlaat,
7: ja,
5: die,
7: ja.
5: Ja, die blijft.
7: Ja, wat leuk hè. Hoe lang heb jij gehandbald? Vroeg
5: nou,
7: ik me
5: niet,
7: af.
5: Niet zo heel lang.
7: Nee, je bent later gekomen dan ik.
5: Dan jij.
6: En ik begreep ook dat het niveau niet bijzonder hoog was. Van
7: het nee, het was recreatiehandbal.
6: En jij was toch wel de man die altijd een beetje vooraan stond.
7: Ja, ja.
6: Beaam je dat?
7: Ik organiseerde graag. En ik had altijd heel veel hulp. En dan doe je dat gewoon.
6: En dan wijs je meteen naar hem, hè?
7: Ja, ja, ja, ja, ja.
6: Maar dat, was, dat was dus best een behoorlijk... Mensen. Jawel, jullie waren een team dat overal naartoe ging. Maar jullie waren best veel samen, als ik het
7: ja,
6: goed
7: begrijp. Ja, en we woonden ook nog dicht bij elkaar.
5: Ja.
7: Klopt het dat bij mij de naam Waardesakkerstraat bij jou hoort?
5: Wakkerstraat.
7: Wakkerstraat. Ja, dat
5: niet
7: was
5: slapend,
7: het. Niet Waardesakker.
5: Wakker.
7: Wakkerstraat, ja, dat was het. En waar woonde ik, weet je dat nog?
5: Ja, in Amsterdam-Oost...
7: Transvaalkade?
5: Ja,
7: of in de Laplace-straat? Laplace, oké. Okay.
6: Een soort openbare overhoring wordt dit. Ja. Je hebt wel 10 punten wel, denk ik, gehaald, hoor. Ja.
7: Nee, toen kenden we elkaar.
5: Ja.
7: We ook samen in de meer woonden.
5: Ja.
7: Ja, ja.
6: Heb je nog
7: ja,
6: contact met die twee die jou ook zochten? Met Olga en Hans?
7: Nee.
6: Dat is voorbij gegaan.
7: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
6: Je bent wel nee, buitengewoon populair, hè? Want je wordt nu 2 keer gevonden in adres om
7: ja,
6: ja. Ja. Dus als mensen, als jullie hem zoeken, kom dan gewoon in 1 keer deze kant op. Want anders moet die man elke keer overvliegen uit Portugal of waar hij ook vandaan komt.
7: Dat, is
6: dat doet
7: voorbij.
6: Hij natuurlijk wel. Oh,
7: Portugal
6: dat
7: is verkocht.
5: Oh, oké. Okay.
7: We wonen dus nu permanent in Haarlem. En woon jij in Gewognum?
5: Ik woon in Hoorn.
7: Ja, precies. Dus we krijgen de adressen straks.
6: Ja, die krijg je mee. Maar jullie, je hoeft ja, niet langer heel hard op zijn schouder te tikken. Zoals je nu wel doet. Het is ontzettend lief dat je hier naartoe gekomen bent.
7: Ja.
6: En er is natuurlijk 1 man daar extra blij mee.
7: Ja, ja, ja, ja,
6: voor deze
7: ja,
6: grote
7: ja,
6: zoeker.
7: Ik
6: voor deze
7: kan je niet meenemen, maar Anita is mee, hè?

Killer Queen. Wij gaan eindelijk weer een zoektocht ophalen. Dat doen wij bij wijze van service. Op zoek naar jou en naar jouw verhaal. Want de beste verhalen liggen op straat. En wel weer een moment, want zij is nog maar 3 weken bij Adres Onbekend. En daar komt ze nu al aan. Noor Prummel.

0: hier de fiets op stapt. Zou ik iets mogen vragen?
1: Zeker.
0: Of u misschien nog benieuwd op zoek bent naar iemand van vroeger?
1: Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar iemand. Nee, nee. Ik heb 3 dochters in Australië. Die ga ik volgende week opzoeken. Dus ik weet al waar ze zitten.
0: U staat hier al een tijdje met die plantjes.
2: Och, meisje, en waaien.
0: Mag ik u iets vragen?
2: Ik heb een tijd.
0: Nee?
2: Nee, joh.
3: Je stelt wel een vraag aan mij, maar dan moet ik even heel diep nadenken, zeg maar.
0: Dat mag.
3: Ja, er ziet me niet zo gauw iemand naar binnen.
4: Nou, niet echt. Ik weet het wel, hoe al mijn vrienden, hoe het met ze gaat. Ik ben niet echt op zoek. Nee.
0: Niet? Niet nog een oude schoolvriendin of collega dat u denkt, ik ben wel benieuwd hoe het met die persoon gaat?
4: Oh, jeetje. Nou, misschien met Marian Bot.
0: Marian Bot.
4: Een oude collega van mij. Van heel vroeger.
0: En waarvan? Waar werkten jullie samen?
4: Wij werkten samen bij Manpower.
0: En wat is dat?
4: Dat is een uitzendbureau. Okay. Ja.
0: En hoe was ze? Waarom was ze zo leuk?
4: Ze was heel gezellig. Heel leuk. En ik heb haar eigenlijk uit het oog verloren.
0: Ja. Want wanneer hebben jullie samengewerkt? Hoe lang is dat geleden?
4: Jeetje. Nou, dat is lang geleden. Dat was van ik geloof van 60 tot 63.
0: Oké, en heeft u nog een leuke anekdote van haar? Dat u denkt van een leuke herinnering samen?
4: Een leuke herinnering samen. Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april. Ver weg van het kantoor. Dus dan hadden we een hele middag het voor ons alleen. En nou, daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
0: En waar kwam Marian, heette ze toch? Waar kwam zij vandaan?
4: Amsterdam.
0: Hallo, ik heb u al gezien. Was de haring lekker?
5: Heerlijk, ja. Die haring was echt heerlijk. En ik heb nog even nalopen denken wat je me vroeg. Ik denk, ja, inderdaad, die vraag. Er komt een periode in je leven dat je veel mensen mist. Ja, ik kan erover nadenken, maar ik mis niemand.
0: U bent nog steeds niet op zoek, dus?
5: Nee, ik ben echt niet op zoek.
3: Schiet me iets te binnen, dan zoek ik je wel op.
0: Ja, doe dat maar. Adres onbekend.
3: Ja.
0: Oké, geniet van het zonnetje nog.
3: Ja, doe ik het.
0: Schijnt zo lekker op je snoepje.
3: Ja, ik weet het.
6: Ik denk wel dat we Noor vaker gaan horen. En de vraag is hij er nog, Henk? De Kraaier. Hij woonde, werkte in de jaren 50 in Amsterdam als fotograaf. Hij was toen al getrouwd. Hij had zijn eigen fotobureau, fotozaak op de Haarlemmerdijk. Die is dus kennelijk platgegooid later. Waar bleef stevige? Dat heb ik ook genoteerd. Henk Kraaier, de man met zijn wilderig golvende haar. Zeg het maar op 0800 30 30 300. En Herbert is weer aangeschoven. Jij ziet hier net twee mannen die elkaar vinden. Wat dacht jij op dat moment? Nou ben ik aan de beurt?
7: Eigenlijk wel, ja.
6: Ja. Heb je dat al een beetje in je hoofd stel dat je Suzanne ziet?
7: Nee.
6: Wat je tegen haar gaat zeggen?
7: Ja, zonder meer. Ja. Nou, vertellen we de situatie en een beetje bijpraten.
6: Ja, een beetje bijpraten. Ja, ja. Daar hebben we haar wel voor nodig, Anne.
8: Ja, ik kom er even bij, want je moet even meeluisteren naar deze spannende voicemail.
9: Dag, u spreekt met Leonie. Ik heb via te horen gekregen dat jullie informatie zouden willen ontvangen over mevrouw Verhoef. Mogelijk kan ik jullie hierbij helpen. Mijn nummer is 06415.
8: Ja, nummer natuurlijk genoteerd. Klinkt best veelbelovend, toch?
7: Jazeker.
8: Ja, dus ik denk dat we deze mevrouw zo meteen maar even moeten terugbellen.
7: Oké, het lijkt me ontzettend leuk.
6: Ja, en dan moeten we haar dus gaan terugbellen. Ik zit tegen de microfoon aan, sorry. En dan kijken of ze ooit hier zal kunnen komen. Wat heb je zelf gedaan om haar te vinden?
7: Ja, gewoon op internet gezocht.
6: Ja,
7: dat is eigenlijk het enige wat je kan doen eigenlijk, volgens mij.
6: En het was Suzanne Verhoef.
7: En ook bekende uit het ziekenhuis waar ze mee gewerkt heeft, gevraagd of die nog contact met haar hadden.
6: Was dat in Haarlem?
7: In Haarlem, in het Elisabeth Gasthuis.
6: Ja, en daar wist niemand meer?
7: Nee, niemand kon het traceren.
6: Heb je enig idee wanneer je haar voor het laatst gezien hebt?
7: Ja, 10 of 15 jaar geleden, volgens mij, op een ochtend stond ze opeens bij me voor de deur. Is even boven koffie gedronken. Mijn vrouw was er toen niet. Ik weet niet waarom ik daar toen geen nummer gevraagd heb. Ik ook niet meer. Dat is zo raar.
6: Ja.
7: Normaal gesproken zou je zeggen, ik vraag even een nummer. Hè?
6: Ja.
7: Ja,
6: maar toen niet.
7: Maar niet
6: nou, lag het misschien toch iets meer bij Irene en dat misschien wel was gebeurd. Dat zie je vaker, dat die mannen dat vergeten.
7: Ja.
6: Maar gelukkig, want anders was je niet hier.
7: Nee, zonder meer.
6: Bij het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Tot zo.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
11: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
12: Ik ben Graciela en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
13: Ik ben Nel uit de Akersloot.
14: Ik ben je Pieter. En ik kom uit het mooie Uithoorn.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: 1 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden een opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van extreem rechts zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen vindt het dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
20: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
27: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
28: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
30: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
31: Oké.
30: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
32: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
33: Rustig, adem in,
32: ja, maar misschien
33: uit.
32: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
33: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
34: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
35: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
36: Vanmiddag AZ tegen Telstar. Vanaf 2:00 hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, vanmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
37: Adres onbekend.
38: Met Roel Kast.

0: Tres onbekend.
1: Bussum is daar Suzanne Verhoef nog bekend. Een zestiger, geboren op Valentijnsdag. 10 jaar geleden voor het laatst gezien. Als mensen dat zeggen, is het meestal 15 jaar. De tijd vliegt. Herbert wil haar veel vertellen, Anne.
2: Ja, en er stond net al iemand op de voicemail die meer informatie zou hebben over mevrouw Verhoef, noemde ze haar. Dus nou ja, kom maar door. Wat weet deze tipgever over Suzanne Verhoef?
3: Nee, ik kreeg dit berichtje via familie van mij. Met jullie voicemail. Ik heb jouw voicemail afgeluisterd.
2: Ja.
3: Ik ben de dochter van Suzanne.
2: Oh,
3: dus,
2: het is jouw moeder?
3: Ja.
2: Oh joh, oké, ja. Dan zijn we hartstikke dichtbij.
3: Ja.
2: Ja, dit is de dochter van Suzanne. En ik vertelde Leonie, want zo heet ze, dat jij Herbert op zoek bent naar haar moeder.
3: Ja, deze naam zegt me wel iets, ja. Ja.
2: Oké.
3: Nou, wat leuk, wat grappig dat dit zo helemaal uitkomt.
2: Ja, inderdaad. En fijn dat je contact hebt opgenomen, ja.
3: Ja, nee, leuk, tuurlijk. Ik was wel nieuwsgierig. Leuk verhaal.
2: Ja, leuk verhaal. Dochter Leonie is meteen enthousiast, dat hoor je wel. En zij is niet de enige. Want toen haar moeder lucht kreeg van deze zoektocht, twijfelde ze geen moment. Ze sprong in de auto vanuit Bussum, daar woont ze nog steeds. En ja, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat de deur weer open gaat. Suzanne is hier voor jou.
4: Wat leuk. Ach god, ik wou je zo graag spreken, begrijpen. En veel bij te praten.
5: Ja, dat geloof ik ook.
4: Wat leuk je te zien, zeg. Ik kon je nooit meer bereiken.
5: Nee, dat is...
4: Je telefoonnummer niet.
5: Een beetje verwaard.
4: We hebben veel aan je gedacht. Ook iedereen natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk.
4: Zoveel meegemaakt, hè?
5: Ja.
4: Wat leuk.
5: Deelneming.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik kon je niet vertellen, dat hebben we nu kunnen doen. Dankzij Ron.
1: Dankzij Adres Onbekend. Ja, kom erbij hoor, dat is ook best. Dat kan je niet inhouden. Ja. Handvraag is natuurlijk, wist je het al? Dat Irene er niet meer is.
5: Ja, ik had het recent gehoord. Ja.
4: Van wie als vrouw?
5: Van meneer Bakker. Bij jou in de straat. De apotheek.
4: De apotheek. De drogist.
5: Tot voor kort werkte ik nog. En toen was een klant van mij. Ik deed bij mijn medische zorg.
4: En wanneer ben jij bij mij geweest voor de laatste keer?
5: Nou, ik heb toen ook voor de deur gestaan, toen ik het van hem gehoord had. Ja. En ik keek zo naar boven. Ik dacht, nou, je woont er niet meer. Het zag er een beetje anders uit. En
4: nee,
5: woon je nog steeds boven
4: nog steeds
5: de zaak?
4: Ja.
1: Zo'n man alleen, die doet de gordijnen niet meer open.
5: Nee.
4: Niet voor mij gaan praten, Rob.
1: Dat ben ik kwalijk, Herbert.
5: Nou ja, als je had geweten dat ik voor de deur stond.
4: Nee, maar jij bent een keer bij me geweest.
5: Ja.
4: 10 jaar geleden, 15 jaar, hoe lang geleden?
5: 15, denk ik.
4: Ja.
5: En ik ben ook nog een keer bij Irene langs geweest. Toen ze in Amstelveen in een winkeltje stond.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oh, wat geestig. Ja. Nou, ik heb het trouwalbum bij me, dat zei je duidelijk, op.
5: Ja. Weet je dat iedereen bij mij ook getuige is geweest op mijn huwelijk? Weet je dat?
4: Dat weet ik even niet meer. Nee, ja?
5: Ja?
4: Dan moet je nagaan.
1: Zo belangrijk was het voor elkaar.
4: Ja. Nee, zonder meer.
1: Het maakt het alleen maar groter.
4: En er is nooit iets gebeurd of zo? Nooit iets? Helemaal niet.
5: Nee.
4: Maar gewoon is op een gegeven moment geen contact meer gehad.
5: Nee.
1: Want je was best close destijds met Irene.
5: Ja.
4: Het ziekenhuis wel veilig gemaakt, volgens mij.
5: En die kwam vaak. Toen zat natuurlijk al snel 2 kindjes.
4: Ja, jij later.
5: Ja, ik later. Ja.
6: Ja. Ja,
4: weet je dat je er geen 4 hebt? Ik dacht dat je er 4 had.
5: Ik heb er 4.
4: Ja. Met Maarten. Met Kees. Met Kees.
5: Ja, 4.
4: Ja.
5: 2 jongens, 2 meiden.
4: Oh, er werden 2 jongens.
1: Nee, jij zei 4 jongens. Het werden 2 jongens, 2 meisjes.
4: Oh, 2 jongens, 2 meisjes. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, leuk. Ja, heel leuk.
5: Ja. En ook oma natuurlijk.
4: Ook, ja.
1: Maar je bent dus al 15 maanden bezig, eigenlijk sinds het overlijden van je vrouw.
4: Nee, voor die tijd ook al.
5: Ja, wanneer is het precies overleden?
4: 6 juni verleden jaar.
5: Oh.
4: Dus 15 maanden geleden.
5: Oké. Okay.
4: Huh? Nee. Maar iedereen weet, die wou niet naar een verpleeghuis, dus die heeft een hele goede beslissing genomen wat dat betreft. Hoe moeilijk ook.
5: Huh? Jij de verzorg thuis.
4: Nou, ze had geen verzorging nodig.
5: Oh, zo.
4: Maar alleen ze had geen kort geheugen meer.
5: Okay.
4: En zonder geheugen kan je niet leven. Eigenlijk, vind ik.
5: Nee.
4: Dat vond zij ook. Ze zei, ik ben de controle over mijn leven kwijt.
5: Oh, dat was zo'n fantastische vrouw.
4: Ja, geweldig.
5: Die krullenbol en die prachtige.
1: Maar wel toen het geheugen er nog wel was, toen had ze het vaak over jou.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ze had zo'n mooie, prachtige lach.
4: Ja. Heel
1: ik kwam al heel optimistisch binnen. Je denkt, nou, dit moet toch wel lukken vandaag.
4: Kijk,
1: het is nog gebeurd ook.
4: Het is gelukt. Ja, wat leuk.

0: Bras in Pocket. Chrissy Hynde van de Pretenders werd eerder deze maand 75 jaar.
1: Hij klinkt als een Nederlandse Canadees en dat is hij ook. 60 jaar geleden verkaste Ton naar Canada en hij is toe aan een trip down memory lane. En dat gaat hij doen ook. Als hij volgend jaar 80 wordt, wil hij hier de man tegenkomen. De vriend over wie hij niet uitgepraat raakt. Je kunt hem wakker maken voor zijn vriend uit de Watergraafsmeer. Voor Henny Zok.
0: Nou, dat gaan wij doen ook. Ton Joosten, die vriend van jou, die Henny Zok. Dat is duidelijk een roep uit het verleden, uit je jeugd. Wat doet nog aan hem denken?
2: Mijn dochter heeft het boek gegeven. En ik zal het in het Holland zeggen. Wat is uw story, pa? Ja. En daar komen al die vragen tussen. En ik dacht, hey, het zou erg leuk zijn om Henny weer te vinden, die een vriend van mij was in mijn jongere tijd.
0: Aha. En die komt dan uiteindelijk ook in dat boekje voor straks?
2: Ja, die komt in dat boekje voor dan.
0: Ja. Moeten we hem wel eerst zien te vinden?
2: Zo, Henny Zok, verhuisden vaak en we kwamen in Amsterdam terug. En ik was daar een eenzame jongen uit die tijd. Zo, onze moeders, mijn moeder heeft mevrouw Zok in een van de winkels ontmoet. En die had ook een jongen die een beetje verlegen was. En als we opgroeiden, dan nemen we bijvoorbeeld dansles nemen, verplicht. We beginnen meisjes te kennen.
0: Zaten jullie al jong achter de meisjes aan?
2: Was het al serieus? Ja, we begonnen al een beetje te groeien doen. Die tijd. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
0: Nou, hoeft niet hoor.
2: Okay.
0: Wie was populairder bij de meisjes?
2: Henny, want die had hele. Hij had van die dimpeltjes in zijn wangen, rode wangetjes en mooi krullig haar. Maar ik was er ook bekend bij de meisjes.
0: Zaten jullie nooit achter dezelfde meisjes aan?
2: Ja, ik had. Ik geloof dat ik was verliefd op een van zijn vriendinnen, ja.
0: Maar hij won?
2: Ik geloof dat hij gewonnen had, ja. Het moet die rode wangetjes zijn geweest. En zijn krullige haar. En dan zijn vader en moeder hadden een huisje in Camperduin. En zo vaak hadden we duinwandelingen, op het strand wandelen. En een van die wandelingen hebben we een kist gevonden die in het zand lag. Die was half open. En daar hebben we naartoe gekeken. En wat erin zat, dat was zo'n ouderwetse kist. En daar zaten allemaal verzekeringspapieren in. Van Engelse mensen. Die hebben we toen naar die ambassade gebeld. En die kwamen naar ons huis toe. En die hebben ons gevraagd waar het precies was. Die mensen hebben die hele kist opgeruimd van het strand.
0: Ja.
2: En wij kregen er elke 100 gulden voor.
0: Zo, dat was best veel in die tijd.
2: Die tijd, ja. Die tijd. Ja, van een schip dat naar beneden ging.
0: Aha.
2: Verzonk. Zo, dat is een van de verhalen. En toen we ouder werden, Henny kreeg een auto van zijn vader en moeder. Dat was een lelijk eentje. Zo, dat ging de hele stad door. En dan in de winter gingen we skiën in Zwitserland. Want Henny had vreselijk last van hoe noem dat? Ik weet niet hoe we dat noemen.
0: Astma?
2: Astma, ja. Daar heeft hij maanden in de winter meeste tijd gewerkt in Zwitserland.
0: Ja, en moest hij naar een kuuroord?
2: Ja, zo een van die trips van Holland naar Zwitserland ging ik mee met hem. In een lelijk eentje. En dan hebben we daar veel plezier gehad met skiën. En we moesten sporen zetten op het skigebied. Een van de skigebied. En er was zo'n lift. En er was een stengel met zo'n rond dingetje eronder. Die pakken die stengel wat, die moet je onder je billen doen. Zo, de eerste dingetjes kwamen aan en Henny stond voor. Hij deed de eerste aan om boven te trekken. En toen breekt hij dat ding. Want Honey was namelijk een stevige jongen.
3: Oké.
2: Okay. Goed gebouwd.
3: Oh ja.
2: Maar niet dik.
0: Tja, deze Henny sok met dit postuur uit de Eerdiestraat in Amsterdam. Een sok met een Z en met CK.

0: Zo heet hij ook wel, ja.
1: Matthew and Son, Cat Stevens, titelsong op zijn debuut. Ton is in de jaren 60 naar Alberta, Canada gevlogen. De liefde achterna en de elektronica. Hij is namelijk ziekenhuisapparatuur gaan ontwikkelen. Maar Nederland, inclusief Henny Zok, liet hij achter. Was hij anders een vriend voor het leven geweest?
2: Ja, dat zou zeker geweest, ja.
3: Wat ben je daar gaan doen?
2: Ja, zo, ik heb een Engelse dame getrouwd. Die was van Erith Kent. En daar hebben we twee kinderen genomen. Nick, hij is nu 50. En dan Vanessa is 48. En helaas, mevrouw is overleden verleden jaar.
0: Ja, maar jullie bereiken ook wel een leeftijd, hè? Want je was toen 19, nu ben je 79. Daar zit wel een wereld tussen.
2: Er zit een hele wereld tussen. Zo, ik heb veel gereisd. In 1975 heb ik reis naar Holland gemaakt. Ik had altijd gewild om mijn jeugd weer te herinneren in Holland. En dat heb ik gedaan. Ik heb een huisje gehuurd voor 3 maanden.
0: Waar was dat?
2: In Flevoland.
0: Aha.
2: En daar heb ik zo op fiets gekocht. En naar Albert Heijn gefietst. Hollandse maaltijden genomen.
0: Yeah.
2: En dat was fantastisch.
0: Wilde je niet blijven?
2: Ja. Ja, als je een oudere persoon bent, dan is het beter in Holland te leven. Er is meer gezelligheid.
0: Ja.
2: We hebben hier fantastische mooie natuur. Maar de gezelligheid van Holland, die kennen ze hier niet in Canada.
0: Nee.
2: Ik moest terug en ik heb weer de oude wedstrijd teruggegaan. En dat is bij boot. Het was fantastisch.
0: Ja, je moest terug.
2: Ik moest terug, yes.
0: Ja. Ja. Met tegenzin?
2: Met een beetje tegenzin, ja.
0: Zou het helpen als Henny Zok weer opstaat?
2: Ja, zou het fantastisch zijn.
0: Denk je altijd aan hem?
2: Ja, niet elke dag, maar zeker zo'n 3-4 keer per maand of zoiets.
0: Dat is veel voor een oude vriend.
2: Ja, zeker, ja. Ik kan mijn gezicht nog steeds voorstellen hoe die er toen uitzag.
0: Nou,
2: hoe het nu eruit ziet, weet ik niet.
0: Nee, hoe was het toen? Behalve die rode wangetjes?
2: Hele leuke jongen, fantastisch. En hij praatte leuk, we konden alle leuke dingen met elkaar doen.
0: Heb je enig idee waar hij gebleven is?
2: Ik geloof dat hij nog steeds in Flevoland is misschien.
0: Hij ook in Flevoland.
2: Ja.
1: 0800 30 30 300. Henny Zok zoeken wij, Anne. Ergens in de polder, ergens bij jou in Flevoland.
4: Ja, mooi daar. En soms doet de zoekbrigade zulke leuke vondsten, vind ik. Neem nou dit artikel uit 2025. Het gaat over 55-plussers die woningen bekijken op de Open Huurhuizendag. En er worden allerlei bezoekers van een wooncomplex in Emmeloord geïnterviewd. En wie komen daar maar liefst 6 alinea's lang aan het woord? Een Henny Zok en zijn vrouw Erma.
2: Yes, Erma, yes.
4: Ja, ik hoor herkenning van die naam. En alles klopt verder ook. Zijn leeftijd, hij heeft het over gereedschap dat hij in een berging kwijt kan. Ja, misschien wel voor zijn modeltreinen of zo, ik weet het niet. En Ton, het meest treffend, Henny's accent wordt als onvervalst plat Amsterdams omschreven.
2: Ja, zijn accent is plat Amsterdams. Ik ben geboren in Rotterdam.
4: Ja, maar daar hoor je bij jou niet zo heel veel meer van, hoor. Welke informatie voegen we dan nog toe? Nou, Henny en Erma vertellen dat ze 33 jaar lang in Lelystad hebben gewoond. Ze hebben 3 kinderen en woonden, ja, dus vorig jaar tijdens dat artikel, toen dat gepubliceerd werd, nog in Rutten, dus nog altijd in Flevoland. En Ton, als het goed is, heb jij je laptop bij de hand. En ik heb je een mailtje gestuurd met een leuke foto van Henny en Erma van het artikel. En dan is natuurlijk de vraag, herken je ze nog?
2: Ja, ik zie de man met het blauwe jasje.
4: Ja, die is het.
2: En zijn vrouw. Ja, ik zie er iets in, geloof ik.
4: Ah, oké. Nou, super. Dan hoop ik dat er heel snel gebeld wordt vanuit Flevoland, vanuit de Noordoostpolder. Nog 1 keer ons nummer 0800 30 30 300 voor Henny en Erma Zok uit Amsterdam. Toen Lelystad, 33 jaar maar liefst. En vorig jaar dus nog in Rutte. Ik zou zeggen, bellen maar.

0: Ilse de Lange, Something Good. Als er tips komen, dan zeker. Dan bereiken de komende verhalen snel het podium van ons.
1: Word ik gezocht?
0: Worstel en kom boven. Nou, dat geldt niet voor Hendrik, die verliefd was op jou. Jacqueline Levenstein, die worstelt nog. Hij hield van zijn vrouw, zij leeft niet meer. En hij werd in die tijd openlijk verliefd op jou, Jacqueline. Hij maakte het uit met jou. Jullie werkten een jaar lang samen op hetzelfde riviercruiseschip. 1981 was het. Toen de vonken oversloegen tot jij bij de KLM ging werken.
2: Dat was natuurlijk lastig, want dan ga je eerst over dubben. Wat moet ik nou en wat wil ik nou en hoe zal ik nou? En ja, noem alle mogelijkheden maar op. En toen dacht ik, ja, zij vliegt en ik vaar en ik ben getrouwd. En ja, gewoon de angst dat het allemaal verkeerd af zou lopen. Ja.
3: Ja, je hoort hem hardop denken, heb ik destijds wel de goede keuze gemaakt? Kortom, we hebben Jacqueline Leeuwenstein nodig. Ze is geboren rond 1958 en woonde begin jaren 80 bij haar ouders op de woonboot in Weesp. Daarna ging ze werken bij de KLM en verhuisde toen met een vriendin naar Noordwijkerhout.
0: Een precair verhaal waarbij jouw naam valt, Rudy Strootman. Maar weet dat Danielle vaak aan je denkt. Jij was betrokken bij de aanrijding van haar 1 jaar oudere zus Cassandra, toen zij op vrijdag de 13e roekeloos overstak om een taxi te nemen in het centrum van Amsterdam. Jij kon er niets aan doen. Zij wil weten hoe het nu na al die jaren met jou is.
3: Met deze Rudy Strootman uit Amsterdam, die in de vroege ochtend van vrijdag 13 mei 1954 betrokken was bij een ongeval op de Stadhouderskade in Amsterdam. Hij was een sportieve man die ook in de stad woonde. En zijn moeder heeft naderhand, zo weet de familie nog, nadrukkelijk belangstelling getoond.
0: De man van Texel zoekt u, Ludy Brinkman. U zal als gevorderd tachtiger tot de sterkste behoren nu. Piet was op zijn eiland blij met vakantiegangers. Zo kwam hij u uit Amsterdam tegen. U was waarschijnlijk zijn eerste liefde, in ieder geval voor 14 dagen. Voor een aantal brieven en voor uiteindelijk haar moeder, die het schriftelijk namens Ludy uitmaakte.
4: En het bijzondere was vooral omdat de eerste vraag die ze mij stelde toen wij op het Texelse strand liepen was: geloof jij in God? Welk jong mens, als je die ontmoet, zal die als eerste vraag stellen? Dan kom je toch bijna niet tegen.
3: Nou ja, wel in 1955 dus, want toen vroeg Ludy Brinkman naar Piet's geloof. Ludy was katholiek en ze was op zomervakantie naar Texel in 1955 met een aantal vriendinnen vanuit Amsterdam. Daar woonde ze als meisje van 16 met haar ouders in de Van Wouwstraat.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Fantasy for Earth, Wind and Fire. We gaan er nog een keer goed voor zitten.
1: Met genoegen keren we terug naar een van de grootste verhalen van dit jaar. De Engelse Ashton weet dat hij weinig kans maakt als hij zijn vader gaat zoeken. We moeten naar de eerste helft van de jaren 60. Pa is een vertegenwoordiger in hout, die uit Nederland komt en Jan heet.

0: zullen we het noemen. Jan kruipt in bed bij Dora en zij raakt zwanger. Dat is wat er gebeurd is. En de vertegenwoordiger in hout rijdt verder zonder gegevens achter te laten. We hebben hem nooit meer gezien. De databank, de DNA-databank, wijst naar inderdaad uiteindelijk een Jan. Jannes Russian. Hij voldoet aan de omschrijving en zijn zoon Auke, nou, die is bereid tot veel.
1: Mijn vader die reist de hele wereld over. Die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu dan op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, pap, ben jij dat? Ja, waar ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? En ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
0: Vader Jan kan het zelf al lang niet meer navertellen. Hij stierf in 1980. Auke ziet een DNA-test over zee meteen zitten, maar Ashton is nog sceptisch.
2: Calm down. We need a definitive proof. But at the same time, I don't want to sound antisocial towards Auke and your good self, Ron, and the team. Yeah, because you've done such a great job. All the hard work.
0: Ja, prima. Eerst zien, dan geloven. Toen de uitslag binnenkwam, was Ashton net op ziekenbezoek bij zijn eigen moeder.
2: So I opened it together. And oh my God, here we go. And it was, hello, Ashton, I can confirm 28% DNA match. You are my brother. It meant a lot to her as well. The text came in, I drove home from the hospital and I had the biggest smile on my face.
0: Ja, de test bevestigt alles, neemt alle twijfel weg.
2: Ashton, I can tell you that it was not only emotional for you, it is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me, and it still is. So don't ask yourself, is it also okay for Auke? Because it is okay for me.
0: En van Ashton's terughoudendheid is niets meer over. Hij gaat dansen door de kamer. Een vriend van hem vond op internet een foto van Auke.
2: And he came back with a photo. It was like a really soft, grainy picture of your face. And I said to my friend, that guy looks like a good bloke. If it's him, I think we're in good company. And that was from a photo. That's true.
1: Don't make me blush.
0: Ashton, ja. Zijn broer bloost nu al. Hoe zal dat zijn als de mannen elkaar gaan zien? Nou, dat is gebeurd. Zometeen een dubbelverslag.

0: waren fluiten. Zoe en Levi schreef het samen met Thomas Akda. Ik zing, die vervolgens sneller benaderde voor dit duet. En wij zijn bij een groot moment, want Ashton's missie is geslaagd. Jan uit Nederland was zijn vader. Meer wist hij niet na Jans ene nachtje met moeder Dora. Een paar weken geleden vloog hij naar Nederland voor Jans zoon, de nieuwe halfbroer Auke, die ons mailde. We keken elkaar aan. Het was gelijk goed tussen ons en ook tussen onze vrouwen. Een goed begin, broers. Wat zijn jullie gaan doen?
1: Ze kwamen maandagavond hier op maandagmiddag. En de dinsdag zijn we helemaal naar de geboorteplaatsen van mij en van mijn vader geweest. Naar het, waar we gewoond hebben, naar de begraafplaats waar mijn vader begraven ligt.
2: We arrived at a lovely graveyard. And finally found the spot, you know, where Jan is happily lying down there with his wife and the rest of the family. So it was very, very kind of Alka. He really did look after Claire and I. We were treated like king and queen, really. And everything was very well organized and sorted. And it just made things a lot easier for us, you know, from the emotional perspective. It was very calm.
1: Op de begraafplaats van mijn vader was het ook heel erg emotioneel. En dan merk je toch wel dat je een familierelatie hebt.
2: So pretty much 61 years later, I get to meet my half-brother. And still saying the word brother and dad, it just feels so almost alien to me.
0: Ja, we hebben ons gebogen intussen over jullie foto die straks op adresonbekend.nl staat. De een heeft meer haar en er is iets meer gewicht bij de een. Zien jullie zelf gelijkenis?
2: I mean, the same teeth, the same sort of bone structure on the face. He's quite tall and lanky. The obvious similarities were there to see. Plain, simple. Use your eyes, you can see the likeness. We've had photos taken together and everyone instantly says, it's obvious, Ashton, that's your brother. Alka was delightful, really very welcoming, truly embraced the whole situation. So I could be very thankful for that.
0: Ja, zo prijs je je broer Alka de hemel in. Was het ook emotioneel?
2: Well, I'll let Alka do some talking. He's sitting there quiet.
1: Het was inderdaad toch wel behoorlijk emotioneel. Je hebt dan gewoon in één keer, binnen een half jaar, zie je iemand die komt je erf oprijden. En dat blijkt je halfbroer te zijn.
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk, je bent wel in die maanden bij wel een beetje gewend aan het idee.
3: Ja.
1: Maar het is toch anders op het moment dat zo iemand lijfelijk voor je staat.
2: The big story is that we found my dad. And that's the monumental story, I think, for the year, for the decade.
0: Oh ja, een levenswerk is in ieder geval voltooid, dat kun je zeggen, na zoveel grote woorden. Hoe ga je praktisch samen verder?
1: Bellen ongeveer iedere week eventjes. In het voorjaar ga ik naar Engeland toe en dan zal ik ook zijn moeder ontmoeten. En dat lijkt me heel leuk. En de zoon en de dochter van Ashton. En dat lijkt me hartstikke leuk om daar weer heen te gaan.
3: Hij maakt al deel uit van je leven, zo te horen.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, ja. Toen hij dus hier was, ja, dan ben je 24 uur bij elkaar. Hij heeft, in mijn B&B heeft hij gelogeerd. Die ligt naast mijn huis. Hij is zo ontzettend aardig had een hele mooie foto had hij voor me meegenomen die hij ooit gemaakt heeft. Ik denk ergens in Indonesië. Daar is een heel stuk water en er loopt een soort van pad loopt er doorheen. En daar staan twee mensen op. En daar staat onder als tekst, better late than never. Dat is zo symbolisch, zo mooi. Ja, als je dat ziet, dan denk je ook van, ja, godverdorie, dit is ook zo. En dankzij jullie, ja, zijn we toch bij elkaar gekomen.
2: Yeah, the chances must have been millions to one to find Alka. And here we are now, 3 months, 6 months down the line, and the whole thing has come full circle. So I think the proof of radio, hopefully you'll continue in some format, hopefully.
0: Ja, nu gaat het ineens over het wankele voortbestaan van ons, van Adres Onbekend. Dat is heel aardig, maar het was toch nu te doen om jullie samen als klein wonder. Hou het vast, Auke en Ashton. Alle geluk.
2: Good luck with the ongoing show, Ron. Hope it's successful for you and the team.

0: met een nog piepjonge. Van Morrison, Them, Here Comes the Night uit de herfst van 1964.
1: Het vertrek.
0: Wat is er weer veel gelukt vandaag. Jan en Ashton en Auken gaan als broers door het leven. Herbert zal in eerste instantie rust gaan vinden nu hij Suzanne Verhoef getuige op hun huwelijk heeft kunnen vertellen dat de bruid er niet meer is. Ja, dat wist ze wel. Ze zitten al heel lang samen te praten. Zijn er heel blij mee. En ook iets verderop, Jan verlaat. Wat is hier toch mateloos populair. Hij heeft het land verlaten. Is nu voor de tweede keer gevonden. Dus hij kon niet weg. Hij woont nu in Haarlem. En Ton, ja, die wil op zijn oude dag nog één keer naar Nederland. Ook al woont hij nu 60 jaar in Canada. Het gemis, ja, dat wordt alsmaar groter. En grootste wens daarbij, vriend Henny Zok uit de Watergraafsmeer, met wie hij brommer reed, op reis ging tegenkomen. Twee mannen, Anne, van bijna 80.
2: Ja, en Henny Zok en zijn vrouw Erma woonden vorig jaar nog in Rutte, nog altijd in Flevoland dus. En die boodschap is daar flink rond gaan zingen, kan ik wel zeggen. Want het duurde niet lang tot wij gebeld werden door een hele aardige meneer.
3: Ik kreeg van mijn schoonzuster te horen dat ik gezond ben.
2: Oh.
3: Oh. Ik heb geen kinderen geslopen waar ik niks van af weet, dus...
2: dus dat kon het niet zijn?
3: Dus dat kon het niet zijn. Dus, maar ondertussen denk ik begrepen te hebben dat het iemand uit Canada is.
2: Ja, Ton, dit is hem. Henny Zok is gevonden.
4: Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Nou, ik kom naar Holland toe in volgend jaar. En ik ga hem opzoeken.
2: Ja, dat moet je zeker doen. Maar blijf eerst nog even bij ons, Ton. Want bij Henny komen alle herinneringen net weer boven. Hij heeft bijvoorbeeld nog wel een leuk verhaal over jouw ex-vriendinnetje met wie hij getrouwd zou zijn. En je kan het hem allemaal zelf vragen. Want Henny Zok is natuurlijk voor je aan de telefoon.
3: Hey, schatten mee. Hey, fijne knul. Wat leuk om het allemaal te horen. Ik ben helemaal sprakeloos wat jij nog weet, wat ik al lang vergeten ben. Maar jij brengt het bij me boven. Wat leuk.
4: Ja, maar ik heb heel goed. Ja, zeker zeg.
3: Je hebt wel een paar dingen verdraaid, maar dat vind ik niet erg.
4: Oké, wat... Wat zijn die dingen dan? Je vrouw?
3: Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Mijn vrouw Erma, daar had ik toen als scharrel mee. Nu ben ik er 55 jaar mee getrouwd. En jij vond haar zuster leuk.
4: Oh.
3: En dat was Marijke.
4: Oh, oké.
3: En, maar Marijke zag niks aan jou, daar kan ik ook niks aan doen.
5: 1-0 voor Henny.
3: Dus wat leuk, erg leuk om je te horen en te zien.
5: Ja, want volgend jaar wordt hij 80 en dan komt hij naar Nederland.
3: Ja, maar ik word volgend jaar ook 80.
5: Nou, kun je het samen vieren.
4: Hey Henny. Wanneer is jij verjaardag dan?
3: Ik ben van 1 november, dus ik word 1 november 79. Dus word ik ook volgend jaar 80.
5: Ja, dat hoop ik.
4: 80, oké.
3: God, wat leuk.
4: Oké, zo.
3: Ja.
4: Zo, Henny, ik kom volgend jaar kom ik voor 2 maanden naar Holland toe. De 2 maanden zijn november en december.
3: Oké.
4: Zo, we gaan samen jouw verjaardag, onze 80ste verjaardag.
5: Het is toch ook wat?
4: Die ouderwetse manier.
3: Ja, dat zou leuk zijn.
5: Had je hier ooit nog op gerekend om te horen vanuit Canada?
3: Nee. Maar
5: je staat er goed op.
3: Ja, maar dat is toch ook leuk. We begonnen met 16 jaar, hè. Weet je, ik heb het. Ik vaar op een pontje bij Lemmer, een fietspontje. Daar komen er eens in de zoveel tijd komen er altijd een groep van mensen, jongens, vast oudere mannen ook, met oude antieke brommers. En iedere keer als ik dan zo'n poeg zie, ja, dan komt Ton langs natuurlijk. Dat is logisch. Dat was de oude nozen toen de tijd. Ja, toch.
0: Gefeliciteerd, man. Het bleef nog lang onrustig in Canada. En wat zegt de aftelklok? Wij maken nog 14 keer samen Adres Onbekend. Een mooi getal op zich. Laten we er zuinig op zijn.
6: Adres Onbekend.
7: Dan tot Damloop.
8: De 40ste editie van de Dam tot Damloop is in volle gang. En vanochtend volop spektakel. Met name bij de wedstrijd bij de vrouwen. Want daar is het parcoursrecord gesneuveld. Het parcoursrecord dat al sinds 1989 stond, is uit de boeken gelopen. Een mooie editie dus van de Damloop. Met bijna 50.000 deelnemers die van Amsterdam naar Zaandam rennen. Met toch wel wisselende omstandigheden. De een die klaagt een beetje over de wind. De ander die klaagt een beetje over dat het smal is, want ja, de finishlocatie in Zaandam, die is natuurlijk even veranderd. Die ligt nu niet op de Peperstraat zoals gebruikelijk, maar op de Burgt. Dat laatste stukje, dat is smal. En als ik kijk op de klok, dan zijn we al 4,5 uur onderweg. En nog altijd komen er lopers binnen. Die zijn niet 4,5 uur onderweg, want er wordt natuurlijk in verschillende blokken gestart. Maar wat wel opvalt, is dat de lopers het steeds zwaarder en zwaarder hebben. Er hangen er een paar over de hekken. Er zitten er een paar op de grond. Bij te komen van hun prestatie van die 16,2 kilometer die zij hebben afgelegd van Amsterdam naar Zaandam dus. En we gaan nog volop door met die damloop, want straks vanaf 2 uur tot 7 uur praten we je in een extra lange sportuitzending van NH Sport bij over alles rondom de damloop. En natuurlijk ook veel aandacht voor de Noord-Hollandse derby tussen AZ en Telstar.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers, verse vis, morgen in huis.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Hey Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
21: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
22: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond.

0: Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N242 Middenmeer Alkmaar staat bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
6: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
7: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
8: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
7: Vertel, we helpen je verder.
6: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
9: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Edward Dekker.
22: Goedemiddag, het is 5 minuten over 2. Welkom bij NH Sport live en rechtstreeks vanuit het Dam tot Dam Park in Zaandam. Normaal hoor je natuurlijk op dit tijdstip de muziekmiddag met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ja, William van der Locht heeft een vrije zondag gekregen, zodat we alle ruimte hebben voor het sportevenement van dit weekend. En dat is natuurlijk het hardloopfeestje dat de Dam tot Damloop heet, de 40ste editie. En we zijn ook bij de voetbalwedstrijd AZ Telstar. En volgende week is William er uiteraard gewoon weer om 2 uur. Dan dus naar die sport in Alkmaar. Begint over minder dan een half uur. AZ Telstar, een Noord-Hollands derby. Alkmaarders doen het in de competitie uitstekend. Verspeelde wel onlangs punten tegen Willem II. Dat was even slikken. En ging in de Europa League met 1-0 onderuit tegen Sunderland. Ja, Telstar heeft het niet gemakkelijk. Harkte vorige week toch maar mooi een puntje binnen bij Heerenveen. En Menno Schilder is onze man in Alkmaar. Menno, wat zijn de verwachtingen voor die wedstrijd van vanmiddag?
23: Ja, goedemiddag Edward. Nou, het is duidelijk dat AZ favoriet is, ondanks die toch een beetje teleurstellende week die ze in Alkmaar hebben gehad. Maar ja, vanmiddag kunnen ze wel gewoon weer koploper worden. Hebben ze wel een beetje veel hulp nodig uit Enschede. Dan moet Twente een resultaat pakken tegen PSV. En AZ zelf winnen tegen Telstar. Dat gaan ze doen met een basisdebutant, maar daarover zo dadelijk meer. Het is een lekker zonnetje, een wedstrijd om naar uit te kijken. Uitvak lekker vol. Noord-Hollandse derby, wat wil je nog meer? AZ tegen Telstar, zo dadelijk.
22: Staat de opstelling van AZ en uiteraard ook die van Telstar, staat Ronald Koeman junior gewoon onder de lat in de week dat zijn moeder overleed. Dat horen we allemaal van Menno Schilder zo dadelijk. We gaan ook nog heel veel meer aandacht besteden aan het sportevenement van dit weekend. En dat is dus die Dam tot Damloop. Ik zei het al, een jubileumeditie. De 40ste keer dat die gehouden wordt. En vanaf 9 uur vanochtend zijn we al in de lucht met tv, radio en alle sociale platformen. De wedstrijdloop werd bij de mannen gewonnen door Jamal Kiprono uit Kenia. En bij de vrouwen sneuvelde het bijna 40 jaar oude parcoursrecord. Kijk nou eens, 100 meter, 75 meter.
24: Dat gaat ze halen.
22: Dat gaat ze halen. Daar komt de finish. In een nieuw parcoursrecord. Ze doet dat. 50-05 officieus. Een bijna 40 jaar oud parcoursrecord. Sneuvelt. En zij is natuurlijk Asayeh Aiyechew, de Ethiopische die in 2024 ook al won, vorig jaar tweede werd en nu als eerste over de meet kwam en dus het parcoursrecord op haar naam schreef. Ja, ze zijn al een paar uur geleden gefinished, want dat gebeurde allemaal rond de klok van, nou ja, 10:15 was het zo'n beetje, 10:30. Daarna is het de beurt aan de vele tienduizenden recreanten die de 16,1 kilometer afleggen vanaf de Prins Hendrikade in Amsterdam naar de Burgt in Zaandam, want daar ligt net als vorig jaar de finishlocatie. En op die finishlocatie is ook Stefan Brandhorst. Stefan, hoe is het daar?
25: Nou ja, zoals eigenlijk de hele dag al ontzettend druk. De hardlopers die moeten de laatste meters echt zigzaggend door de andere hardlopers heen als zij nog een paar seconden van hun tijd af willen snoepen. En ja, het is nu wel een beetje het moment dat de wat minder getrainde lopers over de finish komen. En dat is ook wel te zien, want langs de boarding net over de finish, daar liggen er een paar helemaal uitgeteld. Een paar helemaal gestrekt. En hier en daar, nou ja, ruik je wat, nou ja, zullen we het even netjes zeggen, uitwerpselen uit de mond van wat personen die het echt ontzettend zwaar hadden. Maar er is ook heel veel vreugde bij mensen die over de streep zijn gekomen, die een mooi record hebben gelopen. En ook heel veel mensen die op de foto gaan met de tijd op de achtergrond die zij gelopen hebben. De omstandigheden zijn goed, het zonnetje schijnt, er staat wel een windje. Maar over het algemeen is iedereen toch echt heel blij dat ze het hebben gehaald en dat ze die damloop uiteindelijk tot een goed einde hebben gebracht.
22: Veel meer over het zuur en het zoet van Stefan Brandhorst vanuit Zaandam bij die damloop. Je treft hem dus op de burcht. Je kan hem even aanklampen als je wil. Maar straks komt hij ook richting het Dam tot Dampark. Dat heet op gewone dagen overigens gewoon het burgemeester in het Veldpark in Zaandam. Daar is het een dansende en wossende menigte. Ja, deze uitzending komt dus vanuit Zaandam, maar komt echt niet tot stand zonder de hulp vanuit Hilversum. Arthur Verberne doet de techniek. Milton Pus is er uiteraard voor het live-log en de redactie. Tot 7 uur vanavond. Zijn we bij je.

0: Trap in deze extra lange uitzending van NH Sport. Phil Collins met Two Hearts. Straks wordt er gevoetbald in Alkmaar AZ tegen Telstar. We zijn natuurlijk reuze benieuwd naar de opstellingen van Telstar en die van AZ. Mannen Schilder heeft ze voor je.
1: Ja, laten we maar eens beginnen bij de ploeg uit Alkmaar. AZ dat hoopt de koppositie vandaag weer te heroveren van PSV. Jari de Busser onder de goal. Dan de viermans defensie. De rechtsback is Dijkstra. Centraal achterin Goes en Schouten. En Mateo Chavez, de Mexicaan, is de linksback. Dan op het middenveld. Daarvoor Kwakman en Koopmeiners en het basisdebuut van Pieskov. Hij krijgt vandaag een plekje in de basisopstelling. Dan aan de linkerkant, voorin, Rosangelo Daal uiteraard, de man die het dit seizoen zo goed doet. Kelvin Stenks aan de rechterkant en Meerdink is de centrale spits. En dat betekent dus dat Smit onder andere op de bank zit. En hetzelfde geldt ook voor Klaassen. Ja, AZ heeft een druk programma en moet nu ook een beetje schipperen tussen Europa en de Eredivisie. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat er her en der wat verandert. Goed, dat over AZ. Ja, dan naar Telstar. Je zei het net al even, Edward. Kiept Koeman junior? Ja, het antwoord is ja. Ronald Koeman junior, die natuurlijk een ontzettend emotionele en verdrietige week heeft gehad met het overlijden van zijn moeder. Van Bartina, dat ging wel door merg en been, door heel Nederland eigenlijk wel. Dat zag je ook aan alle steunbetuigingen. Dat dat ja, ook mensen op een bepaalde verdrietige manier ook wel kan verbinden. Hij staat onder de lat bij Telstar. Heel kort nog even over hem. Ja, daar ben ik een beetje in de gaten aan het houden. Hoe hij dan ook die warming-up doet. Hoe hij ook een beetje op het veld staat. Je ziet hem af en toe een beetje naar boven kijken. Af en toe een beetje naar de zijkant. Ik kan me voorstellen dat het voor hem toch heel emotioneel is. Koeman junior onder de lat. Nou, dan een beetje die kerstboomopstelling bij Telstar. Achterin Valk. Centraal achterin Suahia. En dan Peersman. En dan die twee backs aan de linkerkant Hardenveld. En aan de rechterkant Alders. Dan op het middenveld Owusu, Rossen. En dan daarvoor weer aan de linkerkant Brouwer. En aan de rechterkant Mendes. En Seedorf, dat is de diepste man. Dat zijn de elf bij Telstar. Dus ja, wat dat betreft daar misschien wat, wat minder verrassingen.
0: Zo, is dat stadion al helemaal volgelopen, Menno?
1: Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. De fanatieke zijde bij AZ, die is nog vrij leeg. Ja, ik moet zeggen, we zitten. Wat is het? Klein kwartiertje voor de aftrap. Dat had ik eigenlijk wel ietsje voller verwacht. Ja, het uitvak is wel vol. Daar waren al een minuut of 30, 40 geleden was dat al volgelopen. Er zijn heel veel supporters natuurlijk uit Velse Zij. Die willen dit allemaal meemaken. Telstar, ja, je zei het al een beetje. Twee punten is natuurlijk niet heel veel. Aan de andere kant, het programma is ook pittig geweest. En een puntje meesnoepen bij Heerenveen uit. En natuurlijk twee punten. Dat is trouwens niet waar wat ik zeg, want ze hebben bij NEC gewonnen. Dus dat was natuurlijk een heel knap resultaat meteen. Aan het begin van het seizoen, dus zijn het er vier. Ja, je kan zeggen Telstar de laatste weken niet in vorm. Maar met dat puntje bij Heerenveen uit, kan je ook zeggen dat Telstar het in ieder geval in uitwedstrijden toch best behoorlijk doet. Hè? Want NEC uit is natuurlijk niet makkelijk. Heerenveen uit een punt pakken, vandaag AZ uit. Ze hebben Ajax thuis al gehad. Ja, ze komen natuurlijk straks ook in het vaarwater met tegenstanders die ze misschien wat meer ligt. En dan is die competitie start misschien helemaal niet zo beroerd tot nu toe voor Telstar.
0: Nee, het punt van Telstar is natuurlijk dat het voornamelijk tegenhouden was tot op heden. Hè. Met name de laatste wedstrijden kwam de ploeg aan aanvallen eigenlijk niet toe.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat heeft misschien ook een beetje met de tegenstanders te maken. Andere trainer. Ja, het is nou eenmaal geen Anthony Correa meer die de scepter zwaait. Die natuurlijk zelf altijd van de aanvallende intenties uitging. Maar ja, iedere trainer heeft zo zijn eigen ideeën. En dus zie je dat Brugge dat gewoon anders doet. Nou, misschien vandaag tegen AZ, dat zelf natuurlijk ook altijd aan wil vallen. Dat je wat meer ruimte krijgt ook om zelf voorin weer wat meer uit te gaan richten. Dat zou voor Telstar, met de namen die ze op papier hebben staan, natuurlijk best wel in de mogelijkheden, in de lijnen liggen. Ja, bij AZ ben ik ook wel gewoon heel erg benieuwd. Gaan ze met dat drukke programma ook een beetje die goede resultaten volhouden? Want in het begin van het seizoen met al die overwinningen achter elkaar, ja, toen had AZ natuurlijk nog de luxe dat ze niet door de week ook hoefden te voetballen. En nu ga je toch kijken, is AZ inderdaad echt een titelkandidaat de komende maand? Want met die drukke andere potten die ze gaan krijgen met veel weken, 3 wedstrijden in een week, ja, dan is het maar de vraag of de ploeg van Leroy echt tot dat echte goede ritme wat ze natuurlijk hadden in die eerste weken van het seizoen, of ze dat vast kunnen houden.
0: gaan het zien. Vanmiddag om 14:30 is de aftrap bij AZ Telstar. Een van de concurrenten bovenin deed vanmiddag uitstekende zaken. De lunchwedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht eindigde in een klinkende overwinning voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Het werd maar liefst 5-0. Dus een behoorlijk pak slaag voor voormalig Telstar-trainer Anthony Correia. En om 14:30 begint niet alleen AZ Telstar, dan wordt er ook afgetrapt bij FC Twente tegen PSV.

0: Ja, dat was muziek van Ella Langley, Choosing Texas. Brengt de tijd inmiddels alweer op 8 minuten voor 2:30 in deze extra uitzending van NH Sport. Ja, de 40e Dam tot Damloop is vanochtend gewonnen door Jamal Kiprono. Keniaan legde de 16,1 kilometer van de Prins Hendrikade in Amsterdam naar de Burgt in Zaandam af in een tijd van 46 minuten en 10 seconden. Hield de winnaar van vorig jaar landgenoot Jonathan Coassong achter zich. Net aan trouwens. Hun tijden bleven ver verwijderd van het parcoursrecord. Bij de mannen noteerde Patrick Leonard Comon namelijk in 2011 nog een tijd van 44-27. Dat scheelt toch bijna 2 minuten. Beste Nederlander vandaag was Stan Nieste uit Beverwijk. Klokte 47-32. Hij moest in de laatste meters wel tot het gaatje gaan om Nathan Hauwaard en Noah Schutte voor te blijven. Stan Nieste.
1: Ja, kijk, zo'n Damloop als ik eerste Nederlander kan worden. Dat is voor mij een soort van thuiswedstrijd dit. Net zoals Egmond. Ja, dan wil ik er wel voor de winst rijden. In ieder geval voor eerste Nederlander. En dat kon vandaag. En 200 meter voor het eind ging ik vol aan. En ik had gelijk een gat te pakken. Ik ging ook wel heel hard aan. Hoor. Dus in de snelheid van mij zit ook wel goed. Dus.
2: Ja. En dan kom je hier. Geweldige omstandigheden. Zonnetje breekt door. En al die mensen. Wat gebeurt er dan bij jou?
1: Nou, ik was in eerste instantie wel kapot van die eindsprint. Maar wel lekker dat ik die eindsprint had gewonnen. Maar ik moest eerst even herstellen daarvan. Want het was al. Het kwam echt aan meteen hoor, vandaag. Het was geen superdag.
2: Kreeg je nog die hele oranje wolk mee boven jouw hoofd? Toen je over de finish kwam?
1: Ja, nou zeker het laatste stuk is zo druk met mensen hier. Dat is altijd met de Damloop natuurlijk. Maar het lijkt wel elke keer drukker te worden. Het is wel echt fantastisch. Ja.
2: Ik heb natuurlijk al wat vaker hier aan de stad gedaan.
1: Ja, ik weet niet eens hoeveel keer meer. Maar ik zag de laatste foto kwam ik van me tegen van 2008. Dat ik had gewonnen bij de minis. Nou, dat zal waarschijnlijk ook niet mijn eerste editie zijn geweest. En daar zal ik al een stuk of 15 keer hebben meegelopen of zo. Ja, het is gigantisch. Dus,
2: maakt het dan extra speciaal dat je hier wint als snelste Nederlandse man?
1: Oh ja, absoluut. Absoluut. Echt waar. Ik vind de Damloop echt een van de mooiste wedstrijden van Nederland. Zo niet de mooiste. Dus als je hier zo goed kan lopen. Volgens mij heb ik zelfs nog top 10. Dus dat is ook wel heel mooi. Ja, dat is gewoon super.
2: Maar je staat hier nog vrij rustig. Je hebt nog geen polonaise gelopen, de handen in de lucht.
1: Nee.
2: En het ook gewoon de vermoeide benen even.
1: Het zijn ook de vermoeide benen, want het kwam echt uit mijn tenen, zoals ik al zei. En dat zal straks overkomen. Ik trek vanavond misschien nog een biertje open. Dus,
2: groot gelijk heb je.
1: Ja. Nou, ik moet er ook wel een beetje van genieten, dus absoluut.
0: Dat zei Stan Nieste tegen collega Erik-Jan Brinkman. Uiteindelijk eindigde hij dus op de 5e plaats. Was hij de beste Nederlander. Bij de vrouwen ging het parcoursrecord er dus wel aan. Dat record was stokoud. Noorse Ingrid Christiansen liep in 1987. De recordtijd van 50 minuten en 31 seconden. En na 39 jaar was er eindelijk een vrouw sneller. Kijk nou eens. 100 meter. 75 meter.
2: Dat gaat ze halen.
0: Dat gaat ze halen. Daar komt de finish. In een nieuw parcoursrecord. Ze doet het. 50-05 officieus. Een bijna 40 jaar oud parcoursrecord. Sneuvelt. En zo klonk dat eerder vandaag in de tv-uitzending van NH. En omdat het een jubileumeditie was, had de organisatie Christiansen uitgenodigd. En hield ze bij de finish dat lint vast waar de loopster doorheen liep. 70-jarige Noorse is blij dat haar record eindelijk is verbroken.
3: Ja, het is goed. After 40 jaar is het tijd voor iemand om de record te breken. Dus zoals ik zei yesterday, I hope dat will happen. En vandaag zijn er 2 girls sharing the way and pushing themselves to girls. So that was a little helpful, I think.
2: But for you, it's like the first time you return after 1987. How is it to be back?
3: It's nice to be back. It's getting a little bit bigger, this race. And nice to meet some of the old, when I met 40 years ago, some of the old guys are still here.
2: You're still here?
3: So, no, it was nice to be here. And I felt it was really nice to run the night run yesterday evening. There was a good atmosphere.
2: Who else were there?
3: I was there running this yesterday evening.
2: You were yeah?
3: And it was fun. I ran it for fun. And there was a really good atmosphere.
0: Ja, mooi om haar te horen, Ingrid Christiansen. Ze zag in de wedstrijd dat twee vrouwelijke atleten, Ayichu en Mutongi, de strijd met elkaar aangingen en zorgde voor een hoge of een goede push, zodat ze een snelle tijd neerzetten. Ze vond het sowieso geweldig om dit evenement weer live bij te wonen. Daar waar ze in 1987 dus aan meedeed. Het evenement is veel groter gegroeid dan toen, vertelde ze. En gisteravond deed ze ook mee aan de Damloop bij Naard, over 8 kilometer. En daar deed Christiansen zo'n 48 minuten over. Dat voor iemand van 70. Ze genoot van de sfeer en de ambiance. Ja, beste Nederlandse bij de vrouwen werd Jennifer Gullickers. Vorig jaar was ze ook al de rapste. Atlete uit Ede finishte net binnen de 55 minuten. Goed voor de 7e plaats bij de vrouwen. Ze was ruim een minuut sneller dan Jill Holteman uit Schorel. Gullickers vertelde dat ze tevreden was over de tactische race die ze had gelopen.
4: Ik heb in de beginfase energie proberen te sparen. Dus een beetje achter de twee meiden gelopen. Ik was op pad met Jill Holteman en Julie Voet, de Belgische.
2: En dan bedoel je dat gedeelte bij de Eitunnel Amsterdam-Noord?
4: Ja, we hadden eigenlijk meteen een gaatje. We liepen met ons drieën. En bij 5 kilometer plaats ik een tussenversnelling om te kijken of ik Jill eraf kon krijgen. En dat lukte meteen, dus daar was ik blij mee. En toen was ik samen met Julie en tot 14,5 kilometer. En toen draaide ik nog een keer de gaskraan open. En toen was ik solo. Was echt heel leuk.
2: Jij liep hier ooit als student, toen je hier in Amsterdam woonde en dus studeerde. Maar toen was het een hel voor jou.
4: Ja, dat was echt vreselijk. Volgens mij heb ik ook echt 2 keer moeten wandelen tussendoor. Het was een hele warme editie en volgens mij liep ik 1:16. Het was echt dramatisch.
2: Nog steeds een snelle tijd, dus.
4: Ja, relatief snel, ja, maar het voelde echt niet lekker toen.
2: Hoe lang heb je er nu over gedaan?
4: Nu liep ik volgens mij net onder de 55 minuten. Dus net iets sneller dan vorig jaar.
2: Maar dat blijft toch wel apart? Want hoe lang is dat geleden?
4: Even denken, dat zal 2014 zijn geweest. 12 jaar geleden.
2: Ja. En dan in het is toch best wel in een korte tijd dat je dan zoveel sneller bent. En dan zelfs de snelste Nederlandse vrouw.
4: Ja, klopt. Ja, ik ben gewoon elk jaar een beetje beter geworden. En in mijn studententijd toen liep ik eigenlijk nog niet serieus. Toen ben ik gestopt met handballen, ben ik steeds serieuzer gaan lopen. En elk jaar een beetje beter geworden. En dat resulteert in hier 2 jaar achter elkaar eerste Nederlandse worden.
5: Een samenvatting van de wedstrijdverloop vind je op Facebook en uiteraard ook op onze site. En op tv is vanaf 5:10 een compilatie van het hardloopevenement te zien. En nu denk je bij jezelf, nou, ik weet vrij zeker dat dat niet klinkt als Edward. Dat is correct. Je moet je voorstellen, hij zit daar in het bijzijn van echt heel veel mensen in Zaandam. Verbindingen, ja, die hebben het nog wel eens moeilijk op dat soort momenten. Dus hij is even weg en ik zie nu in mijn ooghoek dat hij weer terug is. Edward, even proberen.
0: Ja, ik ben er nog.
5: Ja,
0: ja, het is... Het is een beetje komen en gaan. Ik hoor jou zeggen, het is druk. De verbinding heeft het zwaar te verduren hier. Dat is inderdaad het geval. Je hoorde zojuist Jennifer Gullickers, de snelste Nederlandse. En ons draaiboek zegt Arthur, en laten we daar maar dan maar gewoon aanhouden, dat we naar Stefan gaan op de Burgt in Zaandam.
6: Ja, want na de finish is het natuurlijk wachten en wachten en wachten. Toch, Luc?
7: Klopt, inderdaad. Ik wacht op mijn partner.
6: Want jij liep ietsje harder?
7: Ja, ik loop al wat langer. En zij doet vandaag voor het eerst mee aan een hardloopevenement. Dus ja, leek 10 Engelse mijl hier Amsterdam een goed idee. En ik heb het al wat vaker gedaan. Dus vandaag wacht ik even op haar.
6: Ja, want we staan nu iets meer dan 100 meter over de finish. Laten we het even over jouw race hebben. Hoe ging die?
7: Ja, eigenlijk best lekker. Ik startte redelijk snel. Het was lekker bult af. En uiteindelijk had ik voor ogen om ongeveer 1 uur 20 te lopen. En dat is ook gelukt. Dus ik ben helemaal tevreden.
6: Nou, dat is mooi.
7: Ja, absoluut. Heel blij mee. Ja.
6: Hoeveelste keer dat je meedoet?
7: Derde keer. Ja, ja. En vast niet de laatste, denk ik.
6: En nou is het natuurlijk een jubileumeditie. Hè? Hoe vind je dat? Wat maak je allemaal mee als je loopt?
7: Ja, ik moet eerlijk zeggen, de sfeer van dit evenement is altijd heel leuk. Overal muziek, mensen buiten. Dus daarmee vergeet je toch zelf altijd de pijn een beetje. En dan gaat het toch altijd net wat makkelijker. Ja. Dus echt een heel leuk evenement. En heel mooi dat het al zo lang georganiseerd wordt.
6: Ja. Ja. Je zit maar te kijken en te kijken. Ja. Is dat een slecht teken?
7: Nee, nou, ik weet dat ze lekker op de eigen tempo loopt. Dus dat is helemaal goed. En ze komt vanzelf deze kant op. Dus,
6: ja, want het is hartstikke lekker weer. Je moet ook echt een beetje je hand zo een beetje voor je ogen doen. Hè? Ja. Want het licht is scherp. Ja. We kunnen ook een klein stukje die kant op lopen. Want misschien ziet ze jou helemaal niet staan hier. Misschien denkt ze wel dat jij iets dichterbij staat.
7: Helemaal goed.
6: Wat hebben jullie afgesproken?
7: Nou, ik zei, ik wacht naar de finish. Dus even iets voorbij de RBO weet ze ons goed te vinden. Maar ze zal er zo aankomen. Ja.
6: Hoe heet je vriendin?
7: Marinde.
6: Wat mogen we van haar verwachten?
7: Wat zei je?
6: Wat mogen we van haar verwachten?
7: Ja, ik denk dat als ze dit uitgelopen heeft, dat ze echt super trots mag zijn. Ze is echt net begonnen met hardlopen, dus dat zou echt een hele dikke verdienste zijn.
6: Ja. En doen jullie het veel samen?
7: Nou, we hebben net een kleintje, 11 maanden. Dus dat maakt het wel eens lastig. Maar als we lopen, dan doen we dit inderdaad ook wel eens samen. Dus groot verschil, dan lopen we echt met elkaar. Nu dus even niet. Dus inderdaad, ja.
6: Maar dan is het helemaal een prestatie van haar.
7: Absoluut. Ja, ik ben ook heel trots. Ja. Ja. Ja.
6: Zullen we een klein stukje gaan lopen?
7: Ja, helemaal goed.
6: Wat vind je er allemaal van trouwens? Van wat je hier allemaal ziet, wat je hier nu ook om je heen ziet gebeuren?
7: Ja, hartstikke mooi. Mensen, sommigen helemaal kapot. Anderen die het echt met twee vingers in de neus lijken te doen. Maar iedereen loopt die zijn eigen race. Dus dat is enorm mooi natuurlijk.
6: Ja, het laatste stukje, hoor ik van sommige mensen, is wel smal. Dus daardoor een beetje zigzaggen. Misschien ook wel een klein beetje gevaarlijk.
7: Ja, ik heb het zelf niet zo last van gehad. Merkte wel dat het enorm gezellig is, dat laatste stuk. Dus daarmee gaat het ook vanzelf wat makkelijker. Maar nee, ik heb er weinig last van gehad. Ja.
6: Hoe lang ben je zelf eigenlijk al binnen nu?
7: Ik denk een minuut of 25, 20. Ja.
6: Dus je zou nu wel zo'n beetje...
7: Zou goed kunnen, ja.
6: Binnen moeten komen druppelen.
7: Ja, precies.
6: Wat is er nog niet, hè?
7: Ik zie er nog niet, nee.
6: Want hoe kunnen we er herkennen?
7: Ja, typisch zwart shirt aan, zwarte broek en een vestje aan. Dus zal ze wel meer lopen hier.
6: Ja, dus dat maakt het lastig.
7: Ja, maar...
6: Je maakt je nog geen zorgen?
7: Nee hoor, helemaal niet. Nee.
6: Want ze gaat het wel halen?
7: Dat denk ik wel, ja.
6: Daar heb jij voor gezorgd.
7: Karakter van een hardloper, dus dat moet goed komen. Ja,
6: want er zijn ook mensen die echt back en back af zijn, helemaal buiten adem. Hoe denk je dat ze over de finish komt?
7: Oh, ik denk dat ze wel diep gegaan is zometeen, ja. Ja.
6: Nee, we zien haar nog niet. Laten we hopen dat ze zo snel mogelijk er is.
7: Absoluut.
6: Want dan heeft ze het gewoon hartstikke goed gedaan. Ja, tenminste, als ze er is, heeft ze het sowieso goed gedaan.
7: Zeker,
6: hè?
7: Zeker. Nee, we kunnen alleen maar trots zijn.
6: Ja. Wat gaan jullie straks nog doen?
7: Oh, ik denk even lekker op je eten en onze kleine weer even ophalen. Ja. Ja, en dan lekker op de bank.
6: En dan een beetje omhoog.
7: Ja, precies. Ja.
6: Nou, we blijven nog heel eventjes wachten. Ik hoop voor je dat je vriendin snel over de finish komt. Maar je hebt er in ieder geval vertrouwen in.
7: Heel mooi. Ja, dankjewel.
8: NH Sport.

Resultaat, er is een goede paas richting de linkerkant in de 16. Is hij binnen te houden? Het antwoord is nee, denk ik. Is over de achterlijn geweest. Biskov, die schat die bal niet helemaal goed in eigenlijk. Dat is wel jammer, want dat is een mooi steekpaasje van Koopmeiners. En als Biskov die bal in de 16 wel aan kan nemen, dan kan hij zomaar Meerdink vrijzetten in de 5 meter. En kan hij binnenschieten. Dat gebeurt dus niet. Bal bij Ronald Koeman junior. Ja, wat een week heeft hij gehad. We kunnen ons denk ik allemaal wel verplaatsen in wat voor hem allemaal emotioneel op hem is afgekomen. Natuurlijk ontzettend verdrietig met het overlijden van zijn moeder. Heeft hij de bal, wordt onder druk gezet door Meerdink. En schiet hem dan maar richting Seedorf. Dat is goede bal van Koeman junior. Seedorf komt er net niet helemaal bij. Komt ook omdat de busser goed oplet. De keeper van AZ die schiet hem over de zijlijn. Zo is het best een leuke openingsfase in de eerste 8 minuten van de wedstrijd. Natuurlijk ook even kijken hoe het op dat andere veld is. Want dat is voor AZ wel interessant. Bij FC Twente en PSV om in de gaten te houden. AZ zou eventueel weer koploper kunnen worden. De geoliede machine uit Alkmaar die een klein beetje, nou, een beetje rotzooi eigenlijk in de motor heeft gehad de laatste week. Met het gelijke spel tegen Willem II. Die kwam echt wel een beetje onverwachts voor de ploeg van Echtot. En natuurlijk ook een nederlaag tegen Sunderland. Kan allemaal gebeuren in de Europa League. Want dat is ook gewoon een tegenstander in de Premier League die wel van wanten weet. Werd 1-0 in Sunderland tegen, in de wedstrijd tegen Sunderland. Waar AZ eigenlijk best wel een resultaat misschien had kunnen pakken. De bal is bij Ronald Koeman junior, maar die heeft hem ook weer ingeleverd. De eerste 9 minuten hebben eigenlijk niet echt grote kansen opgeleverd. Met meer balbezit voor AZ. En dat was ook eigenlijk wel te verwachten in een gelukkig vol stadion, ook inmiddels in Alkmaar. Want het is natuurlijk gewoon een regio derby en het is prachtig weer. Dus dat is een heerlijk duel om naar uit te kijken. Dik 9 minuten op de klok. AZ 0, Telstar 0.

0: Vroeger zong Are You Ready For Loving Me. Je luistert een extra lange uitzending van NH Sport rechtstreeks vanuit het Dam tot Dam Park, waar heel veel lopers zich rondom het podium hebben verzameld om een beetje na te genieten van hun Dam tot Dam. Loopt straks meer ook vanaf de burcht van Stefan Brandhorst. Maar we zitten natuurlijk ook bovenop AZ tegen Telstar. Menno Schilder.
1: Ja, dit is een moment die waarschijnlijk nog wel lang zal blijven hangen bij Koeman Junior. Het staat 0-0, maar dat is even niet van belang. Er wordt geklapt in het stadion voor de overleden Bartina Koeman. Die wordt door het hele stadion nu toegezongen. We zijn even een minuut gestopt in de 13e minuut. Echt een prachtig eerbetoon werkelijk. Iedereen stond van de stoel af om even Koeman een hart onder de riem te steken. En dit doet hem veel. Ja, dit is mooi. Hij gaat even met zijn shirt over het hoofd heen. Moet zo dadelijk natuurlijk die wedstrijd weer verder gaan doen. Maar dit is echt een prachtig moment. Echt kippenvel. Prachtig voor Ronald Koeman Junior dat hij op deze manier in deze verdrietige week voor hem zo'n prachtige steunbetuiging krijgt vanuit het stadion. AZ en Telstar staat 0-0. Na 14 minuten hebben we eigenlijk nog niet echt gevaarlijke momenten gezien. AZ wel het meeste in aanval, maar dat was ook wel te verwachten. Want de ploeg van Henk Brugge, dat is de coach van Telstar, die doet het dit seizoen allemaal wat behoudender. Die speelt verdedigender dan zijn voorganger Anthony Correa. Die kijkt ook gewoon een beetje realistisch, denk ik, op dit moment. Van wat heb ik op dit moment? En wat kan ik op dit moment met mijn ploeg? Toch best wel wat, want op de 12e plek met een aantal punten verzameld. Dat is prima voor Telstar. Dat speelt in een schitterend shirt overigens. Een beetje navi-blauw zou ik het omschrijven. Tegenover AZ uiteraard in het vertrouwde rood-wit. Meerdink gaat zich maar eens met het spel bemoeien. Probeert de bal te heroveren van zijn tegenstander. Ik heb het idee dat iedereen in het stadion even moet bijkomen misschien wel van wat er zojuist gebeurd is. Met dat minuutje waarin werd geklapt door het hele stadion voor de overleden Bartina Koeman. Speciaal natuurlijk voor Koeman Junior die onder de lat staat. Dat zijn momenten waarom we voetbal met z'n allen zo mooi vinden. Waarom het zo verbindt en waarom dat emotioneel ook zo'n prachtige sport kan zijn. Bal de diepte in richting Meerdink. Meerdink is snel, die kan hem wel bijhouden denk ik in de 16 meter. Er is ook aansluiting van zijn collega's, onder andere Stengs. Maar hij doet het even terug richting Rosangelo Daal. Die was aangesloten richting de 16. Chaves, handig balletje, maar niet handig genoeg. Die komt uiteindelijk bij Koeman Junior terecht. Kwartier gespeeld in Alkmaar, waar het meest indrukwekkende moment zojuist is geweest. En op het veld zelf, qua spel eigenlijk nog niet zoveel gebeurd. 0-0.
0: NH Sport.

0: Ja, we bedanken George Harrison met Got My Mind Set On You voor een doelpunt in Alkmaar bij AZ tegen Telstar. En als ik het zo hoor, Menno, is het voor de thuisploeg.
1: Ja, het is juichen voor het Alkmaarse publiek. Meerdink opent de score na 18 minuten. Paasje van Stenks die het voorbereidende werk doet. En Meerdink jaagt hem binnen. 1-0.
0: Max Meerdink wordt door de speakers geschreeuwd. 1-0 dus in Alkmaar. Ook 1-0 in Enschede, waar Taha FC Twente op een 1-0 voorsprong heeft gezet tegen PSV. Straks meer voetbal. We gaan weer terug naar de Dam tot Damloop. Nog altijd in de buurt van de Burg, tenminste bij de medailles. Stefan Brandhorst, ik zou zeggen, hang er een om. En Stefan, het schijnen hele bijzondere medailles te zijn, want het is een speciale jubileummedaille.
2: Ja, het zijn prachtige medailles om te zien. Ze klinken ook goed, hè? Want ze rammelen behoorlijk. Hè, Angelique, je hebt ze in je hand, een hele tros.
3: Zeker.
2: Ja, dat zijn bijzondere medailles. Kan je even uitleggen hoe ze eruit zien?
3: Ja, aan de voorkant staat heel duidelijk Dam tot Damloop, de 40ste. Want het is natuurlijk een speciale editie. Mooi met een oranje lint en oranje achtergrond. En aan de achterkant wordt Amsterdam en Zaandam weer uitgebeeld. En dan in een echte medailleuitvoering met in het midden oranje 10 Engelse mijl sinds 1985. Nou, dan moet jij me even helpen, hè? Want zonder bril kom ik er niet.
2: Ja, even, 1985.
3: Ja. 85.
2: Ja, de 40ste editie is dit.
3: Editie.
2: Ja, en het is echt ongelooflijk. Maar de renners die moeten dus, nadat ze over de finish zijn geweest, moeten ze hier doorheen de medailles ophalen. Maar er staan hier hele lange tafels. En dan hebben jullie nog, ik denk 5 rijen waar die lopers doorheen moeten. En het ligt bom en bom vol met medailles. Hoeveel heb je er wel niet uitgedeeld al?
3: Nou, vanaf vanochtend 10:30 tot nu. En er blijven mensen komen. Dus het is de hele dag door. En al die rijen dik. En nu wordt het ietsje rustiger. Maar ik begreep dat het laatste startvak is nog niet zo lang geleden gestart. Dus er komen nog wel wat mensen. Dus we blijven nog uitpakken en we blijven nog uitgeven.
2: Hoeveel denk je dat er door je handen zijn gegaan?
3: Ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Ja, honderden, misschien wel 1000, ik weet het niet. En iedere keer zeg ik er ook wat bij, dus zo langzaam begint mijn stem een beetje.
2: Jij hebt voor iedereen een speciale boodschap?
3: Kanjer, topper, gefeliciteerd, goed gedaan, je bent er, deze heb je verdiend. Dus wel proberen, zodat iedereen ook. En als ik zie dat mensen echt stuk zitten, dan zeg ik nu mag je weer lachen. En dan begint er weer toch wel, komt wel weer een glimlach.
2: Ja. Oh, dat doe je heel goed. En wat ik ook wel mooi vind om te zien, het is echt gewoon lopende bandwerk. Maar dat je dan toch zo'n persoonlijke boodschap.
3: Ja, dat proberen we. Op een gegeven moment zeg je wel 16 keer gefeliciteerd.
2: Want zie je trouwens wat daar gebeurt?
3: Vallen de medailles? Nee,
2: er is er eentje uit elkaar.
3: Nee, dat hebben we niet gezien. We hebben het niet gezien.
2: Ik hoop dat jullie er genoeg hebben.
3: Ja, we hebben er genoeg.
2: Oh, en de hele doos gaat nog.
3: Oh nee, alles begint nu in elkaar te storten. Nee hoor. Nee, dat gaat heel goed. En het is leuk als je met zo'n team bent, dat je ook een beetje een lolletje kan maken. Je ziet ook vaak bij mensen wel waar dat kan. Soms zijn mensen in verwarring, want de medaille heeft natuurlijk twee kanten. En dan denken ze
2: dat het twee
3: verschillende medailles zijn. Ja.
2: De keerzijde van de medaille. Ja.
3: Maar dan krijgen mensen medailles en zeggen, ik wil die. Dan laten we zien dat die aan twee kanten is. Of dan zeggen we, oké, dan pak ik die. En dan komt het er ook vanzelf uit.
2: Ja, dus er is soms wat verwarring.
3: Ja. En we staan met z'n drieën achter elkaar, helemaal als het draaien dik staat. Want dan willen we dat het doorstroomt. En dan komt iemand op de eerste af en die wil zijn medaille. En dan zeggen we, loop maar even door. En dan zijn ze bang dat ze hun medaille niet krijgen. Maar dan zeggen we altijd, zij heeft veel mooiere medailles. Of achteraan zijn de beste medailles. En dan komt het altijd goed.
2: Ja, het is best wel grappig om te zien als je ook zo die medailles ziet liggen. Want ze zijn inderdaad ook, zoals je al zei, verschillende kleuren met die voor- en achterkant.
3: Precies, dus ze denken dat er heel verschillende medailles zijn. Maar het is er maar één.
2: Ja, het is niet een gouden, een zilver of een bronzen.
3: Nee. Daar hebben we ook al een vraag naar gehad vandaag. Is dat mijn gouden? Ik zeg, voor jou is die goud. Voor jou is die goud.
2: En er komen natuurlijk duizenden lopers voorbij. Wat is nou de meest bijzondere die je hier door de poortjes hebt zien gaan en die jij dus een medaille hebt gegeven?
3: Sven Kramer.
2: Is die voorbij geweest?
3: Zeker. Ik heb een Van Oranje gezien. Ik zal niet de voornaam zeggen.
2: Nou, nu zijn we heel benieuwd.
3: Nee, dat ga ik niet zeggen.
2: Mocht dat niet?
3: Weet ik niet, maar dat doe ik niet.
2: Willem-Alexander?
3: Nee, die niet. Maar wel een, ik denk een neef.
2: Bernard.
3: Ik zeg niks. Maar er komen, wat ik bijzonder vind, is mijn eigen vrienden. Ja. En mijn eigen hardloopgroep. Dus die komen dan ook per se in het rijtje waar ik sta. En die komen bij mij een medaille halen. Dat vind ik ook heel leuk. Dus zo is het, voor iedereen zijn er bijzondere mensen. En wat je ziet is, de een komt helemaal gesloopt en de ander komt over de finish. En dan denk je, die kan nog wel een keer. En dat zeg ik dat ook altijd. Zeg ik, jeetje, wat zie je er nog fit uit? En is iemand vaak heel erg trots, weet je. Oh, nou, ik kan. kan nog wel. Of het ging ook heel lekker. Of, dus het is wel grappig. En Linda, die hier ook staat, haar partner is 2 keer bij ze lopen, geloof ik, vandaag. Dus die kwam nog een keertje terug. Die man met die...
2: Die maakt er gewoon bijna een marathon van.
3: Ja, die man met die bekertjes, weet je wel, die bekertjes opvangt in die grote basket achterop. Ja? Die komt ook nog een keer. Die is vanmorgen geweest en die komt vanmiddag weer.
2: En dan zeker met bekertjes?
3: Met de pendelbus gaat hij en dan komt hij weer de afvallen.
2: Maar krijgen zij ook 2 medailles?
3: Als ze 2 keer ingeschreven staan, wel.
2: En anders?
3: Dan niet.
2: Dan moet je heel streng zijn.
3: Ja.
2: Anders komt er iemand anders één tekort.
3: Ja, ja. Nee, we hebben precies genoeg.
2: En heb je er zelf ook één?
3: Nee. Ja, gisteravond.
2: Ik ben, de Dumb by Night.
3: Ik heb de Dumb by Night gelopen. Maar die is een andere uitvoering. Dus het is een donkere lint zit daaraan. En die is speciaal voor de nightloop. Ja. Dus waar ze, want er is gisteren ook een wandeleditie geweest. Er was ook een andere medaille voor. Dus, ja. Nee.
2: Hey, in de tussentijd gaat het hartstikke druk door. Volgens mij hebben ze ook helemaal niet meer nodig, hè?
3: Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik moet zo dat ik echt weer aan het werk.
2: Oké, dan ga ik je niet langer ophouden. Dankjewel voor je tijd. En ik denk dat er nog wel een paar duizend uitgegeven zijn.
3: Ja, ja, zeker. Nou, graag gedaan.
0: Stefan Brandhorst daar bij de medailles. En daar zijn we veel wijzer van geworden dat dezelfde medaille diverse kanten kan hebben. Dat er een oranje gepasseerd is en dat Paul de Plogger, de man van de bekertjes et cetera, van het afval ophalen, dat hij de Dam tot Damloop gewoon 2 keer aflegt om zijn bak natuurlijk maximaal vol te krijgen. Stefan, kun je uiteraard nog altijd tegenkomen ergens daar bij de Burgt en straks ook in het burgemeester in het Veldpark. Hoe is het in Alkmaar? Daar 1-0 voor AZ. Is AZ ook verreweg beter, Menno?
4: Ja, het is geen wedstrijd voorlopig na dik 25 minuten. AZ leidt met 1-0, maar Telstar kan eigenlijk niet zo heel veel. Die leunen naar achteren en hopen dat AZ de bal dan een keer inlevert om zelf een keer gevaarlijk te worden. Dat zal ongetwijfeld een beetje het spelplan van tevoren in het hoofd zijn geweest van Brugge. Maar er komt bar weinig van terecht. Komt ook omdat AZ het gewoon goed doet en ook een goede goal heeft gemaakt via Meerdink. Het eerste voorbereidende werk was van Stenks. Die bracht hem uiteindelijk bij Pieskov, de basisdebutant. Die gaf hem met een klein tikje richting Meerdink. Nou, het was niet eens echt heel hard hoe je hem binnenschoot. Het was ook nog best wel lastig, een beetje uit de draai. Maar hij was wel heel gericht en daar kon Koeman junior met zijn armen niet bij. En dus leidt AZ met 1-0. Overigens, Ronald Koeman junior natuurlijk onder de lat bij Telstar. Zijn vader was niet al te lang Ronald Koeman nog trainer bij AZ. Dat was niet echt een hele fijne relatie tussen die twee. Dat was in 2009. Koeman volgde toen Louis van Gaal op, die net kampioen was geworden met AZ. Maar ja, Koeman deed het allemaal wat minder en werd in december een paar maanden later al ontslagen na tegenvallende resultaten. Dus die zal niet echt hele fijne herinneringen aan AZ hebben. Bal over de zijlijn aan de linkerkant. Nee, het is zelfs een achterbal na 26 minuten. Die is voor Ronald Koeman junior. Ik kijk eigenlijk continu met mijn ogen een beetje recht vooruit. En de perstribune zit op de helft waar Telstar voetbalt. En dan om het wiskundig voor u even makkelijk te maken, dat betekent dat we continu kijken naar de bal op de helft van Telstar en eigenlijk niet zo heel veel op de helft van AZ. Nou, misschien nu Peersman aan de linkerkant. Want die kan altijd wel wat als opkomende man. Nou, Telstar even met wat spelers nu ook op de helft van AZ. Misschien dat ze daar wat vertrouwen van kunnen krijgen om toch die bal ook even in het bezit te houden. En zelf te kijken of er een beetje een aanval toe kan komen. Dit ziet er voor ons nog prima uit. Bal naar de rechterkant wordt hij wel even getoucheerd. Seedorf moet erachteraan, maar dan heeft AZ de schade alweer gerepareerd. En gaan de handen even op elkaar voor Chavez, de Mexicaan, die het eventuele gevaar van Seedorf kon verijdelen. De Busser, die heeft de bal nog niet aangeraakt, denk ik. Schiet hem nu richting de middenlinie. En we zijn toch al 27 minuten onderweg. Nou, nu misschien een schietkans van Telstar. Ja, dat is een goed schot ook. De Busser moet ingrijpen. En die wordt denk ik zo verrast door dat schot dat de bal hem bijna door zijn handen heen glipt. Gaat hij over de achterlijn, wordt het een corner zelfs voor Telstar. Dat is echt een lekkere knal wel van Mendes. Ja, plotseling stond het bij AZ even niet goed. En dan is dat schot van een meter of 20 best hard. En dan heeft Jari de Busser daar behoorlijk wat problemen mee. Corner aan de rechterkant. De eerste keer dat de supporters zich van Telstar op deze manier ook een beetje kunnen laten horen. Er komt de corner, gaat een beetje langs alles en iedereen heen. En wordt dan weggewerkt. Nou, is dit een aanzet voor Telstar om misschien ook een beetje mee te gaan doen in Alkmaar? Want dat was nog niet echt gelukt na 28 minuten voetballen. Leidt AZ met 1-0 in de regio derby tegen Telstar.
0: FC Twente staat ook nog altijd voor tegen PSV. De wedstrijd is daar ook in Enschede om 14:30 begonnen. Taha maakte in de 14e minuut het vooralsnog enige doelpunt. Mijnans begon op de bank bij PSV, de oud-AZ-aanvoerder. Maar die is na 10 minuten al in de ploeg gekomen. Hij is in de plaats gekomen van Peppi, die naar de kant moest. Het is bijna 3:00. We gaan richting het nieuws en zijn uiteraard daarna weer bij je terug.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
7: voordeeluitjes.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Hey, Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
5: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
6: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer nog tot besluit in het Zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen files op de Noord-Hollandse wegen. Dadelijk gaan we door met NH Sport. Een extra uitzending. Onder meer vanwege AZ Telstar. Menno Schilder.
9: Dikke 10 minuten nog in de eerste helft. AZ staat voor met 1-0 door een goal van Meerdink. En het had eigenlijk 2-0 moeten zijn. Want Biskov kreeg vrij baan richting de goal van Ronald Koeman junior. Maar de keeper die zo'n zware week achter de rug heeft, had een fantastische reflex met zijn rechterbeen. Daarom blijft de schade voor Telstar beperkt tot een achterstand van 1-0.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
17: Opgelost, Autotaalglas.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: NH Sport.
21: Met Edward Dekker.
8: Goedemiddag, tweede uur van NH Sport. Rechtstreeks vanuit het Dam tot Dam Park in Zaandam. Dat betekent niet de vertrouwde muziekmiddag met William van der Locht. Hij is er volgende week weer op zondag vanaf 2 uur. AZ Telstar is ruim een half uur onderweg. Menno Schilder.
9: Het is een beetje een eenzijdige Noord-Hollandse derby voor ons nog. 1-0 voor AZ, doelpunt van Meerdink. En kansen op meer, onder andere voor Pieskov. Die had het eigenlijk wel moeten doen. Misschien kan het nu ook met Stenks. Die maakt zich vrij, maar doet het voorlopig even rustig aan. AZ heeft het balbezit. Telstar moet veel naar adem happen in Alkmaar. 1-0.
8: AZ was een tijdje virtueel koploper tot het nieuws van 3 uur. Want in korte tijd scoorde PSV 2 maal tegen FC Twente. PSV stond 1-0 achter. Maar dankzij 2 treffers van Guus Til leidt het nu in Enschede met 2-1. De Dam tot Damloop is in volle gang. De eerste lopers werden vanochtend om 9:19. Dat waren de toppers bij de vrouwen weggeschoten. Inmiddels is het 8:15. Stefan Brandhorst is nog steeds in Zaandam. Stefan, waar ben je precies?
22: Ik sta nu na de medailleuitgifte bij een noodbrug die is neergezet. Waar alle toeschouwers overheen kunnen. Daaronder doorlopen de lopers die zojuist hun medaille hebben opgehaald. En ja, waar het eerst natuurlijk best wel serieuze business was met die wedstrijd, is het nu vooral tijd voor gezelligheid. Want ja, de muziek die gaat steeds harder en harder. Er komt steeds meer drinken in het spel. Er wordt te veel gegeten. Dus langzaamaan maakt die damloop wat plaats voor de afterparty. En geeft die renners dus een groot ongelijk. Want dat hebben ze echt wel verdiend na die 10 Engelse NL.
8: En die afterparty is ook volop aan de gang hier in het Dam tot Dam Park. Met een lekker zonnetje is het op het grote grasveld behoorlijk druk geworden rondom het podium. Waar wat optredens zijn en waar de nodige muziek, drankjes, hapjes en wat al niet meer te krijgen zijn. Check in ieder geval voor de beide wedstrijden die we volgen. De Dam tot Damloop en AZ Telstar. Ook de liveblogs op onze site nhnieuws.nl/sport. En de sport is er tot 7 uur vanavond.

0: Owen Paul met You're My Favorite Waste of Time. Brengt de tijd op 13 minuten over 3. Dat betekent dat we richting de rust gaan van AZ Telstar. AZ de bovenliggende partij en 1-0 voor Menno.
1: Ja, dat is ook best een prima wedstrijd voor Waste of Time, zou je zeggen. AZ Telstar met een stand van 1-0 en een opkomende aan de rechterkant Dijkstra. Dan ga je altijd even naar de punt van de stoel verschuiven. Want misschien gebeurt er dan wel wat. Bal naar Kwakman. We zien eigenlijk een eenzijdig beeld bij AZ tegen Telstar, waar AZ continu op de helft van de bezoekers uit Velsen Zuid te vinden is. Dit is een goede aanval. Kwakman is zelf doorgelopen op het paasje van Meerdink, maar dan komt hij net niet helemaal terug bij de middenvelder. Past het net niet helemaal, dit touw in elkaar. En is hij in de handen van Ronald Koeman junior. Hebben we nog anderhalve minuut te gaan in de eerste helft. Hebben we Telstar eigenlijk maar één keer echt gevaarlijk gezien met een schot van Mendes. Dat is het enige wapenfeitje. Ja, daar maakte Jari de Bussen nog bijna een wapenfeit van. Want die liet hem een beetje door zijn handen glippen. Maar gelukkig voor de AZ-doelman ging hij een paar centimeter aan de goede kant van de paal over de achterlijn. En dus geen doelpunt voor Telstar. Waar uiteindelijk ja, je ook wel de conclusie kan trekken dat AZ gewoon een maatje te groot is. En heb ik het idee dat AZ zelf ook nog niet echt tevreden is. Want dan kijk ik naar Leroy Echtold. En ja, dat zien we wel vaker natuurlijk bij de manager van AZ. Maar die wint zich ook af en toe nog wel een beetje op. Staat eigenlijk continu voor zijn duck-out. Het tempo is ook niet heel hoog bij AZ. Maar het is toch hoog genoeg om kansen te creëren. Ronald Koeman junior, de keeper, moet hem wegschieten voordat Meerdink aankomt vliegen. En dat lukt de goalie van de ploeg uit Velsen Zuid. Die bedient ook nog Seedorf. Dat is knap zat. Komt daar een vrije trap voor Telstar. Brugge met de handen in zijn lucht naar de scheidsrechter van joh, dat had toch wel een vrije bal voor ons mogen zijn. Dat is het niet, maar het is wel balbezit voor Telstar. Goeie crosspaas naar de rechterkant. Mendes, kan hij daar wel mee? Ja, komt een beetje op zijn achterhoofd. Hij krijgt dan Koopmeiners op visite. En dan is het gevaar alweer verijdeld. Heeft AZ het balbezit? Denk ik dat we één minuutje extra krijgen, omdat Koopmeiners zojuist op het gras heeft gelegen. Na een best wel pittige overtreding van Alders, de oudspeler van Jong Ajax. Van Telstar nu krijgt daar ook een gele kaart voor. En die was denk ik ook wel terecht. Meerdink wordt aan het shirtje getrokken. Hij krijgt ook geen vrije trap. Krijgt wel een vrije trap. Ja, het gebaar is daar even van shirtje trekken. Er zijn twee minuten extra zo dadelijk in deze eerste helft. Waar het meest indrukwekkende moment in de 12e minuut was. Toen het hele stadion een minuut ging applaudisseren voor Bartina Koeman, de overleden moeder van Ronald Koeman junior, die al enige tijd ziek was en deze week is overleden. Dat was natuurlijk een tragische gebeurtenis. Tragische week voor Koeman junior, maar een prachtig verbindend moment in het stadion. En dat is eigenlijk in die eerste helft het grote hoogtepunt geweest. Want AZ heeft één doelpunt gemaakt via Meerdink. En dat is het eigenlijk wel in het AFAS stadion. Extra tijd loopt, bal is bij Koeman junior. En AZ leidt nog altijd miniem met 1-0.
2: NH Sport.

0: Rams, The Night The Lights Went Out in New York City. Bijna 11 minuten voor 3:30. Rust in Alkmaar, denk ik, Menno.
1: Ja, rust. AZ leidt met 1-0. Goal van Meerdink, dat deed hij knap. Op aangeven van basisdebutant Biskov draaide met de rug naar zijn goal. Een klein beetje naar zijn linker. En had toen nog genoeg kracht om die bal in de kruising te werken. Zonder al te veel snelheid, maar met heel veel precisie. En dat levert AZ na 45 minuten en 2 minuten extra een 1-0 voorsprong op bij rust tegen Telstar.
0: Het is ook rust in Enschede. De andere wedstrijd die om 2:30 is begonnen, dat is toch een topper. Twente tegen PSV werd 1-0 door Taha in de 14e minuut. Maar Til maakte er in de 26e minuut 1-1 van. En 3 minuten later zelfs 1-2. En dat is ook de ruststand.

0: Muziek was dat van Bryan Adams en Mel C. Die kennen we natuurlijk nog van The Spice Girls van lang geleden. Het is rust in Alkmaar bij AZ tegen Telstar. Staat daar 1-0. En het is nog lang geen rust aan de finish. Op de Burgt bij Stefan Brandhorst in Zaandam.
1: Nee, daar is het zeker nog geen rust. Al kunnen sommige mensen er wel heel erg naar verlangen. Maartje, hoe gaat het met je?
2: Nu wel weer goed.
1: Je kwam net over de finish.
2: Ja.
1: En wat gebeurde er toen?
2: Toen was ik blij en opgelucht. Ja. En een beetje emotioneel. Want ik had in mijn playlist een liedje van de kinderen gezet. En dat kwam toen toevallig voorbij. Dus dat vond ik wel heel leuk.
1: Oh. En welk liedje was dat?
2: Van Vaiana.
1: En wat is het bijzondere aan dat liedje voor jullie?
2: Nou, mijn dochters kijken heel graag Vaiana. En het lievelingsliedje van hen is ook van die film. Dus dat had ik erin gezet. Dus dat is dan extra emotioneel. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is mooi dat dat dan zo samenkomt.
2: Ja, toevallig. Ja, goede timing.
1: En op welk moment was dat liedje?
2: Hier.
1: Precies op de finish?
2: Ja, ja, ja, halverwege nummer, maar ja.
1: Weet je?
2: Ja, jeetje.
1: Die kwam wel even binnen.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En zijn ze hier ook?
2: Nee. Ze zijn bij mijn moeder.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Maar toch heb je ze even aan ze kunnen denken?
2: Ja. Ja.
1: En ze hebben je misschien wel er doorheen getrokken?
2: Nee. Nee, dat niet. Maar het is wel extra leuk als je dan een herinnering extra krijgt, zeg maar, tijdens het lopen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Toen kwam je over de finish.
2: Ja.
1: En ik was even een rondje aan het lopen en ik zag jou tegen de boarding aan zitten. Die was helemaal kapot volgens mij.
2: Het is warm, het was best wel stevige wind. En ik heb niet super goed getraind, dus het was best zwaar, ja.
1: Heb je het misschien een beetje onderschat?
2: Ik ben te hard gestart, denk ik. Ja. Maar dat is het verenigen van die eitunnel.
1: Die eitunnel, hè?
2: Ja, de eitunnel, ja.
1: Vol te hard naar beneden,
2: ja.
1: Te hard omhoog.
2: Ja, ja, klopt. Ik heb het door. Ja.
1: Wat had je een horloge bij? Hoe deed je het met de tijd?
2: Ik wilde onder de 6 minuten per kilometer lopen. Ja, je kan je een beetje rekenen. Soms eronder, soms net iets erboven en uiteindelijk net eronder. Dus ik ben tevreden.
1: Dus je hebt je doel gehaald?
2: Ja.
1: Want welke tijd is er uiteindelijk uitgerold?
2: 1:36 volgens mij, nog wat. Ik weet het precies, zoiets.
1: Nou, daar mag je trots op zijn.
2: Ja, ben ik wel. Ja.
1: Heb je met je eentje gelopen?
2: Ik had vrienden bij me, maar die zijn een paar startvakken eerder gestart.
1: Oké. Okay.
2: Dus het was ik met mezelf, ja.
1: En je komt niet uit de buurt,
2: nee.
1: Je komt uit Noord-Brabant.
2: Ja.
1: Uit het mooie.
2: Deurne.
1: Wat brengt je hier dan?
2: Amsterdam, hè. Ja, en het lopen. Ik loop gewoon graag overal in Nederland, dus ook hier.
1: Ja. En hoeveel staat deze wedstrijd zich tot andere die je loopt in Nederland?
2: Nou, het leuke van deze is dat je van A naar B loopt. Ja, en de sfeer is gewoon echt heel erg leuk. En onder het ei door. Ja, in Amsterdam. Dus ja, daar gaat niks op tegen Amsterdam.
1: Ja.
2: Ja.
1: En nu in Zaandam?
2: En nu in Zaandam. Even langs de Zaanse huisjes naar het station en weer naar huis.
1: Ja, met de trein.
2: Eerst met de trein en dan met de auto. Ja,
1: dat is nog best wel een ritje.
2: Ik denk al met al 2 uur en een kwartier of zo. Ja.
1: Je hebt er veel voor over, maar als ik je net zo zag zitten, gaat dat allemaal wel lukken dan? Want je was echt helemaal kapot.
2: Nou, ik heb een maatje, die staat ergens bij de tassen. En die neemt mij mee in de trein en die rijdt naar huis.
1: Dus die neemt je op sleeptouw.
2: Ja, of andersom mentaal. Ondersteunen we elkaar. Dus ja.
1: Nou, dankjewel voor je tijd.
2: Ja.
1: Als je hier het hoekje omloopt, dan krijg je misschien wel van Angelique, die ik net sprak, een hele mooie medaille.
2: Hier, daar, achter. Helemaal.
1: Ja,
2: ja, oké, top, thanks. Dankjewel, hè.
1: Die heb je verdiend.
2: Dankjewel.
0: Stefan Brandhorst zou ook zomaar vrijwilliger kunnen zijn, hoor, bij Le Champion, bij dit soort evenementen. En dan de medailles uitreiken. Ik heb eventjes mijn plek binnen verlaten hier in het Dam tot Dam Park. Om even te kijken hoe het op het grasveld is. Nou, een kleine beschrijving. Het ziet daar behoorlijk zwart van de mensen. Van de mensen die dan de Dam tot Dam lopen hebben afgelegd. Plus natuurlijk hun supporters. Die nemen een hapje, die nemen een drankje. En links van mij een podium. En misschien kan je het horen. Ook wat muziek voor de sfeer. En als het zonnetje erbij komt, dan lijkt het net Koningsdag.
3: NH Sport.

0: Mannenharten van Bluff en Nielsen. En daarvoor hoorde je Billy Joel met Tell Her About. Het is 4:05. Dat betekent tijd voor de tweede helft van AZ tegen Telstar. Menno.
1: 1-0 voor AZ. En de vraag is een beetje of Telstar in de tweede helft de tanden een beetje kan laten zien. Het is een beetje zoeken naar de wapens bij de ploeg van Velsen Zuid. Wie kan er wat creëren? En wie zorgt ervoor dat er misschien een beetje verrassing is in het spel voorin? Ronald Koeman junior met de bal diep richting Mendes aan de rechterkant. Goeie paas, dat kan hij toch goed, de doelman van Telstar. Er komt in ieder geval een inworp voor AZ uit. Maar dat is wel bij de eigen cornervlag. Dus kan Telstar misschien de Alkmaar eens een beetje onder druk gaan zetten. Ja, Leroy Echtot is niet helemaal tevreden, denk ik, over AZ toch de eerste helft. Hij heeft in ieder geval gewisseld. Bieskov, de man die voor het eerst vanaf de aftrap mocht starten. Hij is in de kleedkamer achtergebleven. En Kees Smit voor hem in de plaats. Misschien toch wat meer daadkracht een beetje op die plek. Oh, dat is fraai gedaan door Meerdink met het hakje naar de rechterkant. Dan is er meteen ruimte om op te stoten voor Dijkstra. En Dijkstra heeft snelheid. Gaat naar de 16. Kaatje met Stengs. Stengs naar zijn linker. Dan zie je hoe snel dat gaat bij AZ. Smit naar de linkerkant. Rosangelo Daal kappen naar rechts. Want dat weet je wel. Stengs bijna 2-0. Ja, goede Alkmaarse aanval. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak dit een beetje spannender dan het is eigenlijk. Want er is al gefloten voor een overtreding door scheidsrechter Sander van Rijk. Dus was dit waarschijnlijk geen doelpunt geweest als hij erin was gegaan. Maar toch een vlotlopende Alkmaarse aanval. Dan zie je wel dat als er één verrassende actie is, zoals bij Meerdink, even met het hakje tegenstander op het verkeerde been. Dijkstra zijn sneltreinen vandoor naar de 16 en dan is er geen houden aan. Voor Telstar komt hij uiteindelijk bij Rosangelo Daal. Die schiet hem eigenlijk niet geweldig in. Oeh, Koeman junior levert in bij Meerdink. Meerdink op zo'n 25 meter van de goal. Ja, gelukkig voor de doelman van Telstar doet Meerdink daar ook niet zo heel veel mee. En heeft hij hem ook ingeleverd. 49 minuten op de klok. Ja, kan AZ het spel wat ze in de eerste helft lieten zien, met name een beetje 5 minuten voor en 5 minuten na die treffer. Toen had AZ echt even een klein beetje het gas erop. Kunnen ze dat misschien ook weer een beetje in het spel brengen? Want AZ doet het verder rustig aan. Je kan ook zeggen, ook op 70-80% is het misschien voorlopig gewoon voldoende tegen Telstar in de regio derby. Want na 4,5 minuut in het tweede bedrijf leidt AZ nog altijd met 1-0. NH Sport.

0: Roy Orbison met You Got It. 4:11. Je luistert naar een extra lange uitzending van NH Sport vanuit het Dam tot Dam Park in Zaandam. Altijd veel mensen daar op dat grasveld bij het podium waar muziek is. Waar lekker wat gedronken en gegeten wordt. En waar de sportprestatie wordt nabesproken met vrienden, familie en andere bekenden. Ja, dat is allemaal al achter de rug. En er zullen nog vele mensen deze kant op komen. Ja, bij AZ Telstar, Menno, daar hebben ze nog een aardige weg te gaan. En vooral Telstar, want als ik jou zo goed beluister, ja, zal Henk Brugge, de trainercoach, echt iets moeten gaan doen om die wedstrijd misschien te doen kantelen.
1: Ja, het is een behoorlijke brug die ze moeten oversteken, hoor. 1-0 voor AZ na 53 minuten. En als u mij dan die woorden hoort uitspreken, dan denkt u, ja, 1-0, is er nog van alles mogelijk. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als je naar de wedstrijd kijkt, heb je niet echt het idee dat Telstar een vuist kan maken. Maar goed, wat niet is, kan nog komen. 54 minuten met de stand dus van 1-0. Bal op de helft van AZ. En dan kan je in ieder geval zien dat Telstar af en toe wel probeert om brutaal te zijn. Maar het niet echt lukt om AZ onder druk te zetten. En dan loop je nu tegen een man minder situatie aan. Want daar is Kwakman die goed speelt vandaag bij AZ. Aan de linkerkant bedient hij Rosangelo Daal. En die kan dan zijn tegenstander weer op gaan zoeken. Dat is toch een gevaarlijke voetballer altijd. Hè? Die Rosangelo Daal gaat eigenlijk altijd wel iets gebeuren als hij aan de bal is. Meter of 25 van de goal doet hij het nu ook even rustig aan. Telstar heeft ook gewisseld. Want ja, die trainer Brugge die zag wel wat onheil op zich afkomen. Met die gele kaart van Alders. Vlak voor rust. En die denkt, die haal ik naar de kant. Straks sta je met 10 man. Dat vind ik wel verstandig. Oudste voor hem in de opstelling gekomen. Dit is een voorzet. 2-0. Nee. Ja, wel 2-0. Via Smit. Hij tikt binnen. De voorzet is van Dijkstra. Meerdink moet hem eigenlijk al maken. De redding is dan nog fabelachtig knap, vind ik, van Koeman junior. Want die krijgt hem van een 2 meter op zich afgeschoten. Ja, dan kan hij niet heel veel meer doen dan die bal überhaupt al tegenhouden. En dan valt hij voor de voeten van de invaller Smit. Die staat er nog niet zo lang in, want die is er in de tweede helft bijgekomen. En hij zet AZ op 2-0. Koeman beklaagt zich nog bij de arbitrage. Ik weet eerlijk gezegd niet echt waar het over gaat. Maar het zal allemaal nog wel gecheckt worden of dit allemaal in correctheid is gebeurd, deze goal. En als dat zo is, dan heeft AZ de marge van 2. En dan gaat het eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Want je hebt niet echt het idee in de eerste 10 minuten van de tweede.

De helft dat AZ nou ontzettend aan het druk is. De VAR is het aan het checken. De goal dat komt op de schermen. Ik heb ook nog niet het idee dat iedereen echt overtuigd is dat AZ kan juichen. Want de spelers staan ook nog een beetje vertwijfeld om zich heen te kijken. En naar de scheidsrechter en het publiek. Ja, was ook nog niet echt dol enthousiast. Dus er is een grote kans dat misschien deze goal wel geen doorgang vindt. Nou, bij AZ gaat Koopmeiners zich ook maar even melden bij Sander van Dijk. Iedereen kijkt nu natuurlijk naar de scheidsrechter. Ja, Koeman junior is over het algemeen een sportieve keeper. Die op het moment dat er niets aan de hand is ook echt niet bij de scheidsrechter gaat protesteren. Dus als hij dat gaat doen, dan kun je er wel van uitgaan dat er toch wel iets aan de hand is. Leroy Echtold gaat ook maar even met zijn blik richting de vierde man. Het wordt nog altijd gecheckt. En iedereen in het stadion is dus even in afwachting of het 2-0 wordt of dat het 1-0 blijft. Ja, ik heb de koptelefoon op, dus hoor ik ook niet alles in het stadion. Maar ik hoor wel een fluitconcert een beetje door de schelpen heen gaan. En dat zal dan ongetwijfeld zijn vanwege het feit dat het allemaal heel lang duurt. Het gaat niet door, denk ik. In ieder geval moet de scheidsrechter naar de zijkant komen. En dan heeft hij dus het signaal gehad van de VAR dat dit geen geldige treffer is. Maar dan moet de scheidsrechter het zelf nog beoordelen. Ja, het ging mij alle eerlijkheid, zo moet ik het zeggen, een beetje snel in die 5 meter om te kijken wat er dan echt aan de hand was. Maar ja, Van der Rijk is in ieder geval naar de zijkant geroepen. En hij is er heel snel uit, want hij heeft een seconde of 4 gekeken. Loopt het veld in, deze treffer gaat niet door. Het is hands, dat is het gebaar. Goed, AZ komt niet op 2-0, maar het blijft dus 1-0 door de handsbal. Ik denk dan van Meerdink of van Smit, één van die twee. Nou, de treffer gaat in ieder geval niet door. 57 minuten, blijft 1-0 voor AZ.

0: Dire Straits, onmiskenbaar. The Sultans of Swings. Ja, ik zei het al, Brugge moet misschien gaan wisselen bij Telstar om Telstar in de wedstrijd te helpen tegen AZ. En het kan nog steeds, Menno, want tegen Willem II stond het ook lang 1-0 en kreeg AZ uiteindelijk het deksel op de neus.
1: Ja, en volgens mij was toen ook de overmacht van AZ best groot in die wedstrijd. En kwam Willem II inderdaad in de laatste 10 minuten terug. Het staat 1-0 voor AZ tegen de ploeg uit Velsen-Zuid. Na 63 minuten in een voorlopig zeer eenzijdige Noord-Hollandse derby. Ja, bij AZ schuilt een beetje het gevaar vooralsnog. Dat ze het misschien iets te licht oppakken. Want ook op 60-70% inzet zijn ze eigenlijk gewoon veel sterker dan Telstar. En je hebt het idee als de turbomotor een klein beetje aangaat, dat ze Telstar makkelijk kunnen overrompelen. Maar dat gebeurt vooralsnog niet. En dan zit Telstar inderdaad nog altijd in die wedstrijd. Ja, en als je trainer bent van AZ, Leroy Echtel, dan zal je dat toch ook van tevoren wel tegen je ploeg hebben gezegd. Van ja, de ezel en de steen, die projecteer je misschien even op een scherm om aan iedereen te tonen. Dat gaat ons niet gebeuren. Nou, je weet het maar nooit. Stenks, die is een beetje dissonant in de tweede helft. Want die komt niet echt lekker uit de verf. Nu heeft hij een paasje naar Dijkstra in de 16. Komt hier dan de tweede? Nee, want die levert dan weer makkelijk in bij Koeman junior. AZ dacht dus even de 2-0 gemaakt hebben via invaller Smit. Maar diezelfde Smit maakte Hensen. Dus ging die goal niet door. AZ en Telstar die vorig jaar 3 keer tegen elkaar hebben gespeeld. 3 keer een Alkmaarse triomftocht. Allemaal met 1 doelpunt verschil. 2 keer in de competitie en 1 keer in de beker. Maar hier is Telstar met een invaller. Demir Can. Een goede actie. Voorzet naar de busser. Ja, er is echt nog wel wat mogelijk. En het publiek in Alkmaar ging zich ook maar een beetje met de wedstrijd bemoeien. Die zijn vooralsnog vrij rustig vandaag in deze Noord-Holland. Derby, maar die voelen misschien ook wel dat AZ, ja, ik wil niet zeggen een steuntje in de rug nodig heeft, want AZ is gewoon veel beter dan Telstar, maar misschien een beetje een soort schop onder de kont, zou je het zo kunnen zeggen. Dat er een beetje een tempoverhoging mag gaan gebeuren. Vrije trap nu voor AZ, allemaal op de eigen helft, want Rosangelo Daal krijgt een duwtje. Telstar heeft nog altijd geen scherpe tanden in deze wedstrijd. En AZ heeft die scherpe tanden wel, maar verzuimen ze in de tweede helft een beetje in te zetten. Dat is een beetje een soort samenvatting, denk ik, in de eerste 20 minuten van de tweede helft, waar AZ nog altijd voor staat met 1-0.

0: Muziek van Yves Berendsen. Vandaag ben ik van jou. Het is bijna 4 uur. We gaan richting het nieuws. Maar niet voordat we toch nog 1 keer gaan buurten in Alkmaar. Bij Menno Schilder. AZ tegen Telstar. Het is nog altijd maar 1-0. En dat is dun, dun, heel dun.
1: Ja, en Telstar meldt zich wat meer in de 16 van AZ. Beste moment zojuist van de bezoekers met een voorzet van Peersman. Seedorf kwam een teenlengte tekort. Anders had hij hem binnen de 5 meter bij de tweede paal achter Jari de Bussen kunnen tikken. En dan was het zomaar 1-1 geweest. Goed moment van Telstar. En dat geeft ze een beetje vertrouwen, denk ik. Want je ziet ze nu wat meer op de Alkmaarse helft. AZ gaat ingrijpen, Leroy Echtold. Want die ziet ook wel dat het op deze manier toch een beetje inkakt allemaal. Patachi gaat er onder andere bij komen. En dan kijk ik even naar de coach Brugge. Die gebaart met zijn armen naar voren, naar voren. Nou, dat heeft zijn ploeg best wel begrepen hoor. In de laatste paar minuten. Want het gaat wel beter voor Telstar. En dan krijgen we misschien toch nog een spannende laatste 20 minuten. En dat is het qua stand natuurlijk sowieso altijd geweest. Want het is nog altijd slechts voor AZ tussen haakjes 1-0.
0: En dus is het inderdaad nog spannend. En dat zal het wel blijven tot ook het laatste fluitsignaal over een klein half uurtje. We gaan richting dus het nieuws van 4 uur. De ontknoping van de wedstrijd tussen AZ en Telstar. Hier hoor je hier natuurlijk live op NH Radio. En natuurlijk ook het einde van de jubileumeditie van de 40ste Dam tot Damloop.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
18: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
19: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
20: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
21: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Jeroen van Kam met het NOS Journaal.
0: De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen verkeer dat vaststaat in Noord-Holland op de wegen. Dan kunnen wij direct door naar Alkmaar, naar AZ tegen Telstar. Menno.
2: Waar AZ kansen krijgt op 2-0, maar de marge voorlopig 1 blijft na 75 minuten. En dat is allemaal te danken aan Ronald Koeman junior. Die houdt zijn ploeg een aantal keren met hele fraaie en goede reddingen op de benen. Dus zit Telstar er nog altijd in het laatste kwartier. 1-0.
23: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf 61 euro.
24: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
25: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
26: Hey, Remo!
27: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
29: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
30: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
31: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
30: En bedankt, hè?
32: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
29: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
33: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
34: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
33: Ah, check.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NH Sport.
5: Met Edward Dekker.
1: Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Dit is een derde uur van NH Sport live vanuit het Dam tot Dam Park in Zaandam. En dat allemaal vanwege de 40e editie van de Dam tot Dam loop. Dat betekent geen William van der Locht met de muziekmiddag. William is er uiteraard volgende week weer gewoon vanaf 2 uur. Menno Schilder is er wel. Hij volgt het Noord-Hollands onderontje in de eredivisie tussen AZ en Telstar.
2: Waar Oefkir de bal in de 16 meter van Telstar heeft. Ruim 10 minuten nog. Het staat 1-0 voor AZ in de regio derby tegen Telstar. Hij is net ingevallen, Oefkir. En krijgt meteen een ovatie van het publiek. Want hij versiert met zijn actie een hoekschop aan de linkerkant. Voor een machtig AZ tegen voorlopig een onmachtig Telstar. Maar ja, met die stand van 1-0 is het wel nog altijd spannend.
1: En Stefan Brandhorst ziet vanochtend vroeg, sinds vanochtend vroeg beter gezegd, alleen maar hardlopers die aan de Dam tot Dam loop meedoen. Niet waar, Stefan?
6: Ja, en nu vooral uitgeputte hardlopers. En ik heb het best wel met ze te doen, hoor. Want ze komen over de finish, dan krijgen ze een medaille. Dat is allemaal mooi. Maar vervolgens moeten ze nog echt, nou, ik denk wel een kleine kilometer lopen. Met eigenlijk alle lopers van de Damloop. Tussen de hekken door. En dan uiteindelijk, dan is er een plek. En daar zien ze dan bekende vrienden, familie, hun geliefden. En dan komen soms ook de tranen en de emoties. En ook de bloemen. Dat is mooi om te zien. Dan komt de erkenning van de vrienden, familie en bekende voor de lopers van de Damloop. Dus die ga ik straks eventjes opvangen op deze bijzondere plek.
1: Zowel de Damloop als AZ Telstar kun je ook online en via onze liveblogs volgen. Verderop in deze uitzending uiteraard ook aandacht voor de voetbalwedstrijden die Ajax en Volendam eerder dit weekend speelden. Ajax morste punten tegen Excelsior. Het werd 2-2. Volendam beleefde een horroravond op bezoek bij Jong AZ en ging met grote cijfers onderuit. Er is aandacht voor de tweede divisie. Voorafgaand aan het duel tussen Koninklijke HFC en AFC is het fonkelnieuwe clubhuis van de Koninklijke geopend. Dit en nog heel veel meer in NH Sport tot 7 uur vanavond.

0: De muzikale aftrap van dit uur en aan spoort gedaan door Anita Meijer. Why tell me why? 12 minuten over 4, dat betekent het einde is in zicht van AZ tegen Telstar. Ik moet nog even melden dat het bij PSV Twente in Enschede, overigens voor die wedstrijd speelt, 2-2 is geworden. Wout Weghorst heeft daar gescoord, dat is dan wel weer gunstig voor AZ. Want dan is AZ, als ik zo goed reken, weer de virtuele koploper van de Eredivisie. Ook al is maar 1-0.
1: Ja, maar dan moet het die 1-0 nog wel over de streep trekken. Want Telstar heeft andere plannen. Die hebben een corner en daar is de kans. Oeh, die wordt van de lijn gehaald. Daar kan er alsnog in. Dit is de beste kans voor Telstar in de wedstrijd. En het had eigenlijk een doelpunt moeten opleveren voor een ploeg van Brugge. Maar gaat er niet in. En ik denk eerlijk gezegd dat een ploeggenoot de goal van volgens mij Peersman voorkomt. Ja, dat is zonde voor de bezoekers. En fijn voor AZ. Want ja, die blijven dan inderdaad voorlopig virtueel koploper. Maar Telstar is wel iets sterker geworden in de laatste paar minuten. En die worden nu ook aangemoedigd door de meegereisde supporters. Daar is Peersman weer. Goede bal. Is dat buitenspel? Het is geen buitenspel. Corner voor Telstar. Nee, geen corner. Het wordt een doeltrap voor de Bussen. God, dit was een kans. Zeg voor Telstar uit de corner. Daar waren ze eindelijk een keer. Ja, die hebben ook een paar keer gewisseld. Die hebben onder andere Marta in de ploeg gebracht. Er gaat misschien wel een klein belletje rinkelen bij u. Want dat is de oudspeler van Ajax onder andere. Die heeft daar in het eerste nog 9 wedstrijden. Gevoetbal, 23 jaar, nog altijd jong. En nu dus bij Telstar. Oeh, dit is een foutje achterin bij Telstar. Wordt dat afgestraft? Patachi? Nee, weer Koeman junior. Wat keept hij een geweldige wedstrijd, zeg. Met alles wat hij heeft meegemaakt, met de tragiek. Haalt die Telstar echt al een keer of 5-6 op de been, denk ik hoor. In deze wedstrijd echt een hele fraaie redding. Patachi had daar moeten scoren, maar Koeman maakt zich breed. En maakt met zijn rechterarm de beweging precies daar waar de bal heen gaat. Nou, het gaat eindelijk een beetje los ook in het Avalstadion. Want de supporters van AZ laten zich nu horen. En die van Telstar ook. En dan krijgen we nog een leuk slot met die stand van 1-0. De bal wordt ingeleverd bij de keeper van Telstar, Koeman. Die in het geel speelt zoals altijd. En een geweldige wedstrijd keept. En daardoor Telstar nog altijd in leven houdt. En die waren zojuist dicht bij de gelijkmaker. Maar het is nog altijd 1-0.
0: En Twente tegen PSV, daar is opnieuw gescoord. Daar is het nu 3-2 geworden. Dus daar gaat de wedstrijd weer totaal de andere kant op. Stefan Brandhorst, de laatste lopers hebben nog een kwartiertje om over de streep te komen. Jij besloot om daar niet op te wachten, want jij hebt een flink eind verplaatst. Waar naartoe precies?
2: Ja, naar het ontmoetingspunt waar de hardlopers dus hun familie, vrienden en alles daaromheen weer eens zien. Het lijkt een soort van Schiphol. Hè? Als je dan door die douane heen gaat, dan gaan de schuifdeuren open. En dan staan er vaak mensen met spandoeken, met bloemen, met van alles en nog wat. Nou, niet dat ik ooit zo ben onthaald op Schiphol hoor, maar een beetje hello goodbye gevoel krijg je erbij. En wat dan vooral opvalt, is een gigantische bos bloemen die Lisa en Joshua hebben gekregen. Goeiedag.
3: Goeiedag.
2: Wat een mooie bloemen.
3: Ja, dankjewel.
2: Van wie heb je die gehad?
3: Schoonouders en wel van vriendinnen.
2: Vanwege?
3: Tante Damde.
2: En jij ook een mooie bos bloemen?
4: Ja, zeker. Ja.
2: Van wie heb jij die?
4: Van mijn moeder en van de vrienden.
2: Ja. Hoe ging het?
4: Ja, wel goed. De laatste drie waren een beetje taai, maar het ging wel goed.
2: Ja? En bij jou?
3: Ja, ook goed. Wel zwaar, maar zoveel supporters. Dus echt heel leuk.
2: Ja, die trek je een beetje er doorheen.
3: Ja, denk. Wel. Echt heel erg.
2: Wat is jullie tijd uiteindelijk?
3: 1:36. En 39, ja.
2: En ja, als ik het zo hoor, hebben jullie samen gelopen?
3: Ja, een beetje. Hij was wel eerder hoor.
2: Ja, toch wel?
3: Een stuk sneller, ja hoor.
2: Maar grotendeels hand in hand?
4: Ja, goed. Nee, dat niet.
2: Maar wel bij elkaar in de buurt.
3: Ja.
2: Elkaar een beetje in de gaten houden.
3: Precies. Ja.
2: Want die bos bloemen, die heb jij van je moeder gekregen. Die staat denk ik nu te filmen.
3: Ja, precies.
4: Ja, zeker. Zijn wel
2: ik ga toch heel even naar naartoe hoor. Want zo'n mooie bos bloemen.
5: Ja, dankjewel. Ja? Voor mijn dochter en mijn schoondochter eindelijk.
2: Ja. Waarom hebben ze die verdiend?
5: Omdat wij ben hun.
2: Ja. Ja, want u heeft dus een prachtige bos bloemen gegeven. Ja, wat voor bloemen zijn het allemaal?
5: Jumbo bloemen.
2: Oh, maar ze zien er wel mooi uit.
5: Dankjewel.
2: Ja, het is echt een hele grote bos. Hè. Als je zo kijkt, die kleuren. Paars, geel. Ja, ja heel mooi. En nog een tweede bos bloemen. Als we dan terugkijken op deze dag, hoe vonden jullie die damloop?
3: Heel leuk, heel speciaal. Ja, heel veel supporters. Echt heel leuk.
2: En ook een beetje kunnen genieten van al die sfeer er rondomheen?
4: Ja, ja zeker. Dat was echt... Dat was echt een goede sfeer.
3: Ja. Ja, ja. Ja,
2: wat vertel eens wat je allemaal hebt gezien tijdens het hardlopen.
4: Veel van die dansautootjes.
3: DJ's. Heel veel DJ's. Ja. Heel veel juichende mensen. Familie, vrienden, iedereen.
2: Oh. Ja, daar heb je toch nog oog voor tijdens het hardlopen?
3: Jawel, jawel. Dat geeft zoveel energie.
2: En dit was dus de 40ste editie, voor jullie denk ik niet. Maar volgend jaar?
4: Misschien, misschien.
3: Misschien weer. Jawel, toch?
4: Ja, volgende jaar weer.
2: Ja, want je weet wat er dan te wachten staat als je hem hebt gelopen.
3: Jawel. Ja, wel. Hopelijk.
2: Weer zo'n mooie bos bloemen.
3: Ja, precies.
4: Zeker, zeker.
2: Nou, geniet ervan. Dank nu wel. Even lekker bijkomen, want volgens mij zijn jullie wel een beetje moe, hè?
3: Ja, zeker.
4: Ja, dat klopt. Ja.
2: Veel plezier nog.
3: Dank je wel.
0: Stefan Brandhorst was dat. Gaan wij gauw terug naar Alkmaar. AZ tegen Telstar. Slotfase, Menno.
1: 90ste minuut. AZ leidt met 1-0 en het stadion springt. En het heeft alles te maken met die stand in Enschede, waar FC Twente leidt met 3-2 tegen PSV. En dat levert AZ de koppositie weer op. En die hebben ze dan zeker 3 weken. Want dat is ook wel lekker. Pas in het weekend van 10 oktober. Dan komt AZ weer in actie. En dat is niet de minste tegenstander. Dan mag het in de Kuip gaan aantreden tegen Feyenoord. En Ajax speelt dan tegen NEC. Dat is ook allemaal die avond op NA Sport te beluisteren. Dat belooft een prachtige zaterdagavond te worden. Maar dat is nog heel ver weg. AZ gaat nu proberen om een aanval op te zetten. De extra tijd gaat inmiddels in. Dat zijn 4 minuten die Telstar nog heeft om een punt over te houden. Want AZ heeft het nog niet binnen, hoor. Met die stand van 1-0. En ik wil niet zeggen dat ze zich helemaal de kaas van het brood laten eten. Maar ze laten Telstar wel heel ver komen. Nu levert Telstar in. Maikouma, die is net binnen de lijnen gekomen. Bal naar de rechterkant. Oefkier. Goede voetballer is dat, die Oefkier. Daar hebben ze wel wat aan bij AZ. En die heeft ook al een grote toekomst voor zich, denk ik, hoor. Scoorde natuurlijk al tegen Heerenveen uit. Een hele belangrijke goal. En nu valt hij in. Maikouma, die kijkt precies de kant op waar de bal niet komt. Dat is niet zo handig. Maar houdt hem dan nog wel binnen. Gaat hij over de zijlijn. Is de eerste minuut van de extra tijd voorbij. Heeft Telstar vandaag, ja, eigenlijk de hele wedstrijd niet echt een vuist kunnen maken. Maar waren ze wel dicht stiekem toch even bij die 1-1. Met die halve oma bij die corner. Die gingen niet in. Het kan nog altijd voor Telstar. Het is nog niet gedaan. Het uitvak gaat zich er een klein beetje mee bemoeien. Nou, het is eigenlijk meer het AZ-publiek wat lawaai maakt. 91 minuten zitten erop. Nog 3 te gaan. En dat zijn 180 seconden die Telstar nog heeft voor een punt. Want het staat achter met 1-0.
0: Kijk ik ondertussen nog eventjes hoe het in de grondsvesten gaat in Enschede. Bij Twente PSV, daar staat het 3-2.

0: met Magnetic aan de kant. Want we zitten echt in de laatste minuut van AZ Telstar. Menno.
1: Ja, kan Telstar nog een vuist maken? Ze staan achter met 1-0 tegen AZ. We spelen nog 50 tellen en de bal is in Alkmaars bezit. Dus heb je eigenlijk al wel een beetje het gevoel dat er een strik om dit verhaal heen gaat. Waarin Telstar een nederlaag gaat leiden tegen AZ. Oefkier heeft de bal bij de cornervlag. Gaat daar een beetje tijd proberen te rekken. Had die bal ook al voor kunnen geven. Nou, het wordt toch een corner ook nog. Wordt hij beloond voor het gedrag daar aan de rechterkant. En dan weet eigenlijk iedereen het in het stadion wel. AZ wordt dan weer de nieuwe koploper. Als het zo blijft in Enschede uiteraard. Er kunnen altijd nog gekke dingen gebeuren. Maar AZ gaat winnen met 1-0. Zo lijkt het dan tegen Telstar. Dat hadden veel meer doelpunten kunnen zijn. Maar Ronald Koeman junior is een van de beste keepers van de Eredivisie. Dat laat hij eigenlijk week in, week uit zien. En vandaag had hij ook weer een paar prachtige reddingen. En eigenlijk had hij ook het mooiste moment natuurlijk van de wedstrijd in de 12e minuut. Toen iedereen ging klappen voor Ronald Koeman junior vanwege het overlijden van zijn moeder. Nu klapt iedereen ook. Dat is voor de overwinning. Die is namelijk binnen voor AZ. Want het laatste fluitsignaal heeft geklonken. AZ wint met 1-0. De goal was al heel lang geleden. Dat was in de eerste helft via Max Meerdink. En eigenlijk is alles daar ook wel een beetje mee gezegd. Maar AZ is wel gewoon de trotse koploper. En daar kunnen ze best wel lang van gaan genieten. Sowieso 3 weken 1-0 winnen tegen Telstar.
0: Want AZ komt na vandaag op 7 gespeeld en 19 punten. Dat zijn er 2 meer dan Feyenoord. Dat nu tweede staat met 7 gespeeld, 17 punten. Tenzij PSV nog iets heel raars doet in de absolute slotfase tegen FC Twente. Maar de Eindhovenaren staan tot ergernis van trainercoach Peter Bos met 3-2 achter.
2: NH Sport.

0: Long Train Running van de Doobie Brothers brengt de tijd inmiddels op bijna 4:55. Je luistert naar NH Sport, nog altijd rechtstreeks vanuit het Dam tot Dampark in Zaandam. De laatste loper die komt nu zo'n beetje richting de finish op de Burgt in Zaandam. En dan is de 40ste editie van deze Dam tot Domloop geschiedenis. Iemand die ook wel inmiddels zo'n 16 kilometer in de benen heeft, denk ik. Stefan, 16 kilometer, kom je wel aan, hè?
1: Nou, ik zat net op mijn stappen tellen te kijken. Het valt vies tegen, hoor.
0: Je kan niet doorlopen.
1: Nee, je kan niet doorlopen. Het voelt wel alsof je 16 kilometer in de benen hebt. Maar we naderen inmiddels het Dam tot Dampark. En dat doe ik samen met twee lopers die voor het eerst hebben meegedaan aan de Damloop. Goedendag.
2: Hi, ik ben Erika. Ja, de eerste keer.
1: Erika en
3: Bas.
1: En voor jullie was het de eerste keer. Ja, hoe hebben jullie het dan beleefd?
3: Ja, hartstikke mooi.
2: Ja.
3: We hebben samen gelopen van het begin tot het eind.
1: En hoe ging het?
3: Ja, het ging hartstikke goed. We hebben precies op schema gelopen. En we hebben een mooie eindtijd. We zitten er net 30, 40 seconden boven, volgens mij. Maar precies zoals verwacht.
1: Ja. En hoe snel was het dan?
2: 1:43.
1: Ja. 1:43. Nou, daar mag je volgens mij hartstikke trots op zijn.
2: Zeker, wel hartstikke trots. Getraind, uitgelopen, niet gelopen, niet gewandeld. Dus trots in mezelf, inderdaad.
1: Ja, en hoe zwaar was die dan uiteindelijk? Deze, ja, het was dan de 40ste editie, maar voor jullie de eerste?
3: Ja, nee, het was gewoon één groot feest eigenlijk. Dus overal muziek, overal mensen, overal veel plezier, kleine kinderen, high fives. Dus ja, je gaat er gewoon vanzelf doorheen.
1: Ja. Geeft dat je ook extra energie?
2: Zeker, zeker. Mensen, dan ga je harder, dan blijf je gaan. Ja. Dat maakt het wel het leukst.
1: Toch moet ik wel eerlijk zeggen, je loopt een klein beetje te trekken benen.
2: Ja, de 16 kilometer ging perfect, maar na de start liep het helemaal vol. En denk ik, mijn god, hoe heb ik het volgehouden?
1: Na de finish?
2: Ja, na de finish. Ja, ja, de loop zelf heb ik geen pijntje gehad.
1: Maar nu, alsof ze ineens helemaal klaar waren.
2: Ja, nou dat inderdaad. Ja, ja, ja. De laatste 100 meter was echt trekken naar de finish, maar daarvoor niks aan de hand.
1: Ja, en dan moet je daarna die finish ook nog een behoorlijk stuk, hè?
2: Ja, ik weet niet hoeveel we nu al gelopen hebben, maar dat is denk ik ook een kilometertje of zo.
1: Ja, ik denk wel meer.
2: Oh, echt zo?
1: Ja, dat is echt wel, denk ik, bijna 1,5-2 kilometer wat je nog moet wandelen.
2: Oké, okay, nou ja, dan hebben we bijna een halve marathon gedaan. Helemaal trots.
1: Ja, wat omschrijft het gevoel is van de benen?
2: Vol, strak, keihard. Maar ja, dadelijk een patatje erin. Pijntje er eindelijk in en dan douchen. Ja. Komt het wel weer goed.
1: Heb je dat wel eens eerder ervaren, dit gevoel?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik niet. Nee, nee.
1: En ga je het vaker doen?
2: Ik zeg
1: met dit gevoel in de been?
2: Nou ja, ik zeg nu niet, maar waarschijnlijk wel. Een half of zo, maar nee.
1: En hoe is dat bij jou?
3: Ja, een halve moet prima lukken ook. Als je dit kan, dan kan je ook een halve.
1: Een halve marathon?
3: Ja, ja, ja, zeker.
1: En welke zou je dan graag willen lopen?
3: Maakt niet uit. Het kan in Den Haag zijn, het kan in Amsterdam zijn, in Rotterdam. Maar maakt allemaal niet uit.
1: Ja, want er staat er in begin van het jaar ook altijd eentje gepland, hè, in deze provincie.
3: En dat is?
1: Egmond.
3: Egmond? Nou ja, misschien is dat hem wel dan.
1: Die is wel heel zwaar.
3: Waarom?
1: Ja, vroeg in het jaar, zware omstandigheden.
3: Oh nee, maar de kouder is lekkerder, hè?
1: Ja, want hoe was het weer vandaag? Nu staan we in het zonnetje, het waait een klein beetje.
2: Nee, het was lekker weer. Niet te warm, af en toe een windje. Heerlijk.
1: Ja. En het windje stond in de goede richting?
3: Niet altijd, maar het was prima te doen. Het was niet te warm, het was gewoon een goede temperatuur. En ja, niemand raakte overfit. Dat zie je ook wel eens tijdens wedstrijden als het te warm is. Dus nee, het was een goede conditie zo.
1: Ja. Ja. We staan eigenlijk voor de poorten van het festivalterrein. Voelt het ook een beetje zo, alsof jullie naar een festival nu nog toe gaan?
3: Nee, we gaan lekker naar huis.
2: Nog een uur in de auto. Nog weet ik voor hoe lang naar de auto toe. Dus en dan nog een uur naar huis. Dus
1: ja, want je had het net over een wijntje.
2: Ja, daarom. Dus we moeten naar huis.
1: Maar die ga je thuis nemen.
2: Ja, denk het wel. Ja. Toch een uur naar huis rijden. Dus dat komt er goed.
1: Nou, dan wens ik jullie een hele goede terugreis. En misschien wel gewoon twee wijntjes, toch?
2: Ja, dat kan ook wel, ja. Helemaal goed.
1: Proost alvast.
2: Yes, fijn
3: weekend.
2: Dankjewel.
3: Hoi, hoi.

0: met Smoorverliefd brengt de tijd op 7 minuten over 4:30. En dan sport is er nog tot 7 uur live vanuit het Dam tot Dampark. Ik kan melden dat PSV, de regerend landskampioen, met 3-2 heeft verloren van FC Twente. En dat AZ daarmee inderdaad definitief als koploper de interlandbreek ingaat. Ja, en Ajax. Ajax heeft de laatste wedstrijd voor die interlandbreek gelijk gespeeld tegen Excelsior. Het werd gisteravond 2-2. Brand zette Ajax op voorsprong. Excelsior draaide via Hartjes en sliet hij de wedstrijd om. En invaller Tolu hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij. Maar verder dan die 2-2 kwamen de Amsterdammers niet. Dit tot frustratie van Ajax-aanvoerder Davy Klaassen.
1: Goed gespeeld, genoeg gecreëerd, maar ja, te veel gemist.
2: Ja, pech ook. 3 keer paal lap.
1: Ja, het is altijd de vraag, is het pech of niet? Ja. Ik denk, wij willen zo goed mogelijk spelen en zoveel mogelijk creëren. En dan vandaag.

0: mogelijkheid was om iemand anders in een betere positie aan de bal te brengen. Ben ik dan te kritisch als ik dat zeg?
1: Ja, het zal vast met momenten zo zijn geweest. Maar over het algemeen denk ik dat we heel veel uitgespeelde kansen hebben gecreëerd. En, ja, dus daar ben ik het niet helemaal mee samen.
2: Aldus Davy Klaassen, de aanvoerder van Ajax, zat er voor de camera van ESPN duidelijk te smoren over in. Tolu Arokodare begon op de bank, pikte wel weer een doelpuntje mee. De Nigeriaanse spits kampte eerder deze week met ziekte, was nog niet helemaal hersteld.
3: You could see even when I came on after 5-6 minutes, I was bending down because I was tired. I'm still not. I also needed this game to realize that I'm not 100%. I still feel weak. I'm not as recovered as I thought as I was. I don't think I could have started. I wanted to start, but I don't think I could have started the game because before the game my legs were weak. We had like a training session in the morning, not a training session, but like a tactical session. And before this, my legs were weak. And coming into the game after 5-10 minutes, I was already dead. And so I'm just happy I could come on to play. And now the international break, hopefully I get to recover properly and help my country when I need it to.
2: Tolu Arokodare, de spits van Ajax, die dus weer scoorde. Hij kon het zelf eigenlijk al een beetje zien toen hij inviel. Stond al snel in de wedstrijd voorovergebogen omdat hij moe was. Had de wedstrijd nodig om te beseffen dat hij echt nog niet 100% is. Voelde zich nog zwakjes, zo vertelde hij. En dacht dat hij verder was. Had ook zeker niet in de basis kunnen beginnen bij Ajax. Zijn benen waren gewoon zwak. En toen hij eenmaal in de wedstrijd was, was hij dus heel snel kapot. Was blij dat hij kon invallen. En dat hij wat minuten kon maken. Maar gaat de interlandperiode gebruiken om volledig te herstellen. Zodat hij zijn land weer kan helpen wanneer dat binnenkort nodig is. En zodat hij ook Ajax weer kan helpen als dat nodig is. Milton Pus, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Edward.
2: In Hilversum, hier rechtstreeks vanuit Zaandam. Ben je een beetje jaloers eigenlijk?
4: Ja, natuurlijk. Ja, als ik dat zo hoor op de achtergrond, die gezelligheid. Het is hier ook gezellig hoor met Arthur, maar een hele andere soort gezelligheid.
2: Ja, het zijn er daar twee. Hier zijn het er vele honderden die op het middenterrein staan. Met een drankje in de hand. Medaille om de nek zie ik. Er staat een rij bij de eettent. En er is een podium waar muziek gespeeld wordt. En het zonnetje piept er af en toe tussendoor. Dus dat ziet er allemaal heel gezellig uit. Doet een beetje denken aan Koningsdag, Milton. Dus,
4: ja, ik begreep alleen dat de wc's verstopt waren. Is dat inmiddels al opgelost?
2: Achter een hek. Nee, okay, maar er was twee keer. Ja, ik zit in een soort van bouwketen, hebben ze mij ondergebracht. Tussen, alle fietsen, gereedschappen, zeilen. Ik weet niet wat ik er allemaal heb zien liggen. Het is een beetje een gekke situatie. Maar ik ben nu even op een trappetje gaan staan en dan kijk ik naar de wc's. En er waren inderdaad eerder op de middag twee keer dames die een ontstopper kwamen halen. Omdat de wc inderdaad vast zat. Dus wat dat betreft was dat eventjes onaangenaam. Maar volgens mij is die wc nu zelfs helemaal buiten gebruik. Want er staat een hek achter en hij is nu definitief buiten gebruik.
4: Nou, zit je ook een keer in de bezemkast, toch?
2: Zo is dat, zo is dat. Terug naar Ajax, Milton. Je hebt de wedstrijd bekeken. Ajax zichzelf tekort gedaan?
4: Ja, ontzettend, ontzettend. Het was ook wel ergens wel frustrerend voor Ajax, want ze kregen kans op kans. Nou ja, het wordt net al in de interviews 3 keer paal en lat volgens mij geraakt. En ook nog zelfs nog in die slotfase dat het 2-2 stond. Ook nog genoeg kansen kregen. Oscar Glog heb ik een paar keren echt wel mega kansen om zeep zien helpen. Dus het was wel, en dat de frustratie, dat hoorde je ook wel in beide interviews, echt wel hoogtij heeft gevierd gisteravond in de arena.
2: En mag je dan spreken van pech?
4: Ja en nee, want ergens is het ook wel je eigen schuld als je het niet afmaakt. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, soms moet je dat vizier ook wel beter op scherp hebben. Zeker als je, wat ik al zei, Glog een paar keer zag. Die had soms kansen nodig dat je dacht van ja, die moeten er eigenlijk gewoon in en dat lukt dan weer niet. Dus, en dat bouwt zich natuurlijk ook op en dat zorgt er misschien ook wel voor dat het in de kopjes gaat zitten. En zeker als je bedenkt dat Excelsior ook nog brutaal op 2-1 komt, ja, dan wordt het wel steeds lastiger ook voor Ajax.
2: Ja, werd dat wel weer geschoven hè, met de opstelling van trainer Michel, zag ik. Ik zag Amrabat begon bijvoorbeeld op de bank. Arokodare hoorden we, kon niet starten. Tsikankov voor het eerst in de basis. Dat helpt natuurlijk niet mee hè, om er een geoliede machine van te maken.
4: Nee, Tsikankov speelde dan omdat Berghuis er helemaal niet bij was. Ja, ik was wel benieuwd hoe hij het zou doen vanaf het begin, die Tsikankov. Maar ja, ik heb het idee dat hij als invaller de afgelopen weken de betere uitkwam dan nu als basisspeler. Soms moet je er een beetje inkomen als

0: spelen. Maar de andere speler die me wel weer heel erg kon bekoren was Julian Brandt. Maar dat wordt een soort, ik word een soort grammofoonplaat, heb ik het idee, als ik het over Julian Brandt heb. Maar dat is zo'n weergeloos speler, Edward. Het was alleen jammer dat hij Ajax gisteren niet echt kon helpen met nog een doelpunt of nog een assist of zo. Want ja, dat was echt weer weergeloos.
1: Echt als Brandt doorgaat, wordt hij topscorer van de Eredivisie.
0: Ja, ik denk dat hij echt de ballen uit zijn broek lacht, hoor. Als je ziet naar het niveau wat hij gewend is in de Bundesliga, waar hij jarenlang heeft gevoetbald. Nu naar de Eredivisie en straks de Conference League. Ik heb het idee dat hij een soort speeltuin is het voor hem. Hij is echt bij uitstek, vind ik tot nu toe, gewoon de beste speler van de Eredivisie.
1: Ik zag dat Henrique geblesseerd is uitgevallen. Is daar iets over bekend?
0: Nee, daar heb ik nog niks over gelezen. Maar het is wel ook wel pijnlijk voor Ajax. Want daarachter heb je Owen Wijndal. En daarachter weer Goffre Torrens. Een van die spelers die ze van Barcelona hebben gehaald. Dus dat wordt wel. Dus de spoeling wel heel dun ineens op linksback. Als je het van die twee spelers moet hebben. Want Owen Wijndal vond ik gisteren ook weer ongelukkig bij die 2-1 van Excelsior. Dat hij gewoon niet goed ingreep. Want het was zijn man die kon scoren bij de tweede paal.
1: Hoi, dat is pijnlijk. En Aro Kadar, was dat inderdaad na een paar minuten dat je al zag leeg?
0: Ja, dat was wel opvallend. Maar ook al, ondanks dat hij leeg was, kon hij wel weer scoren. Dus ja, hij begint wel steeds meer een soort publiekslieveling te worden, heb ik het idee, in de arena. En bij Ajax.
1: Ja. Maar goed, onder de streep, Ajax is best aardig gespeeld. Kansen gecreëerd, maar vergeten te winnen.
0: Ja, en het blijft wel opvallend dat ze thuis het elke keer best wel lastig hebben. Dan, nou ja, van de week dan wel makkelijk gewonnen van Willem II. Maar tegen PSV verloren, tegen Heerenveen punten verspeeld. Nu weer tegen Excelsior. Ja, het blijft een soort terugkerend verhaal bij Ajax in de Johan Cruijff Arena. Dus het is wel zaak om na die interlandbreek dat om te zetten. Want anders wordt de afstand weer tot AZ en de andere koplopers weer een stuk groter. Want die was teruggebracht tot 3 punten gisteren. En ze hadden zelfs gelijk met AZ kunnen komen. Maar nu hebben ze weer een gat geslagen van 5 punten AZ. Dus het is wel zaak dat ze er in de buurt blijven op deze manier. Anders kunnen de titelaspiraties weer in de ijskast dit seizoen.
1: Ja, slechte nieuws is dat de eerstvolgende wedstrijd van Ajax thuis is. Hè? Thuis tegen NEC op 10 oktober om 9 uur.
0: Ja, maar dan weten ze wat ze moeten doen, hè, nu.
1: Ja, dat weten ze inderdaad. Goed, dat over Ajax. Excelsior 2-2 werd het dus in de Johan Cruijff Arena. Toch wel met een beetje chagrijn, denk ik, de interland break-in.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. 10 minuten voor 5 op deze zondag de 20e september. De dag van de Dam tot Damloop. De dag dat het parcoursrecord bij de vrouwen sneuvelde na 39 jaar. Inmiddels in het Dam tot Dampark aangekomen. Stefan Brandhorst. Stefan, welkom in dit park. Wat is je eerste indruk?
1: Ja, dankjewel. Gezellig. Niet echt alsof je op een hardloopfestival bent, maar gewoon alsof je naar een concert of zo toe gaat. Ja, een soort parkpopgevoel krijg ik erbij.
0: Noem ik het al.
1: Gevoel. Ja. Koningsdag, ja, snap ik. Ja.
0: Tijd om wat eten?
1: Ja, dat denk ik wel. In ieder geval voor wat de mensen die hier ook zijn. En toen ik hier naartoe liep, toen werd ik wel echt getrokken door een hele zoete geur van poffertjes. Die poffertjesgeur, die ruikt wel lekker, hè?
2: Ja, dat dachten wij ook. We waren klaar met rennen en we zagen die poffertjes en denken, die moeten we hebben.
1: Ja, en dan word je er echt op afgezogen.
2: Wat zei je, sorry?
1: Dan word je erop afgezogen.
2: Ja, dan ga je, dan heb je geen keus.
1: Ja, en dan heb je ze uiteindelijk. En hoe smaakt die?
2: Erg lekker. Hij is een heel groot poffertjesfan, dus eigenlijk is het belangrijk wat hij ervan vindt.
1: Ja, is dat zo? Ben je een expert?
3: Ja, ik hou wel van poffertjes, ja, zeker weten.
1: En hoe zou je deze beoordelen?
3: Heel eerlijk?
1: Ja.
3: 7.
1: Een 7. Nou, dan kunnen we mee leven, toch?
3: Ik heb ze beter gehad.
1: Maar jullie hebben met z'n tweeën poffertjes. Jullie zijn met z'n drie. Jij dacht van, ik ga even niet voor iets zoets.
4: Nee, ik zag een lange rij staan bij die poffertjes. Ik ga voor een pita shawarma.
1: En welk cijfer zou je die geven?
4: Nou, het is dat ik echt heel erg veel honger heb. Dus ik geef het echt wel een 8,5.
1: Ja, hebben jullie je zo ingespant?
4: Ja, we hebben echt wel een mooie tijd neergezet. 1 uur 15.
1: Zo?
4: Ja, dus we hebben echt ons best gedaan. Dus we mogen trots zijn op onszelf.
1: Ja, dat is een keurige tijd.
4: Dat is een keurige tijd.
1: En hoe hebben jullie dat gedaan met z'n drieën?
2: Doorlopen.
1: Ja. Maar echt constant met z'n drieën gebleven.
2: Ja.
1: Want iedereen moet toch een beetje zijn eigen tempo lopen, hoor je altijd.
4: Ja, nee, klopt. Maar we waren met z'n drieën en we hadden steeds een andere kopman. En dan is afwisselen. Wat is het? We deden om de 2 kilometer een andere kopman die het tempo aanhield. En dat ging goed.
1: Dat is eigenlijk een soort wielrennen.
4: Je kan het een soort wielrennen noemen.
1: Kop over kop.
4: Kop over kop, ja.
1: En wie was dan het vaakste kopman van jullie drie?
3: Mees.
1: Ja?
2: De minst sportieve.
1: Minst sportieve?
2: Minst sportieve, maar mentaal het sterkst. Daar gaat het allemaal om, hè. Het gaat allemaal om karakter.
1: Ja, want dan heb je best wel veel tegen de wind in moeten beuken daarvoor op.
2: Ja, en ik hield de wind voor hun tegen, hè. Zij liepen achter mij. Net als wat je zegt, net als met wielrennen. Zij voelden niks van die wind.
1: En dan uiteindelijk komt er een hele mooie tijd uit. Hoe was deze editie van de Damloop? Het was natuurlijk een jubileum.
2: Voor mij was het de eerste keer. Maar ik ben enthousiast. Ik ga hem vaker lopen. Ik vond het echt heel erg leuk.
3: En ook, tijdens de run zei hij al, ik ga de halve marathon ook meteen doen.
1: Wat zei je?
3: Tijdens de run zei hij al tegen hem, ik ga de halve marathon over een maand ook doen.
1: Over een maand al?
2: Ja, moet lukken.
3: Super enthousiast.
1: Ja, als je deze tijd loopt op de Damloop, ja, waarom niet dan, hè?
2: Toch? Zo, ja, dat dacht ik ook.
1: Maar gaan jullie dan weer met z'n drieën?
4: Ja, het heeft vandaag gebleken dat we echt een topteam zijn met z'n drieën. Dus wij willen hem sowieso doen met z'n tweeën. En we moeten hem nog even erbij.
1: Dat kunnen we gelijk nu eventjes beklinken met z'n allen.
3: Ik sla hem over. Ik sla hem echt over. Ik moet voetballen. Daar ligt mijn prioriteit.
1: Ja, jongens, wat vinden we hiervan?
2: Slap op.
1: Slap op, zegt hij.
3: Ja, sorry. Ik verdien mijn brood met voetbal, dus dat gaat even voor. Ja,
1: maar als je een Damloop kan doen, dan kan je toch nog eventjes door.
3: Ja, maar dat betaalt het brood niet bij mij. Dus weet je, ik moet keuzes maken.
1: Okay. Speel jij betaald voetbal?
3: Ik speel betaald voetbal, ja.
1: Waar voetbal je dan?
3: Aalsmeer.
1: Ah, dat is dan welk niveau?
3: 4e divisie.
1: Ja, dat is best wel hoog.
3: Ja, het is amateur, maar het verdient wel wat. Dus vandaar.
1: Oké, okay, nou vertel hoeveel dan?
3: Ja, nee, dat ga ik niet vertellen. Meer dan de Dam tot Damloop.
1: Ja, oké. Dat kan ik me voorstellen. In ieder geval genoeg om er poffertjes van te kopen. Tot slot, hoe vinden jullie de sfeer hier na afloop?
4: Ja, hartstikke leuk. Dit is voor mij de 2e keer dat ik hier aan meedoe. Vorig jaar ook. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk. Hè? Hoe je na afloop hier met z'n allen nog eventjes poffertjes gaat eten. Maar ook gewoon lekker een drankje doen met ziek erbij.
3: En ook tijdens de loop. Ja. Al die bandjes, de DJ's, de mensen die je aanjuichen. Super gezellig. Ja. Super gezellig.
2: Ik vond het alleen jammer. Ik had nog wel graag aan het alcohol gezeten nu. Maar zij wouden dat niet. Dus we blijven braaf.
1: Ja, je hebt met een topvoetballer te maken.
2: Ja, dat
1: blijkt. Doet dat niet?
2: Dat blijkt.
1: Ja, dat kost hem zijn biertje.
3: Precies, ja. Daar ga ik niet aan beginnen. Dat doe ik niet aan.
1: Dus al één voor alle voor één.
3: Ja, absoluut. Dat
2: doe ik het ook niet. Okay.
1: Heel veel plezier nog, jongens.
2: Ja, dankjewel.
0: Tot zover het 3e uur van deze uitzending van NH Sport. Rechtstreeks vanuit het Dam tot Dampark. We zijn er nog tot 7 uur vanavond. Op twee uur te gaan. Dus nu eerst de police tot het nieuws van 5 uur.

0: authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
2: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
3: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
2: Vertel, we helpen je verder.
1: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
2: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
3: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
4: Ik ben Brian uit Amstelveen.
5: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6:00. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Sport.
20: Met
12: Edward Dekker.
19: Goedemiddag, je bent rechtstreeks verbonden met het Dam tot Dampark in Zaandam. Het is zondag 20 september, ruim 6 minuten over 5. En aan sport was er al vanaf 2 uur vanmiddag. Vanwege die 40ste editie van de Dam tot Damloop, 45.000 hardlopers starten op de Prins Hendrikade in Amsterdam. En zij finishten uiteindelijk op de Burg na 16,1 kilometer lopen in Zaandam. Bij de vrouwen sneuvelde het parcoursrecord uit 1987. Dat was in handen van de Noorse Ingrid Christiansen. 50 minuten en 31 seconden. Maar Asayeh Ayichu liep 50 minuten en 5 seconden. Haalde daar dus bijna een halve minuut van af. Winnaar bij de mannen, Jamal Kiprono, Keniaan, won in 46 minuten en 10 seconden. En hield de winnaar van vorig jaar, zijn landgenoot Jonathan Komasong, net achter zich. En beste Nederlander en Noord-Hollander, Beverwijker Stan Nieste, hij eindigde op de 5e plaats. En hij is er al de hele dag bij op televisie, op radio en op de sociale platformen. Je kunt onder andere ook de wedstrijdsamenvatting terugzien op nanieuws.nl/sport. En een van de verslaggevers die dus zelf op zijn stappenteller heeft gezien dat hij aardig op weg is deze dag, is Stefan Brandhorst. Stefan, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
19: Wat zegt die stappenteller dan? Hoeveel stappen zit je dan?
20: Nou, die stappenteller, die ga ik gelijk even openen. En die stappenteller, ja, het valt echt vies tegen. Die stappenteller van mij, die zegt 9000 stappen.
19: Oh, dan zit je nog niet eens op 5 kilometer.
20: Ietsje meer, denk ik. Maar ja, ik zet grote stappen, hè. Dus waar sommige mensen daar misschien 1 of 1,5 tot 2 zouden zetten. Maar 9000, ja, het valt een beetje tegen. Het voelt wel alsof ik inmiddels bijna die 10 Engelse mijl ook gewandeld heb.
19: Nou, je hebt sowieso een medaille verdiend voor de bijdragers over de hele dag vanaf 9 uur vanochtend. Je bent inmiddels in ditzelfde park. Burgemeester in het Veldpark heet dat de rest van het jaar. Wat zie je?
20: Ik zie best wel veel mensen. Ik zie een podium waar veel muziek op wordt gemaakt. Live bandjes spelen daar. En veel vrijwilligers die een kijkje nemen. Maar uiteraard natuurlijk de atleten die hebben gelopen. Maar ook vrienden en familie van die atleten die hebben gelopen. Ik zie een bord met medaille graveren. Dat is denk ik best wel een dingetje. Want daar zie ik wel wat borden van staan. Misschien wel leuk om daar straks nog even een kijkje te gaan nemen. Want eerder in de uitzending vandaag spraken we Angelique die de medailles uitdeelde. Nou, duizenden heeft ze er in de hand gehad en die heeft ze dan gegeven aan de lopers. Maar hier kunnen ze die dus laten graveren. En wat dat precies inhoudt, daar ben ik wel benieuwd naar.
19: Ja, wat zou je daar dan inzetten?
20: Ja, je naam en je tijd. Ja. Of misschien nog een andere boodschap, hè? Ik weet het niet.
19: Ja.
20: Ik heb het gekregen, dus ik kan hem in ieder geval niet laten graveren. Want ik ben er 3 keer doorheen gelopen. Ze wilden hem absoluut niet aan mij geven.
19: Nee, kunnen wij niet voor deze prestatie toch een marathon en ik geen medaille krijgen van jou? Wat is dat
20: nee,
19: nou?
20: Dat is jammer. Ja, dat is jammer. Ja.
19: Ja. Nou, misschien. De dag is nog niet om. Hè. Wie weet blijft er nog
20: iets echt verdienen.
19: Liggen.
20: Je moet hem
19: goed
20: verdienen.
19: Nou, straks komen we dan bij jou terug om te horen hoe dat allemaal gaat met dat medaille graveren. Dat park is overigens nog volgens mij een 3 kwartier open. En dan gaan hier de deuren toch echt op slot. Was wat consternatie eerder op de dag, Stefan. Want er stond een boom op omvallen. En dat betekende dat er de brandweer eraan te pas moest komen. En ook een boomverzorgingsbedrijf. Want die boom, en die was behoorlijk hoog. Kun je ook in ons live nog zien trouwens op NNN. Ja, die vangt, daar waren al wat takken naar beneden gekomen. En dat is natuurlijk linkersoep bij de ingang van het park. Dus die boom is inmiddels gesneuveld. Maar je hebt een andere ingang genomen volgens mij. Dus, maar er zijn nog genoeg bomen over. Nou, straks dus meer van Stefan Brandhorst vanuit dit park. Wat verder volgens mij wel veilig is. We hebben natuurlijk heel veel voetbal in deze uitzending. Je hoorde op de radio Menno Schilder vertellen hoe AZ uiteindelijk met minimaal verschil van Telstar won. Het werd uiteindelijk 1-0. Doelpunt van Kees Smit. 2-0 werd afgekeurd wegens Hens. Onder andere Jelani Seedorf horen we. Trainer-coach Henk Brugge, Lior Echtold en ook Dave Kwakman komen in deze uitzending voorbij. En door de nederlaag die PSV leed, is AZ de nieuwe koploper in de Eredivisie. We blikken verder terug op Ajax Excelsior van gisteravond 2-2. En de afgang van FC Volendam vrijdag in Wormerveer tegen Jong AZ. Verder voetbal uit de tweede divisie. Koninklijke HC beschikt sinds dit weekend over een officieel geopend nieuw clubhuis. En dat ziet er bijzonder fraai uit. De wedstrijd die volgde verloor HFC met 3-1 van AFC Amsterdam. Om 6:30 en om 6:30 het regionale nieuws en het weer van Jan Visser. We hebben natuurlijk lekkere muziek. En zoals gezegd, deze uitzending komt uit de Zaandam. Maar de vertrouwelingen in Hilversum zijn er gewoon. Milton Pus voor het live-log. Milton, nogmaals goedemiddag.
12: Ja, nogmaals goedemiddag, Edward.
19: En uiteraard Arthur Verberne voor de techniek. Arthur, ook goedemiddag.
21: Goedemiddag.
19: Milton.
12: Ja, dat is de lol.
19: Dat heb je vaker wat verderop in een uitzending. Milton, de Dam tot Dam loopt. Maar Philemon Tesfu heeft vandaag de halve marathon gelopen. Tijdens de WK Atletiek in Kopenhagen. Hoe is dat afgelopen?
12: Ja, de WK Atletiek op de weg, moeten we dan even zeggen. Ja, de atleet Den Helden is de 30ste geworden. Dus dat is niet zo heel goed. Dan komt de tijd van 1 uur, 1 minuut en 40 seconden. En dat is ruim een minuut boven zijn persoonlijke record dat hij eerder dit jaar nog liep in Lissabon. Dus ja, het is wel een pijnlijke race eigenlijk voor Tesfu. Want ik sprak hem eerder deze week nog. En hij had wel de hoop om toch wel weer wat dichter bij dat record te komen van Aptina Geye. Waar hij dus 17 seconden van af zat de vorige keer dat hij zijn persoonlijke record liep in Lissabon. Maar dat is hem dus niet gelukt vandaag. Hij herkende het parcours ook wel in Kopenhagen. Dus dan heb je ook wel verwachting dat het wel goed komt. Maar ik weet niet wat er eigenlijk aan de hand was. Dat hij zo laag geëindigd is.
19: 30ste plaats. En de winnaar finishte in 58.06 zie ik. Dus daar zit hij dan 3,5 minuut achter. De Zweed Andreas Amgren werd uiteindelijk wereldkampioen op die halve marathon. Nou, je kan er het een en ander over lezen in ons live-log. We hebben dus een live-log over de Damloop en over AZ Telstar. En al het andere regionale sportnieuws. Maar je kan ook lekker gewoon je radio aan laten staan. Want we draaien ook nog fijne muziek tot 7 uur vanavond.

0: Dolly Parton trapte muzikaal gezien af in deze uitzending van NH Sport. Ja, het is de dag van de Dam tot Damloop. Een parcoursrecord bij de vrouwen, zo vertelde ik je eerder al. Bij de mannen kwamen ze daar niet in de buurt. Beste Nederlander op de 16,1 kilometer was Stan Nieste uit Beverwijk. Hij finishte in 47 minuten en 32 seconden. En moest in de laatste meters tot het gaatje gaan om Nathan Hauwaard en Noah Schutte voor te blijven. Stan Nieste.
1: Ja, kijk, zo'n Damloop als ik eerste Nederlander kan worden. Dat is voor mij een soort van thuiswedstrijd dit, net zoals Egmond. Ja, dan wil ik er wel voor de winst rijden. In ieder geval voor de eerste Nederlander. En dat kon vandaag. En 200 meter voor het eind ging ik vol aan en ik had gelijk een gat te pakken. Ik ging ook wel heel hard aan, hoor. Dus de snelheid van mij zit ook wel goed. Dus,
2: ja. En dan kom je hier. Geweldige omstandigheden. Zonnetje breekt door. En al die mensen. Wat gebeurt er dan bij jou?
1: Nou, ik was in eerste instantie wel kapot van die eindsprint, maar... wel lekker dat ik die eindsprint had gewonnen, maar ik moest eerst even herstellen daarvan, want het was al, het kwam echt aan meteen, hoor, vandaag. Het was geen superdag.
2: Kreeg je nog die hele oranje wolk mee boven jouw hoofd, toen je over de finish kwam?
1: Ja, nou, zeker het laatste stuk is zo druk met mensen hier, hoor. Dat is altijd met de Damloop natuurlijk, maar het lijkt wel elke keer drukker te worden. Het is wel echt fantastisch, ja.
2: Je hebt natuurlijk al wat vaker hier aan de stad gedaan.
1: Ja, ik weet niet eens hoeveel keer meer, maar de laatste foto kwam ik van me tegen van 2008, dat ik had gewonnen bij de minis. Nou, dat zal waarschijnlijk ook niet mijn eerste editie zijn geweest. En daar zal ik wel een stuk of 15 keer meegelopen of zo. Ja, het is gigantisch. Dus,
2: maakt het dan extra speciaal dat je hier wint als snelste Nederlandse man?
1: Oh ja, absoluut. Absoluut. Echt waar. Ik vind de Damloop echt een van de mooiste wedstrijden van Nederland. Zo niet de mooiste. Dus als je hier zo goed kan lopen, volgens mij heb ik zelfs een top 10. Dat is ook wel heel mooi. Ja, dat is gewoon super.
2: Maar je staat hier nog vrij rustig. Je hebt nog geen polonaise gelopen, de handen in de lucht.
1: Nee.
2: En het ook gewoon de vermoeide benen even.
1: Het zijn ook de vermoeide benen, want het kwam echt uit mijn tenen, zoals ik al zei. En het zal straks overkomen. Ik trek vanavond misschien nog een biertje open. Dus,
2: groot gelijk heb je.
1: Ja. Maar ik moet er ook wel een beetje van genieten, dus absoluut.
0: Dat zei Stan Nieste, die vanavond lekker één biertje neemt. En dan aan het einde van het jaar natuurlijk mikt op de verbetering van zijn persoonlijk record op de marathon. 2:10:10 is dat. En dat hoopt hij dan te gaan bereiken in Valencia. Ja, beste Nederlandse bij de vrouwen werd Jennifer Gullekers. Vorig jaar ook al de snelste bij de vrouwen uit Nederland. Zij komt uit Ede, Limburgse van origine. En zij finishte net binnen de 55 minuten. Werd daarmee zevende bij de vrouwen. En was ruim een minuut sneller dan Jill Holteman uit Schorel. Gullekers vertelde dat ze tevreden was over de tactische race die ze heeft gelopen.
3: Ik heb in de beginfase energie proberen te sparen, dus een beetje achter de twee meiden gelopen. Ik was op pad met Jill Holteman en Julie Voet, de Belgische.
2: En dan bedoel je dat gedeelte bij de Eitunnel Amsterdam-Noord?
3: Ja, we hadden eigenlijk meteen een gaatje. We liepen met ons drieën en bij 5 kilometer plaatste ik een tussenversnelling om te kijken of ik Jill eraf kon krijgen. En dat lukte meteen, dus daar was ik blij mee. En toen was ik samen met Julie en tot 14,5 kilometer. En toen draaide ik nog een keer de gaskraan open. En toen was ik solo. Was echt heel leuk.
2: Jij liep hier ooit als student. Toen je hier in Amsterdam woonde en dus studeerde. Maar toen was het een hel voor jou.
3: Ja, dat was echt vreselijk. Volgens mij heb ik ook echt 2 keer moeten wandelen tussendoor. Het was een hele warme editie. En volgens mij liep ik 1:16. Het was echt dramatisch.
2: Nog steeds een snelle tijd, hè?
3: Ja, relatief snel. Ja, maar het voelde echt niet lekker toen.
2: Hoe lang heb je er nu over gedaan?
3: Nu liep ik volgens mij net onder de 55 minuten. Dus net iets sneller dan vorig jaar.
2: Maar dat blijft toch wel apart? Want hoe lang is dat geleden?
3: Even denken, dat zal 2014 zijn geweest, 12 jaar geleden.
2: Ja. En dan in het is toch best wel in een korte tijd dat je dan zoveel sneller bent en dan zelfs de snelste Nederlandse vrouw.
3: Ja, klopt. Ja, ik ben gewoon elk jaar een beetje beter geworden. En in mijn studententijd, toen liep ik eigenlijk nog niet serieus. Toen ben ik gestopt met handballen, ben ik steeds serieuzer gaan lopen en elk jaar een beetje beter geworden. En dat resulteert in hier 2 jaar achter elkaar eerste Nederlandse.
0: En dat zei Jennifer Gullekers, snelste Nederlander op de Dam tot Damloop. Samenvatting van de wedstrijd vind je op Facebook, uiteraard ook op onze site. En op televisie is een compilatie van het hardloop-evenement te zien. Gaan wij weer naar het voetbal, naar AZ Telstar. Menno Schilder keek vanmiddag naar die wedstrijd. Noord-Hollands onder onsje 1-0 werd het voor de Alkmaarders. En dat was behoorlijk eenzijdig, hè, die wedstrijd, Menno.
4: Ja, zeker weten. Doet niet echt recht aan de krachtsverhoudingen. De stand van 1-0 uiteindelijk in het voordeel van Alkmaar. Dus Ronald Koeman junior, dat is de enige bij Telstar. Ja, die echt uitblonk werkelijk op een dag die voor hem ontzettend verdrietig, beladen en tragisch was natuurlijk de hele week met het overlijden van zijn moeder. En dan zo'n applaus krijgen in de 12e minuut. En want AZ was zelf aan de bal en die stopte met voetballen omdat iedereen op de banken stond om Ronald Koeman junior een hart onder de riem te steken. Een minuut lang applaus. Er waren tranen in zijn ogen op dat moment. En dan daarna zo'n wedstrijdkeeper. Want hij heeft echt 5-6, misschien wel meer, echt 100% doelpunten voorkomen. Het is echt een klasbak van heb ik jou daar. En hij is eigenlijk de reden dat Telstar zo lang in de wedstrijd bleef. Want die hadden weinig zelf echt in de melk te brokkelen. En AZ had een hogere uitslag neer kunnen zetten vanmiddag.
0: Ja, maar in zijn eentje kan Koeman junior het uiteraard niet. Want je hoeft maar naar de cijfers te kijken. Telstar, 7 wedstrijden, 5 doelpunten voor. Dat is de minst scorende ploeg in de Eredivisie. Daar zit het pijnpunt natuurlijk. Voorin.
4: Ja, klopt. En als ik heel eerlijk ben, als je naar de wedstrijd kijkt vandaag, dan zijn die cijfers, die onderstrepen niet altijd alles, maar deze cijfers wel. Want Telstar komt eigenlijk gewoon niet in de buurt van de goal van de tegenstander. Ik sprak net even in de catacombe net zojuist bij de plek waar de interviews worden gehouden met een aantal mensen, ook bij Telstar. Ja, en die zeggen ook allemaal een beetje hetzelfde. Ook bij de mediaafdeling van, we hebben geen tanden, we komen gewoon niet bij de goal. We hebben weinig creatief vermogen, weinig daadkracht voorin. Ja, en dan kan je.
0: Sim van Duin?
4: Ja, eigenlijk. Dat zeg je misschien wel goed. Die is natuurlijk vertrokken naar FC Utrecht. Ja, dat was iemand die echt wat kon creëren. Dat was een bijtertje. Dat was iemand die een beetje aan het draven was. Veel kon lopen en veel diepgang had ook in zijn spel. Want kijk, Seedorf staat voorin en dat is een harde werker. En natuurlijk een sterke jongen. Maar hij heeft niet echt heel veel diepgang en snelheid. En dat is wel wat Telstar, denk ik, zeker in zo'n wedstrijd als vandaag tegen AZ een beetje mist. Want dan kan je juist met een beetje rap tempo. AZ speelt ook ver op de helft van de tegenstander altijd. En dan krijg je dus altijd ruimte. Maar daar kon Telstar eigenlijk helemaal niets mee doen vandaag.
0: Na de interlandperiode komen er 2 interessante wedstrijden aan voor de beide ploegen. Hè? Want over AZ gaan we het zo nog wel hebben. Maar Telstar dus tegen ADO Den Haag. Dat wordt wel echt belangrijk, hè? Om daar punten te pakken. En AZ tegen Feyenoord. Echt een topper van je welste.
4: Ja, waanzinnig programma dat weekend, hè? Ajax ook nog tegen NEC. Hoewel die het wat minder goed doen. Maar dat is echt een programma dat weekend. Ja, Telstar tegen ADO. Dat is een kraker van je welste onderin. ADO speelde zelf natuurlijk tegen Cambuur. Dat was ook al een soort kelder. Kraker gisteren. En dat wordt die tegen Telstar natuurlijk ook. Ja, en dat zijn wel de wedstrijden. Telstar heeft ook een pittig programma gehad. Maar daar kan je niet alles op afschrijven. Ze moeten wel een keer kansen creëren. En dat zal dan tegen ADO zeker moeten gebeuren. Die laten ook best wel veel ruimte achterin. Want die krijgen veel goals tegen ADO. Nou, dat zijn dan echt potten waarvan je denkt van, dan moet je potten kunnen breken, om het maar zo even te zeggen. En Feyenoord AZ, daar kan
0: is AZ
4: iedere
0: klaar voor Feyenoord?
4: Ja, zeker. AZ is absoluut klaar voor Feyenoord. Kijk, AZ heeft gewoon een fantastische eerste 2 maanden van het seizoen. Als je kijkt naar de ranglijst, als je kijkt naar de wedstrijden, naar de standen. Ze kunnen ook lelijk winnen. Lelijk is misschien niet helemaal het goede woord vandaag. Want ze hebben echt wel mooie dingen ook laten zien. Maar AZ kan, laten we zo zeggen, iets mindere wedstrijden ook winnen. En dat is wel nodig in dat drukker programma met die Europese wedstrijden erbij. Feyenoord is wel op schot, hè. 5-0 tegen Utrecht, 7-0 tegen Zwolle. En die hebben natuurlijk wel nu echt de motor aangezet in Rotterdam-Zuid. Maar AZ doet het vaak best goed tegen Feyenoord, zeg ik vooral even op gevoel nu. Ik ken de exacte statistieken niet uit mijn hoofd. Maar ik kan wel wat resultaten herinneren uit het verleden. Ja. Waarin AZ het best goed heeft gedaan tegen Feyenoord. Nee, ik denk dat, een kort antwoord. AZ is best klaar, denk ik, voor Feyenoord. Ja hoor.
0: Het wordt een weekend om likkebarend naar uit te kijken. Dat weekend van 10 en 11 oktober. Helaas is het nog even weg, want er moeten wat interlands voor die tijd worden gespeeld. Menno Schilder, dankjewel.

0: On My Soul van Bruno Mars brengt de tijd op 6:03. Ja, dat Dante Dampark, dat moet zo langzamerhand toch wel leeg gaan raken. Is dat ook zo, Stefan Brandtos? Want het gaat zo dicht.
1: Ja, ik mag altijd even staan. Maar
2: ja, we staan bij de medailles graveren. Dat is een bijzonder gebeuren, denk ik. Ja, want ik ben op zoek naar de grote baas van het medailles graveren.
3: Ik ben niet de grote baas, hoor.
2: Wie is hier de grote baas?
3: Nou ja, goed, ik heb het wel bedacht. Maar okay. Ik ben geen grote baas.
2: Kan ik heel veel met u meelopen naar binnen?
3: Zeker.
2: We zijn gelijk live op NH Radio. Neem even een kijkje bij het medailles graveren. Ja, de meesten die zijn natuurlijk al langs geweest, denk ik, hè?
3: Ja, we zijn nu eigenlijk langzaamaan alle medailles of alle lasers heel rustig aan het afbreken of afsluiten. En we houden nu nog, de komende half uur, nog één laser operationeel.
2: Ja?
3: En als er nog mensen komen, dan kunnen we ze nog voorzien van een gravering.
2: Ja, ja, want er zijn natuurlijk ontzettend veel medailles uitgedeeld. Hè? Bijna 50.000. Hoeveel zijn er hier langsgekomen om hem te graveren?
3: Vooraf zijn er ongeveer 2.000 bestellingen geweest. Ik kan het niet nakijken hoeveel er geweest zijn. Maar ik vermoed dat die wel geweest zijn.
2: Ja.
3: Het was heel druk hier.
2: En hoe gaat dat precies? Een medaille. Ze komen aan, die lopers. Die hebben dan zo'n mooi lintje met daaraan dat kenmerkende... mooie medaille met die 10 Engelse melder op. Iconisch, hè, vanwege het jubileumeditie. En dan, wat gaan jullie er dan mee doen?
3: Nou, we hebben dan een aantal mensen zitten aan een tafel die de medaille innemen. Een aantal neemt in. Die schrijven een startnummer op. Die vragen de voornaam van de loper. Meestal staat het ook op het startnummer. Dan wordt die doorgegeven naar de mensen die hier graveren. Die toetsen een startnummer in. Dan komt hopelijk de juiste voornaam, of de juiste naam, de totale naam komt in beeld. En dan checken we dat met de voornaam. En als dat overeenkomt, dan drukken we 2 keer op enter en dan gaat de laser aan de gang. En dan staat in ongeveer 3 seconden de naam en de tijd erin.
2: Oké, dus je kan helemaal niet zelf kiezen wat je erop wil hebben?
3: Nee, we bereiden dat bij deze wedstrijden gewoon voor. Want je loopt hier de wedstrijd, we zetten de naam erop en je tijd erop.
2: Ja.
3: Soms als het wat minder druk is, kunnen we een laser voorbereiden om daar een extra vlakje te maken, zodat er iets bij kan komen. Maar deze medaille heeft weinig ruimte. Dus dan moeten we echt proberen de naam en de tijd erin te krijgen.
2: Ja, en waar komt het dan precies op de medaille?
3: Ik kan even proberen een voorbeeld te pakken.
2: Ja, want het is hier dus een partytent. En dan staan er een paar computers met toetsenborden. En dan hebben we hier zo een medaille.
3: Kijk, we hebben hier dan onder op het open veld, daar hebben we de naam staan en dan daarboven zetten we de tijd. Het was een beetje risicovol om het boven elkaar te zetten vanwege het ontwerp. Dus we bedacht mooi in de hoek te zetten.
2: Ja.
3: We hadden het ook naast het jaartal kunnen zetten, maar dan denk ik, ja, al die cijfers naast elkaar, dan weet je ook niet meer wat het voorstelt.
2: En dit was Danny in 1:41 ja, en 40 seconden.
3: Het kan zijn dat we deze per ongeluk 2 keer hebben gegraveerd. Of dat het...
2: Ja, ik wou zeggen, is Danny hem vergeten?
3: Nee, want het gebeurt natuurlijk wel eens dat wij maken ook fouten, dat we hem soms 2 keer graveren door alle drukte. Het kan ook zijn dat wij de naam Danny hebben gekregen en dat het door iemand anders wordt overgenomen en dat het op dat moment niet doorgegeven werd. Nou ja, dan hebben we altijd wat backup medailles en dan maken we hem opnieuw.
2: Ja. En wat is nou de mooiste die u vandaag heeft gegraveerd?
3: We hebben even als aandenken voor de winnares bij de vrouwen hebben we er eentje gegraveerd. Omdat die natuurlijk een parcoursrecord heeft gelopen.
2: Ja, wel een moeilijke naam, hè?
3: Gelukkig staat het goed in de computer. In de systeem.
2: En die tijd?
3: En die tijd, dat is ook...
2: Die was heel goed.
3: Dat is goed doorlopen, ja.
2: Een parcoursrecord.
3: Zeker.
2: Krijgt ze dan nog een speciaal dingetje erbij?
3: Dat weet ik niet. Volgens mij was ze ook de eerste aan de streep. Dus heeft zij ook gewonnen van de mannen, zoals ze dat hier doen. Dus daar heeft ze volgens mij een speciale medaille voor gekregen. Die heb ik niet gezien. Maar wij hebben er eentje gemaakt voor haar met haar naam en haar tijd erin.
2: Ja. Het is echt afbouwen, hè? Kijk, de collega die is al bezig met langzaamaan de hele tent naar beneden te halen.
3: We gaan onze inventaris eruit halen. En dan mogen we straks om 6:30 volgens mij de bus voorrijden.
2: Ja. En dan... Maar volgens mij mag je nog wel even aan de bak, want er komt iemand aan met de medaille.
3: Als ik goed omkijk, hebben we nog genoeg mensen paraat.
2: Ja. Succes nog eventjes met de laatste loodjes en de laatste medailles graveren.
3: Dankjewel.
0: Stefan Brandhorst was dat bij het graveren van de medailles.
4: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
6: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 6:03. In Kortehoef is het 18 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 20 september. Het Openbaar Ministerie gaat de 74-jarige Noord-Hollander vervolgen die nepseksvideo's maakte van bekende Nederlanders, zo meldt het Algemeen Dagblad. Onder meer tv-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia zouden het slachtoffer van de man zijn geweest. Waar de man vandaan komt, dat is niet bekend. Een scooterrijder is vannacht gewond geraakt toen hij tegen een fietser botste op het fietspad in Hoogkarspel. Het ongeluk gebeurde op de Houterweg richting Venhuizen en werd rond 3 uur vannacht gemeld. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. En hij sneuvelde als eerste militair door Duitse luchtaanvallen op het vliegveld in Bergen. Dat was op 10 mei 1940 Daniel van der Munnik. Vanmiddag wordt hij herbegraven op het ereveld in Dordrecht, waar de man vandaan kwam. Tom van Hoof van Stichting Bunkerdorp in Egmond aan de Hoef vertelt zijn verhaal ook daar.
8: Daniel was onderdeel van zijn startploeg. En de Duitsers konden hun toestel al vaak gewoon die konden al vrij snel hun motor starten. En deze motoren moesten nog stuk voor stuk aangeslingerd worden. En daar was Daniel mee bezig toen hij werd neergeschoten bij die eerste Duitse aanval op het vliegveld.
0: Tom van Hoof is bezig met een boek over de geschiedenis dat de komende maanden ergens verschijnt. En bij Stad Wijngaard Wijn van Bret in het Amsterdamse Sloterdijk oogsten ze dit jaar 2 keer in plaats van 1 keer. In tegenstelling tot traditionele wijnlanden als Frankrijk had het veranderende weer hier dus een positief effect. Je hoort oprichter van de Stadswijngaard Yvonne Modderman.
9: We hebben heel mooi weer gehad. Heel veel zon. En een goed voorjaar. Zonder al te veel bedreigingen van wespen of droogte. Viel eigenlijk ook wel mee. Dus het is gewoon een heel goed jaar.
0: De wijngaard brouwt van de oogsten vervolgens 4 soorten wijn. 2 wit, 1 rood en een bubbel. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. En het is 4:06, krijgen we het weer van Jan Visser.
10: Vandaag was het winderig, maar de zon liet zich wel geregeld zien en het bleef droog. Ook vanavond en de komende nacht droog weer en de opklaringen worden wat breder. Bovendien neemt de sterke wind uit het westen tot noordwesten geleidelijk in kracht af. Morgen is het vrij zonnig weer tot in de middag. Daarna komt er meer bewolking, maar het blijft wel droog. De temperatuur stijgt naar 19, plaatselijk 20 graden. En de wind is matig, aan zee nog enige tijd vrij krachtig uit het noordwesten. Op dinsdag blijft het vrijwel overal droog met wolkenvelden, maar ook geregeld zon en 20 tot 21 graden. Woensdag start met mist. Aan het eind van de dag neemt de kans op regen toe.
0: Dankjewel, Jan Visser.

0: Echo Smith met Cool Kids in deze uitzending van NH Sport. We zijn er tot 7 uur vanavond. Ja, het park gaat toch langzamerhand leeglopen, Stefan. Medaille graveerd, nog een laatste dansje daar bij dat podium. Ben je daar inmiddels een beetje tussen gaan staan?
1: Het is voetjes van de vloer. Trouwens, goed nieuws. Ik heb toch een medaille gekregen net met het medaillegraveren. Ze hadden wat over. Het is me gelukt. Ja, ik heb hem op zak. Ik zal hem zo aan je laten zien. Maar hier bij het podium is het nog gewoon gezellig. Alsof je aan met een festival bezig bent. Net was het even voetjes van de vloer. Beetje springen. Liedeke, goeiedag.
2: Hallo.
1: Dit is wel een leuke afterparty.
2: Het is heel gezellig.
1: Met wie ben je hier?
2: Ik ben hier met mijn vrienden. Collega's van werk. Ja,
1: en zij hebben allemaal gelopen?
2: Zij hebben allemaal gelopen, ja.
1: Jij?
2: Ik niet. Ik ben helaas gesleuteld met de voorbereidingen.
1: En wanneer?
2: Wanneer ik blessure kreeg? Afgelopen april.
1: Wat heb je precies?
2: Een heupblessure. Een slijmbeursontsteking.
1: En daar heb je nog steeds last van?
2: Steeds last van.
1: Maar dat duurt ook lang.
2: Dat duurt heel lang.
1: Maar toch heb je bloemen in je tas.
2: Ja, natuurlijk. Want ik ben toch supporter. Dus dan moet ik mijn lieve vrienden toch lekker aanmoedigen. Dus vandaar mijn bloemen meegenomen.
1: Maar ondanks die blessure sta je wel gewoon lekker mee te springen.
2: Ja, dat kan wel. Maar ik kan geen 60 kilometer rennen helaas.
1: Zullen we je vrienden even erbij halen? Want hoe hebben ze het gedaan, vind je?
2: Ja, heel erg goed. Ze hebben het super goed gedaan. Ja.
1: De snelste tijd?
2: Wat zeg je?
1: Wie had de snelste tijd?
2: Rosanne.
1: Oh, die staat te filmen. Die mag er wel even bij komen. Kom maar even bij. Je hebt de snelste tijd van de hele groep, hoorde ik.
3: Dat klopt, ja.
1: Wat was je tijd?
3: 1:30.
1: Dat was hard.
3: Ja, maar niet zo hard als de winnaar van gisteren. Of vanochtend.
1: Nee, ja, goed, baas boven baas. Ja. Maar ondanks dat je zo'n topprestatie hebt geleverd, sta je de afloop gewoon nog lekker te springen, te dansen.
3: Ja, er wordt heel goed bier geschonken.
1: Helpt dat mee?
3: Absoluut.
1: Want hoe voelen de benen nu?
3: Prima. Ja, prima.
1: Hoe hebben jullie het gedaan als groep zijnde?
3: We zijn met z'n allen gestart. Een aantal zijn bij elkaar gebleven door de tunnel heen. Vandoor gegaan.
1: Oh, dus jullie hadden wel echt een speciale tactiek bedacht.
3: Absoluut.

0: zeker.
1: En wie van deze groep was dan het minst snel?
0: Het minst snel? Is dat aardig om te benoemen? Want dat is ook een hele prestatie.
1: Nou, laat zeggen het minst snel, hè? Niet langzaam, minst snel.
0: En wie kwam er nou naast? Nee,
1: toch? Nog even een eervolle vermelding.
0: Je hebt degene die het minst snel was, die is al naar huis.
1: En die is wel het snelst thuis.
0: En die is wel het snelst thuis, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dat klopt. Ja.
1: Want je bent best trots volgens mij op de hele groep als ik het zo hoor.
0: Ik ben heel trots, ja. Het is voor iedereen een persoonlijke prestatie om überhaupt uit te lopen. Dus ik ben heel trots.
1: En hoe was het om de support te krijgen van Lieneke, ondanks de blessure?
0: Superleuk. Ja, dat is toch fantastisch? Dat zijn echte vrienden. Ja.
1: Ja, dat is mooi, hè?
2: Vrienden, ja, dat is echt vrienden. Ja, heel blij mee. Dus ja, het was een geslaagde dag.
1: Ja, geslaagde dag, ondanks dat je niet gelopen hebt.
2: Ja, inderdaad.
1: Dubbel gevoel misschien.
2: Ja, ik had wel een beetje een brok in mijn keel bij de finish. Toen ik ze allemaal binnen zag komen, dacht ik echt, oh, zo leuk voor hun, maar volgend jaar.
1: Is dat nu wel een beetje weg, dat gevoel?
2: Ja,
1: ik kan er nu van genieten.
2: Ja, ik kan er nu van genieten. Zonnetje.
1: Ja. Nou, heel veel plezier nog.
2: Dankjewel.
1: En jij ook, hè? Nog veel plezier.
0: Dankjewel, jij ook.
3: Nou, het mogen duidelijk zijn, het is vandaag echt een hardloopfeestje. De 40ste editie van de Dam tot Damloop. En we zijn nog tot 7 uur bij je vanuit het Dam tot Dampark voor het laatste nieuws over die Damloop. Maar natuurlijk ook nog straks veel voetbal. En nu eerst de Bee Gees. You win again.

0: de BTS dus met You Win Again. Ja, eindelijk is het zover. Koninklijke HFC heeft het nieuwe clubhuis aan de Spanjaarslaan in Haarlem in gebruik genomen. Burgemeester van Haarlem, Jos Wiene, opende het nieuwe onderkomen gistermiddag. Dat deed hij vlak voor het tweede divisieduel dat Koninklijke HFC speelde tegen AFC Amsterdam. De burgervader deed de schroevendraaier pakken en draaide het laatste schroefje in het hypermoderne gebouw.
1: Ja, ik denk ja!
2: Mensen? Het is ontroerend mooi. Het is, behoudt de sfeer van de club, maar het is wel gebouwd op de toekomst. Het is echt geweldig mooi. Geweldig mooi.
3: Ik weet natuurlijk hoe het eruit gezien heb. Jaren ben ik hier geweest. Ah, het is echt mooi dit.
4: Het was niet best, hè, hoe het eruit zag.
3: Nee. Het was echt bijna aan de wedstrijd.
5: Ik denk dat het toch wel de speciaalste clubhuis van Nederland is geworden. En ik denk dat de HFC daar heel trots op mag zijn.
6: Ja, het is, we hebben er een tijdje op moeten wachten. Er zijn jongens die zijn inmiddels niet meer bij HFC. Die hebben 9 seizoenen hier gespeeld. En ieder jaar te horen gekregen dat ze zaten. Volgend jaar gaan we beginnen. Dus dat er nu eindelijk is natuurlijk fantastisch. Want waar we in zaten was al 9 jaar uitgesteld om dat ook te renoveren. Dus je kan je voorstellen hoe dat eruit zag. En dit is natuurlijk wel echt een hele mooie accommodatie geworden.
7: Volgens mij is het een hele lange periode geweest dat het niet kon gebeuren. Weet ik, met de huizen die hier waren, die waren er niet mee eens. Heel jammer natuurlijk, want volgens mij wilden ze het al heel lang doen. Maar het is eindelijk gebeurd. Dus top. Geweldig. Kunnen we er leuk op de zondag of zaterdag kijken.
8: Zeker.
7: Ja, geweldig.
9: Ja, het is wel mooi. Lekker groot.
10: Groot, zeker. Mooie club, mooie kleedkamers ook. Mocht er vandaag zelf was al in. Dus dat ja.
11: Ja, echt niet normaal. Prachtig. Zo groot en mooi en wijd. En we hebben net de bestuurskamer gezien. Het zag er ook prachtig uit. En als je hier zo kijkt wat voor een uitzicht je hebt. En heel mooi. Echt fantastisch.
12: Ik ken het hier al lang. Een jaar of 10. En als je het oude complex kende, dat was gedateerd. Het was te klein en het was sleets. En dan kom je nu hier en dan denk je, wauw, dit is echt prachtig. Dit is wat de club verdiende, denk ik, en nodig had. Ja.

0: Ja, nou had ik het advies gekregen om niet mee te zingen met het clublied van Koninklijk HFC. Dus dat heb ik ook bij deze niet gedaan. Zojuist klonk trouwens het You Never Walk Alone hier in het park. Dat betekent dat het park in Zaandam gaat sluiten. Koninklijk HFC dus genoot van de opening van het nieuwe clubhuis. Je hoorde wat bekende stemmen voorbij komen, denk ik. Jacques Zwart onder andere, burgemeester Jos Wiene kwam aan het woord. En Marijn Ploem, aanvoerder van HFC. En als je denkt, van, nou ja, nou wil ik toch wel eens zien hoe dat clubhuis eruit ziet. Dan moet je maar even naar onze app of website gaan. Daar kun je het zien. En komende maandag op tv vanaf 5:10 in de nieuwe uitzending van NH Sport zijn er ook beelden van de opening van dat nieuwe clubhuis van Koninklijke HFC. Maar goed, na die officiële openingshandeling van de burgemeester moest er ook nog gewoon gevoetbald worden in die tweede divisie. Dat gebeurde overigens nog wel gewoon op veld 3, want het hoofdveld is pas begin volgende maand speelklaar. HFC ging met 3-1 onderuit tegen AFC Amsterdam. Was even slikken voor de thuisploeg, captain Marijn Ploem.
1: Ja, wat een hele mooie dag moeten worden, kunnen worden. Is het misschien nog steeds wel. Maar ik had hem uiteraard liever met 3 punten feestelijk gemaakt.
2: Ja. Want het lijkt me ook lekker voor een speler dat je tenminste nu even een beetje fatsoenlijke faciliteiten hebt. Want je hebt natuurlijk een tijdje bij RCH gespeeld. Dan in deze bouwput bij de tennisvereniging omkleden. Dat lijkt me fijn dat het nu tenminste klaar is.
1: Zeker. En ik vind ook dat het past bij een club als HFC. De prachtige historie, prachtige traditie. Om ook een fatsoenlijk complex te hebben. Dus het werd hoog tijd. En hopelijk vanaf de volgende thuiswedstrijd ook op dit mooie veld. Want we zijn er helemaal klaar mee, dat veld 3.
2: Ja, wat is er mis mee?
1: Het is best oud. Er ligt kurk op in plaats van rubber. En daardoor is het behoorlijk hard. Er zijn best wel wat jongens met kuitproblemen, overbelaste achillespezen, dat soort dingen. Het is natuurlijk moeilijk zeggen waar het nou precies door komt, maar dit veld helpt niet meer.
2: Ondanks dat jullie vandaag ik noem het even de grote concurrent, de grote rivaal verliezen. Kan je dan nog wel straks een klein feestje vieren met de HFC'ers?
1: Ik denk dat na een biertje of 2, 3... dat de sfeer misschien wel een beetje om kan slaan. Nee, ja, kijk, het is natuurlijk gewoon mooi dat ding nu staat en dat we het kunnen vieren. We hadden het liever gedaan met 3 punten. We mogen even van balen, maar ja, dinsdag staat ook alweer een bekerwedstrijd op de planning. Dus we moeten ons eroverheen zetten en ons richten op dinsdag.
0: Dat zei aanvoerder van Koninklijke HFC, Marijn Ploem. En zijn team speelt komende dinsdagavond in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Tegenstander is dan Dovo uit Veenendaal. Ja, voor AFC was de zege ongetwijfeld reden om wat langer in Haarlem te blijven plakken. Dat gold zeker voor Floris van der Linden, spits van de Amsterdammers en oudspeler van Koninklijke HFC. Hij wist wel dat HFC tegen AFC een speciaal tref is.
3: Ik kende de wedstrijd natuurlijk al vanuit mijn tijdperk dat ik hier nog sta. Het is altijd toch een beetje, ja, het is heel vriendelijk, maar toch een prestige om van elkaar te winnen. Dus wij hebben natuurlijk een plan vandaag om een feestje te verstoren. En dat hebben we mogen doen.
2: Ja, want ja, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Jullie hebben dat wel hardhandig weten te verstoren.
3: Ja, klopt. Kijk, ja, een wedstrijd is natuurlijk, op sportief vlak hoop je dan natuurlijk een tikje te kunnen uitdelen om daarna, nou ja, lekker met elkaar hier een biertje te drinken. Maar de wedstrijd is gewoon 90 minuten en daarin moet uitgevochten worden wie gaat winnen. En gelukkig waren wij dat vandaag.
2: Hebben jullie het ook gebruikt, deze feestelijke dag voor HFC, om ze misschien pijn te doen?
3: Nou ja, kijk, je weet natuurlijk, dingen gaan langer duren. Er is een optocht, er wordt nog een volkslied zelfs afgespeeld. De scheidsrechter was wat later, want die moest nog het hele clubhuis zien. Ja, je weet gewoon een beetje hoe dat gaat. Dus dan probeer je ook wel te zeggen, jongens, probeer gewoon dat feestje te verstoren en laten we het op een sportieve manier doen.
2: En hoe? 3-1 winnen? Overtuigend?
3: Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat we, ja, dat we terecht gewonnen hebben. Op een gegeven moment is het natuurlijk wel, denk ik, dat wij natuurlijk wat meer achteruit gaan lopen. En dan zie je altijd nog dat zij wat gaan pompen. En dat het dan misschien nog wat lastiger wordt. Buitenspel, goal op 2-1. Dan kan het misschien nog net tricky worden. Maar uiteindelijk denk ik dat we het redelijk rustig uit hebben kunnen spelen.
0: Al dus AFC-spits Floris van der Linden scoorde zelf niet. Dat deden Anwar Bensabou, Radjenio Fonseca en Splinter de Mooi. Justin Kranthoven deed in de 85ste minuut iets terug namens de thuisploeg. Maar bij 1-3 bleef het. En door die zege klimt AFC naar de 7e plaats in de tweede divisie. AFC zakt naar plaats 14. Dat is linker, dat gaat richting de degradatiezone. En de derde Noord-Hollandse ploeg in die tweede divisie, RKHV Volendam, speelde 1-1 tegen BVV Barendrecht en staat keurig 9e.
4: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
6: Voordeeluitjes.nl. Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Hey Remon!
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Wee-hoo! Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
17: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
18: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
19: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
20: Ik ben Evelien uit Beverwijk.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
23: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
23: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
24: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
25: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
26: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
29: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
30: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
31: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
32: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
31: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
33: Hey Remol!
32: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
34: NH Sport.
35: Met Edward Dekker.
0: Goedenavond en welkom bij het laatste uur van deze in totaal 5 uur durende sportuitzending vanuit het Dam tot Dampark in Zaandam. De finish is in zicht, maar we doen dit uur natuurlijk zelf nog wel even een extra stapje. Het park is zojuist gesloten, de muziek is uit. En het was een behoorlijk gezellig feestje hier op het middenterrein, op het grasveld. Om na te genieten van een mooie prestatie. Stefan Brandhorst is er nog. Stefan, is het helemaal leeg of in ieder geval is de muziek uit?
36: Nou, ik sta nu echt naast het podium en luister maar. Ja, het is klaar. Het is klaar, het feestje is voorbij.
0: Party
36: is
0: over.
36: Er zijn nog wel wat mensen die een drankje doen. Het is nog even gezellig naborrelen. Dus ook deze mevrouw, goeiedag. Is het nog een beetje gezellig?
37: Ja, goedenavond. Hartstikke gezellig.
36: Heeft u lekker gelopen?
37: Zeker.
36: Ja, het is een mooie medaille om de nek.
37: Ja, een mooie tijd ook.
36: Ja?
37: Ja, zeker.
36: Hoe snel was het?
37: 1,25.
36: Daar mag je trots op zijn.
37: Dat
36: en ik zie een drankje in de hand. De hoeveelste is het inmiddels?
37: Dat is wel
36: ik zie 3 bekertjes.
37: Ja, klopt. Heb ik ook.
36: Ja, om lekker te herstellen.
37: Nou ja, biertje is niet lekker om te herstellen, maar het is wel lekker om te genieten. Dus nou, daar gaat het ook om.
36: Precies, lekker van genieten. Fijne avond nog.
37: Ja, jij ook.
36: Nou, zo gaat het nog een beetje hier voor het podium. Terwijl de blikjes al worden opgeruimd en nog wat mensen op de picknicktafels de laatste drankjes doen, zullen ze zo allemaal wel richting de uitgang gaan hier.
0: Ja, kijk voor de terugblik op de 40ste Dam tot Damlopen. Zeker ook op onze website. Daar vind je een compilatie van de dag. En ook een samenvatting van de wedstrijdlopers. Dit uur blikken we ook nog terug op de wedstrijd AZ Telstar. Eindigde in een 1-0 zegen voor de Alkmaarders. We spreken nog over de ontluisterende 4-1 nederlaag die Volendam vrijdag leed. Op bezoek bij Jong AZ. 6:30 natuurlijk het regionale nieuws en weer. En met een paar zorgvuldig uitgezochte platen is dat NH Sport tot 7 uur vanavond.

0: Sporttops met de muzikale aftrap van het vijfde en laatste uur van deze uitzending van NH Sport met Loco in Acapulco. Ja, AZ is met een heerlijk gevoel aan de interlandbreak begonnen. De Alkmaarders hebben Telstar vanmiddag met een minimale zege 1-0 verslagen. Het doelpunt kwam op naam van Max Meerdink. Het bleef daardoor tot het einde toe spannend, merkte ook Dave Kakman.
1: Nou, het bleef natuurlijk best wel lang 1-0. En dan weet je ook van als hij aan de andere kant valt wat 2 weken terug hier gebeurde tegen Willem II. Dus dan speur je toch nog een beetje met de handrem erop. Als die van Kees wel telt, dan denk ik dat je er uiteindelijk overheen vliegt. Maar nu bleef het natuurlijk nog spannend en dan kan je geen gekke dingen doen.
2: Er waren wat wisselingen natuurlijk in het elftal. Je hebt heel veel wedstrijden. Jij blijft gewoon staan. Zegt ook wat misschien?
1: Ja, ik speelde afgelopen woensdag niet. Dus ik denk dat dat ook een wisseling is. Maar ik ben de afgelopen 2 maanden zeer tevreden met het aantal minuten die ik maak.
2: Ja, dat bedoel ik eigenlijk meer. Dat je in een constante lijn met de laatste paar maanden dat je veel mag voetballen. En dat je denk ik ook wel ziet dat jouw ontwikkeling best hard gaat, toch?
1: Ik denk dat ik goed bezig ben en mijn minuten zijn mooi. Ik denk dat ik ook zelf afgedwongen heb. Dus ja, tevreden.
2: Voelt het ook voor jou dat je dat vertrouwen krijgt en dat je dat hebt in het veld?
1: Ja, zeker. Ik denk dat vorig jaar tot met dit soort weken met de buitenlandse wedstrijden nog tot bijvoorbeeld Jordi weer zou spelen deze wedstrijd. En dat ze nu wel het vertrouwen hebben dat ik ook bij de wedstrijden zou kunnen spelen. Dus ja, ik denk dat ik dat zelf goed gedaan heb.
2: Weet je hoe lang je koploper bent? 3 weken sowieso.
1: Ja, dat is mooi, hè? Nee, we zijn pas 7 potjes onderweg. En het is altijd lekker als je bovenaan staat, maar dat zegt nog helemaal niks.
0: Een prachtig cliché als afsluiter van dit interview van verslaggever Menno Schilder met Dave Kwakman, middenvelder van AZ. Ja, door de overwinning van de Alkmaarders en de nederlaag van PSV bij FC Twente nemen de Alkmaarders de koppositie over in die Eredivisie. Trainer Leroy Echtold.
3: Ja, dat is lekker. De interlandperiode komt op het juiste moment.
2: Ze zeggen wel eens dat als je lang bovenin mee wil strijden, dat je ook lelijke wedstrijden moet kunnen winnen. Is dit daar een voorbeeld van?
3: Ik weet niet of hij heel lelijk was, maar ik vind wel dat we dit soort wedstrijden uiteindelijk, als je zoveel mogelijkheden creëert, moet je met meerdere goals winnen.
2: In de tweede helft, op een gegeven moment, krijg je echt heel veel kansen, denk ik, ook 1-op-1 met de doelman. Je zegt al, daar moeten eigenlijk meer doelpunten uitkomen. Dat gebeurt niet. Ben je dan een beetje bang voor het Willem II scenario?
3: Ja, je houdt er wel rekening mee natuurlijk dat zij 1 keer kunnen uitbreken en een goal kunnen maken op die manier. Daar hou je wel rekening mee.
2: Dat gebeurt nu niet, dus je pakt wel die 3 punten. Augustus, september, je kan er best tevreden op terugkijken, toch, denk ik?
3: Ja, als je 7 gespeeld hebt en je hebt 19 punten en je wint de Johan Cruijffschaal, dan kun je vanuit die race kan je zeker tevreden zijn.
2: Ik heb ook een beetje het gevoel dat mensen steeds meer rekening beginnen te houden met jouw ploeg. Zie jij dat ook?
3: Ja, ik hou me daar niet eigenlijk mee bezig. Ik hou me bezig met onze ontwikkeling. Wat wij zelf doen en hoe wij op het veld staan. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is.
2: Maar voor jou als trainer is het ook mooi om mee te maken?
3: Zeker, natuurlijk. Als je met zo'n jonge groep mag werken. En we zo bij deze club. En we gaan op dit moment goed. Dan is het zeker op dat moment heel mooi.
0: Dat zei Leroy Echtold dus tegen Menno Schilder. Straks meer over AZ Telstar. Maar dan duiken we in het kamp van de verliezende partij. En dat is Telstar.

0: Het is 12 minuten voor 6:30, moet ik zeggen. Je luistert tot 7:00 nog naar NH Sporten. We blijven nog even bij AZ tegen Telstar. Telstar mocht dus lang blijven hopen op een gelijkspel in de derby. Nog een zonderonsje tegen AZ. Toch leek het er veel vaak op dat spits Jelani Seedorf echt op een eiland voorin stond. Alleen zag de spits dat zelf anders.
1: Waar ik betrokken kon zijn in het spel, dat ik dat was. Alleen ja, als spits zijn, dan wil je het goal aan de vuur nemen. En dat is vandaag niet gelukt.
2: Wat maakte het een beetje tandenloos bij jullie vandaag? Waar lag dat aan, denk je?
1: Ja, ik denk vooral in de eindfase dan de paas. Ja, die eigenlijk beslissend was net niet goed genoeg. Waardoor we eigenlijk ja, niet echt een serieuze kans hebben kunnen creëren.
2: Eén momentje had ik het idee als jij iets langere voet had gehad.
1: Ja, was die bal van Marvin, daar kon ik net niet bij. Ik probeerde alles te doen, maar ja, kwam er gewoon net niet bij.
2: Het is een beetje lastig, hè? Want je verliest dan met 1-0. En dan denken mensen, nou, tegen AZ uit, het kan misschien nog wel slechter. Maar wat kan je een beetje uit deze nederlaag halen, denk jij?
1: Ja, we verdedigen goed. Alleen ja, we moeten nog meer kansen creëren. Vooral dat.
2: Want jij werkt hier het Lazarus natuurlijk. En je weet in zo'n wedstrijd als vandaag dat je weinig kansen krijgt. Hoop je een beetje op het ene momentje, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb zeker proberen mijn momentjes af te wachten. En ja, gelukkig heb ik geen kans gekregen om echt het goal in de vuur te nemen. Dus ja.
2: Leerzame wedstrijd?
1: Zeker. Alle wedstrijden zijn leerzaam. Dus daar word je alleen maar sterk van.
0: Dat zei Jelani Seedorf, spits van Telstar. Ja, bij de Velsenaren stond doelman Ronald Koeman junior gewoon onder de lat. Deze week overleed zijn moeder Bartina Koeman. En Koeman kreeg prachtige complimenten van zijn trainer Henk Brugge.
3: Als je onder deze omstandigheden gaat keepen en je keept zoals je vandaag hebt gekiept, ja, dan is dat bewonderenswaardig. En helemaal omdat er in de 13e minuut een behoorlijke emotionele gebeurtenis plaatsvindt. Met ontzettend veel respect van de tribunes, van de AZ-supporters en van Telstar. Het wordt stilgelegd, hè, door de spelers van AZ. Dus ja, dan zie je heel veel emotie in het stadion ontstaan. En als je dan daarna nog zo in je focus kan zitten en zo een wedstrijd keepen, is super knap en bewonderenswaardig.
2: Ja, dat is mentaal. Zeker inderdaad wat je zegt, na zo'n moment. Want dan kan het zijn dat het misschien nog heel... Dat is heel menselijk als het nog even blijft. Maar hij had daar ook totaal... Die knop in die wedstrijd in ieder geval ging snel weer om, zo leek het.
3: Ja, ik weet niet of de knop omzet is. Maar Ronald is op en top professional. En het is een winnaar. En hij wil ook het team niet in de steek laten. Dus hij voelt ook die verantwoordelijkheid om er te staan. Ja, en dat zie je in zijn gedrag de afgelopen week. Maar met name vandaag zie je dat ook terug. En ja, soms kan het overlijden van iemand ook je kracht geven. Nou, vandaag heb ik weinig verschil gezien in het keepen van Ronald. Dus ja, super knap wat hij op de mat heeft gelegd.
0: Dat zei de trainer van Telstar, Henk Brugge, in gesprek met Menno Schilder over Ronald Koeman junior. Het was niet voldoende, de prestatie van de keeper, om Telstar uiteindelijk aan tenminste 1 punt tegen AZ te helpen. Want Alkmaar wonnen uiteindelijk met 1-0. Als we dan even kijken naar de stand in de Eredivisie en naar de wedstrijden die allemaal gespeeld zijn. Ajax heb je gehoord. Ajax speelde 2-2 tegen Excelsior en AZ dus 1-0. Tegen Telstar. PSV verloor vandaag van FC Twente met 3-2. En Feyenoord tegen Utrecht eindigde in 5-0. Gisteren ADO tegen Cambuur 1-1. Sparta Heerenveen 0-4. Willem II tegen Fortuna Sittard 0-1. En vrijdag al Groningen PEC Zwolle 3-0. Bezig is nog NEC tegen Go Ahead Eagles. En daar staat het op dit moment 1-1. Daar zitten ze wel in dat laatste kwartier van de wedstrijd. AZ bovenaan na 7 speelrondes. 19 punten. Feyenoord heeft er 17. Beide ploegen treffen elkaar dus in het weekend van 10 oktober. PSV en Twente op de plaatsen 3 en 4 met 16 punten. 3 minder dan AZ is dat. En Ajax staat op plek 5 met 14 punten. En dat is een verschil van 5 met AZ inmiddels. Gaan we verder naar onderen. Plek 13 Telstar, 5 punten. En onderin vinden we ADO Den Haag en Willem II met 2 punten uit 7 wedstrijden.
4: NH

0: Onmiskenbaar het stemgeluid natuurlijk van Barry White. You're the first at the last. Het is, even kijken, 6:04. Als je al inmiddels al wat getimmer en gedoe hoort, dan klopt dat. Want het park in Zaandam, het Dam tot Dampark, is gesloten. En zodra de deuren gesloten zijn, ja, dan beginnen allerlei mensen al de boel af te breken. Zo gaat dat natuurlijk ook bij festivals. Stefan Brandhorst, jij merkte het ook al. Ja, je mag er alleen nog zijn als je echt iets doet, hè? Als je echt aan het werk bent.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus daarom staan wij er inderdaad ook nog. En wie er ook nog staat, dat is Matthijs Mennis. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Algemeen directeur van Le Champion.
2: Zeker, ja. En trots.
1: En trots, zeg je meteen.
2: Ja, we zijn heel blij. We hebben een prachtige dag gehad. Dus we staan nu nog even aan het eten met vrijwilligers allemaal. En medewerkers die de hele dag hebben geholpen. Dus mooie afsluiting van een mooi weekend vooral ook, ja.
1: Ja, dit is echt wel het moment om terug te blikken op die 40ste editie. Het was een jubileumeditie. Is alles goed gegaan?
2: Nou ja, niet alles, maar wel heel veel. We hebben natuurlijk wel altijd wel wat paar medische incidenten, zoals we dat noemen. Maar dat is gelukkig heel goed gegaan. En
1: over wat voor soort incidenten hebben we het dan?
2: Nou, mensen die struikelen, vallen. Maar ook mensen die wel wat van de hitte last hebben gehad.
1: Ja, toch nog de hitte vandaag?
2: Ja, maar het is wel heel sporadisch. Hè? Dus in principe heel weinig. Maar je hebt altijd wel een paar mensen die wel wat last hebben van de warmte. Maar gelukkig hebben we een hele goede medische dorp. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, en als we dan kijken naar wat voor tijden er zijn gelopen. Ja, ja. Wat doet dat met je? Want er is natuurlijk een parcoursrecord gelopen vanochtend al bij de vrouwen.
2: Ja, dat was natuurlijk een droom. Omdat het was 40 keer, 40ste editie. Maar ook de oude recordhoudster was aanwezig. Ingrid Christiansen uit Noorwegen. Sinds 1987 stond dat record al. Dus we hadden wel echt alles erop gezet om te zorgen dat record eraan ging. En dat is wel gebeurd. Daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, want je zegt alles eraan gedaan. Maar hoe kan je dat een beetje sturen?
2: Nou, in ieder geval zorgen dat je goede atleten hier uitnodigt. Maar ook pacers, hè, dus mensen die hun uit de wind houden zo lang mogelijk. Dus daarmee kan je wel de wedstrijd een klein beetje beïnvloeden, zeg maar. Maar goed, die mensen moeten natuurlijk wel gewoon lopen. Hè, dus het is niet zo dat het allemaal vanzelf gaat.
1: Ja, nou, dat wat betreft de wedstrijd. Jijzelf, je hebt niet gelopen, hè?
2: Nee, ik ben niet zo'n hardloper.
1: Serieus?
2: Nee, dat is niet per se mijn sport.
1: Dat verbaast me wel.
2: Ja, nee, dat zeggen heel veel mensen. Maar ja, we hebben ook fietsen en hardlopen bij Le Champion. En wandelen. En ik ben vooral een fietser. Dus hardlopen is niet per se mijn ding.
1: Oké. Hoe heb je het dan beleefd als fietser zijnde?
2: Ja, nee, natuurlijk. Alle gekheid op een stokje. Ik vind het fantastisch om mensen te laten hardlopen. En dat doen we natuurlijk bij Le Champion al bijna 60 jaar. En dat is wat we even in de wereld zijn. Dus ja, nee, ik vond het fantastisch om al die mensen te zien bij de finish. Je hebt ook bij de finish gestaan, zei je net. Ja, dat is wel heel emotioneel. Mensen blij. Het is echt gaaf om mensen in verbinding te brengen met elkaar op zo'n evenement, maar ook in beweging. En dat doen we graag. Ja.
1: En er hebben ook hele bijzondere mensen mee gedaan, hè?
2: Ik weet niet precies op wie je doelt, maar heel veel bekende Nederlanders. Maar ook mensen die met een visuele beperking, wat heel bijzonder was.
1: We hebben de blind runners, ja.
2: Ja, de NK Running Blind hebben we hier gehad. Dat hebben we overgenomen van een ander evenement. Dus daar zijn we heel trots van. Dat we die groep mogen hosten op ons evenement, ja.
1: Maar ik hoorde ook dat er een Van Oranje heeft meegedaan.
2: Ja, klopt. Ja, Pieter Christiaan is een vervent hardloper. Dus die loopt altijd wel mee. Ja. En
1: was dat een beetje undercover? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Nou, nee, hij is er altijd heel relaxed over. En hij loopt vaker bij ons. En in Rotterdam ook. Maar ook bij de TCS Amsterdam Marathon. Hij is wel een echte hardloper. Dus ja, dat is heel leuk natuurlijk. Ja.
1: Deed hij onder zijn eigen naam mee?
2: Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Nee, zover gaat mijn informatie ook niet. Dus ik zag hem bij de finish. Ik heb hem even gedag gezegd. En hij is altijd heel lovend over ons. Ook, dus zijn we heel blij mee. Ja.
1: Nou, toch mooi dat soort namen ook meedoen aan de wedstrijd. Ook Sven Kramer, Erben Wennemars.
2: Ja, dat is ook heel leuk. Erben Wennemars. Nou, het verhaal kent iedereen natuurlijk wel een beetje. Die heeft wel een moeilijke tijd gehad. Maar wel heel tof om te zien hoe hij weer opgekrabbeld is. En hij ook weer keihard loopt gewoon. Dus. En hij had Efron Hooy van Goede tijden, slechte tijden. En Van der Mol, voor degene die een van die twee programma's kijken, die vanuit het niks eigenlijk is gaan trainen. En ook de Dam te Damloop heeft voltooid. Dus die was ook heel trots. Dus dat was heel mooi om te zien.
1: Ja, dat was heel mooi. Als we nu een beetje om ons heen kijken, het is echt een beetje uitgestorven inmiddels. Het festivalterrein is bijna leeg. Ja. Behalve bij Le Champion. Ja. Want jullie gaan nog even een afterparty bouwen.
2: Nou, zover wil ik niet gaan. Maar we zijn altijd heel trots en blij met onze vrijwilligers. We zijn er dit weekend ruim 1000 geweest. Nou, die zijn niet allemaal hier, maar we hebben wel voor een heleboel even wat eten geregeld. Even een lekker drankje. Even nakletsen. En deze mensen die staan dit hele weekend zich uit de na te werken. En daar zijn we heel, heel trots en blij mee. Dus die verdienen wel even een drankje en een hapje.
1: Het was mooi.
2: Ja, mooi. Het was fantastisch.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Mag ik nog, Stefan, nog even aan Matthijs toch nog twee belangrijke vragen stellen. Eén is persoonlijk of hij moe is. En twee is die boom die hier omgezaagd moest worden. Heeft hij daar nog iets van meegekregen bij het park?
1: Oh ja. Ja, we hebben nog twee vragen vanuit de studio. De eerste is of je moe bent.
2: Nou, dat als je mij dat over 2 uur nog vraagt als ik thuis ben op de bank ligt, dan denk ik dat ik heel snel wel afgetijd ben. Maar er zit nog wel heel veel adrenaline in, moet ik zeggen. En morgenochtend, als we met het hele team terugblikken, dan zien we altijd wel de vermoeide kopjes en de wallen onder de ogen. Ja, het is wel echt een aanslag dit weekend op onze mensen. Maar dat weten we natuurlijk van tevoren. En we hebben een hele mooie groep met 48 medewerkers op kantoor die ook wel echt met z'n allen heel erg van kunnen genieten. Dus die moeheid die komt meestal wat later.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En een ander dingetje, wat de gemoederen vandaag een beetje bezig heeft gehouden. Er was hier een boom.
3: Ja.
1: En die stond op instorten of op omvallen.
2: Ja, deze hadden we nog niet op de bingo-kaart van de crisismomenten. Maar dat was even heel erg schrikken, even zonder dolle. Er viel inderdaad een boom om en die is omgewaaid.
1: En waar stond hij?
2: Ja, vlakbij de ingang van het festivalpark, van het NN Amsterdam Park. En dat was natuurlijk in eerste instantie, ligt daar iemand onder? Dat was natuurlijk best wel even angstig. Maar het bleek al snel dat het slechts, tussen aanhalingstekens, materiële schade is. Wat natuurlijk ook vervelend is. Onze cateraar heeft al wel wat schade. Daar gaan we wel naar kijken. Maar het was vooral even schrikken. Ja. Je moet op dat moment wel even schakelen. Want de hoofdingang moest dicht. Dus maar er komen natuurlijk 10, 20, 30.000 mensen deze kant op. Dus het was even improviseren. En dan zie je ook wel dat we met elkaar heel goed dingen afspreken. En ook met Sport5 die het park hier organiseert. Met Le Champion. Iedereen gaat meteen in de modus van oplossen. En we hadden voor het eerst ook drones hangen hier. Dus die ook alles in de gaten. Dus we hebben ook heel snel kunnen zien hoe groot de schade was. Dus we hebben eigenlijk heel snel kunnen handelen. Dus eigenlijk heel snel was ook weer die hoofdingang open. Maar dat is wel even een dingetje.
1: Wat dat betreft, qua lopers ging het allemaal goed.
3: Ja.
1: Alleen toch een boom gesneuveld.
2: Ja, dus deze kwam weer op de lijst van de dingen die kunnen gebeuren. Maar gelukkig allemaal met de sisser afgelopen. Ja.
1: Nou, daar gaat het om.
2: Dankjewel.
0: Hij stond ook niet op een ongelukkige plek, zullen we maar zeggen. Daarbij die hoofdingang, die boom. Stefan Brandhorst was dat met de directeur van de Champion, Matthijs Mennis.
4: Ik ben Els uit Hoofddorp.
5: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
6: Ik ben Irma en ik kom uit Callenshoog.
7: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:04, hoogste tijd voor het regionale nieuws van zondag 20 september. In Haarlem is het 17 graden. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige Noord-Hollander vervolgen die nepseksvideo's maakte van bekende Nederlanders, zo meldt het Algemeen Dagblad. Onder meer tv-presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Eddie Lust en prinses Amalia zouden daar slachtoffer van zijn geweest. Het is niet bekend waar de 74-jarige Noord-Hollander precies vandaan komt. Een burenruzie in Velserbroek is gisteravond uitgelopen op een steekpartij. Beide partijen, een 25-jarige en een 58-jarige man, moesten naar het ziekenhuis voor behandeling en zijn daarna aangehouden. Getuigen van het conflict in de Mathilde Wieboudstraat worden gevraagd zich te melden bij de politie. De 16-jarige Zoe van der Meer uit Amsterdam worstelt met zichzelf op de middelbare school en ze loopt vast. En op aanraden van een psycholoog gaat ze schrijven over haar ervaring op het Montessori Lyceum. Haar werk was zo goed dat het nu als boek met de titel Grote Deuren in de winkel ligt. En daar is Zoe trots op, want ze ziet wat het effect kan zijn.
3: Ik heb ook een vriendin die het zelf ook best wel zwaar heeft. En haar reactie op het boek deed me heel veel. Omdat ze zei, ja, dit vind ik zo fijn om te lezen, omdat ik weet dat ik nu niet alleen ben.
0: Een biologisch bruin emmerbrood kost op de Amsterdamse Noordermarkt maar liefst €22. Ook een kiembrood kost zomaar 2 tientjes. Zowel online als op straat zorgen deze exorbitante prijzen voor het brood voor verschillende reacties.
9: Ja, vind ik totaal belachelijk.
10: Nou, echt van zuur deze brood, maar €20 gaat me te ver.
11: Nou, ik koop een half brood, dus dat is sowieso de helft van de prijs. En ik snijd heel dun.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een oplossing. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Tot besluit nog het weer. Het is nog zonnig en afgezien van een lokale bui blijft het droog vanavond. Het kan wel wat mist en nevel voorkomen. En de temperatuur daalt vannacht tot 1 graad of 8. Morgen opnieuw veel zon, regelmatig zon. Met een matige wind uit het noordwesten. En het wordt best lekker weer hoor. Met temperaturen van rond de 18 tot 20 graden.

0: Niet best. Is Volendam onwaardig eigenlijk wat we lieten zien. Ja, het is totale off-day eigenlijk voor ons. Dus ja, het enige wat we nu kunnen doen is onze hoofd rechten en deze wedstrijd evalueren en goed kijken in de spiegel naar onszelf. En dan gewoon op naar de volgende. Dat is het enige wat we kunnen doen.
1: Al dus een aangeslagen Precious Ugwu. Ja, trainer Erwin van der Looy wist tijdens de wedstrijd ook niet goed wat hij zag. Na de 2-0, na iets meer dan een half uur spelen, besloot hij dan ook 3 spelers te wisselen. Ja, in de hoop dat hij daarmee iets zou bereiken. Maar ook die ingreep had geen effect. En dus deed van der Looy na afloop behoorlijk gefrustreerd zijn verhaal.
2: Op voetballend gebied hebben we gewoon niet gedaan wat we hebben met elkaar hebben afgesproken. En het tweede is dat we daarna ook aan alle kanten het hebben laten lopen. En de rug niet geen recht hebben. En dan speel je zo'n wedstrijd tegen een jong team. Nou, daar mogen wij ons wel voor schamen, dat is duidelijk.
3: Zorgwekkend ook, dat jullie het kopje laten hangen op sommige momenten?
2: Ja, dat is natuurlijk zorgwekkend. Want het begint met 1, is de basis, is keihard met elkaar werken. En als je daarna 7 minuten mee stopt, dan is dat wel zeer zorgwekkend.
3: Ik kan me ook voorstellen dat je nog nooit 3 wissels hebt doorgevoerd in het eerste half uur.
2: Nee, ik ben normaal gesproken, denk je, en nu ook, je denkt gewoon goed na over je opstelling. Daar ben je de hele week mee bezig. Je bent met een plan bezig. Dus je wil ook de jongens die je opstelt het vertrouwen geven. Maar we voerden gewoon een aantal dingen niet goed uit. En het lag niet bij deze 3. Ik had er nog wel een aantal kunnen wisselen, hoor. Maar het was gewoon, we moesten wat doen, want... Alleen, het was dweilen met de kraan open. Het was ook niet daarna dat we zeggen, het werd in 1 keer beter.
3: Nou gaven een groot deel van je spelers vandaag niet thuis. Wat neem je jezelf nog kwalijk in dit duel?
2: Nou ja, je neemt jezelf altijd alles kwalijk. Dat is dan eenmaal het lot van een trainer. Uiteindelijk voel je je verantwoordelijk voor alles. En dat zit helemaal in mijn karakter. Dus ook voor mij is het een zware avond.
3: Ja. En... Tot slot, hoe nu verder? Hoe herstel je van zo'n klap? Je kan wel zeggen, ja, weer gewoon gaan trainen, maar misschien moet er iets anders gebeuren?
2: Nou ja, er moet ook gewoon getraind worden. Ja. Dat is ook wel duidelijk. Maar er moet natuurlijk ook gesproken worden. Je kan natuurlijk niet gewoon weer vrolijk met elkaar het trainingsveld opstappen naar zo'n wedstrijd. Dus we komen best van ver vanaf het begin van het seizoen. En dat is helemaal niet erg. Alleen, ik vind niet dat je op basis van inzet en hard werken... Dit soort wedstrijden op deze manier kan verliezen. Dus daar moeten we het echt met elkaar over hebben. Want dat moet gewoon de basis zijn. Anders kan je ook voetballend nooit het verschil maken.
3: Dus er gaan wel wat harde woorden vallen maandag?
2: Ja, natuurlijk gaan daar harde woorden vallen. Maar ik ben ook wel benieuwd of er eens een keer harde woorden vallen... vanuit de groep zelf over wat er gebeurt natuurlijk.
3: Wat denk je?
2: Ik hoop het. Ik weet het niet. We gaan het zien.
1: Trainer Erwin van der Looy na de 4e uitnederlaag in het nog prille seizoen van FC Volendam in de Eerste Divisie. Zal morgen niet heel gezellig zijn op de club daar. Komende zaterdag speelt Volendam gelukkig gewoon weer thuis. Tegenstander is dan de nummer 3 van de ranglijst VVV Venlo.

0: Coldplay. Viva la vida. Stefan Brandhorst is inmiddels weer in deze geïmproviseerde studio aangekomen in het burgemeester het Veldpark. Want het Dam tot Dampark, dat is het niet meer, hè Stefan?
1: Nou ja, dat is het nog wel. Alleen er loopt niemand meer rond.
0: Alleen mensen die de boel aan het afbreken zijn. En heel lief van je. Wij hebben er ook een lange dag op zitten. Maar je hebt gewoon een bordje nasi voor me gehaald.
1: Ja, dat was het allerlaatste beetje eten wat hier nog te krijgen was. Maar dat hebben we met dank aan Le Champion, de organisator van de Damloop, hebben we dat toch nog gekregen.
0: Ja, beter iets dan niets.
1: Nou, het was heerlijk, toch?
0: Ja, het was heerlijk. Niet helemaal warm hier, maar ik ben er tevreden mee. Je hebt ook 2 medailles als aandenken aan deze dag. Eentje met je eigen naam en eentje met NH Sport erop.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben natuurlijk bij het medaillegraveren geweest. En die man die was zo vriendelijk om ook aan mij te vragen, wil je er ook een? Ja, dat kan ik natuurlijk niet afslaan. En ook even om te laten zien hoe dat allemaal werkt. Hè? Want dat heb ik natuurlijk nog niet verteld. Maar dat ging dus echt binnen 3 seconden stond dat ingegraveerd met een soort laser. Je zou zeggen dat dat misschien met de hand helemaal gaat, maar dat wordt er echt ingeschoten. Moet je een speciale bril voor op, dan mag je er naar kijken. En dan staat het erin. Dus ik heb mijn naam en dan met de winnende tijd bij de mannen vandaag. Zo hard heb ik dus gelopen. en aan sporten, dus die komt mooi op de redactie te hangen.
0: Okay, dus als we volgende keer de Champions League finale hebben, dan hoeft dat niet meer met zo'n bibberend handje zo na de finale. Dan kan dat gewoon poef.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: In die beker gegraveerd.
1: Ja, precies.
0: Nou, daar moet ik dan gelijk aan denken, want het zijn altijd spannende beelden. Het was een lange dag voor ons. Het zit er bijna op. Wat is je het meeste bijgebleven?
1: Ja, toch wel gewoon de hele sfeer. Ja, gewoon een leuke dag. Dat blijft me dan het meeste bij. Bij de finish. Allemaal van die mensen die back af zijn. En vooral die mensen die dan over de boarding heen hangen. Die echt alles gegeven hebben. Ja, dat is wel iets wat op je netvlies blijft staan.
0: Je moest zoeken naar woorden om het netjes te verwoorden, hè?
1: Ja, ik zal nu wel gewoon zeggen dat die mensen gewoon stonden te kotsen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen.
0: Nu kan dat.
1: Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat geeft wel aan hoe zwaar sommige mensen het hebben gehad. En dat is natuurlijk mooi aan zo'n evenement. Dat sommigen lopen met 2 vingers in de neus. Sommigen die komen op die manier over de finish. Anderen die struikelen vlak voor het einde. Anderen die zijn helemaal in tranen. Die hebben het met een bijzonder doel ook gedaan. Of die hebben geld ingezameld. Dus ja, heel veel verschillende verhalen hoor je ook op zo'n dag. Ja, dat maakt het mooi, denk ik, zo'n damloop. Ja,
0: mijn jongste zoon heeft hem ook gelopen. Mensen die misschien op tv hebben gekeken en dachten van, zou die jongen het gehaald hebben? Ja, hij heeft dat gehaald. 1 uur 31. Mooie tijd, toch?
1: 1 uur 31.
0: Hij is 16.
1: Ja, prima.
0: Dus eerste keer dat is een man.
1: Keer. Ja. Ja, voor de eerste keer zeker.
0: Ja,
1: en ik weet vader nog.
0: Ja, dat gaat er niet meer van komen, denk ik. Stefan, we gaan ook even naar de dag van morgen kijken, want deze uitzending zit er bijna op. Maar morgen is er gewoon weer een NH Sport op maandag. Jij bent op Marken geweest gisteren.
1: Klopt. Het was voor mij de eerste keer op Marken, op het eiland. Want SV Marken speelt daar in de 4e klasse. Dat is op zich niet zo bijzonder. Maar
0: voormalig eiland, hè? Want je kan ook met auto naartoe, hè, toch?
1: Ja, dat is waar. Maar je moet natuurlijk nog wel op Marken zeggen. Maar het bijzondere is dat daar sinds dit seizoen Mitch Appauw voetbalt. En die kennen we nog van 2 seizoenen geleden. Toen was hij de aanvoerder van Telstar. Hij is gepromoveerd met Telstar naar de Eredivisie. Heeft er toen voor gekozen om naar Spakenburg te gaan. In de 2e divisie. Dus een stapje terug te doen. En dit seizoen voetbalt hij in de 4e klasse zaterdag bij SV Marken. En dan denk je, ja, waarom voetbalt hij daar nou? Zijn broer is daar assistenttrainer bij het eerste team.
0: Dat is een niveau van, dat kunnen jij en ik ook aan.
1: Dat kan ik aan. Bij jou moet ik het nog, dat weet ik niet. Want anders had je die damloop misschien ook wel gedaan. Nee, dat is heel flauw. Maar nee, dat is niet al te best. Maar goed, Mitch Appauw die beleeft er plezier aan. En die heeft dan een leuke zaterdag gehad. En dat telt dus voor hem.
0: Camera erop gezet en gezien hoe hij iedereen en alles voorbij loopt?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want hij is centrale verdediger. Dus dat was ook wel wat de voorzitter van de club mij vertelde. Van, ik wil de verwachting een beetje temperen. Mitch Appauw die speelt echt geen 6 voorbij. Die is gewoon rots in de branding. Die zet iedereen neer.
0: Die gaat dan niet op avontuur of zo. Die gaat geen dingen doen die je niet van hem verwacht. Omdat hij veel beter is dan de rest.
1: Het is eigenlijk gewoon de Mitch Appauw die we nog kennen van Telstar. Hij schreeuwt alles bij elkaar. Hij zet het neer. Rots in de branding. Kleunt in de duels. En ja, dat is het. Ja, het ziet er heel simpel uit, maar ja, dat is natuurlijk ook omdat hij heel veel overcapaciteit heeft. Hij hoeft niet vol 100% te gaan. Maar hij zou ook, ja, soms sluipt er bij mij op dit niveau ook ineens een foutje in. Dus dat is ook wel weer grappig.
0: Maar hij moet toch heel andere dingen gaan doen? Hij is toch bij Telstar assistent van Peter Hofstede. Ja, ze moeten een spits zoeken.
1: Bij Telstar?
0: Ja, bij Mark hoeft dat niet. Maar
1: ja, die vindt hij dus niet daar. Maar hij was bijvoorbeeld vrijdagavond was hij wel bij RKC MVV in de eerste divisie aan het scouten voor Telstar. RKC won met dikke cijfers. Dus misschien dat daar een toekomstige spits van Telstar rondloopt. Maar ja, dat doet hij dus ook. Hij traint 2 keer in de week. En nou hebben ze het ook wel zo ingericht dat als hij een keer niet kan, dan is het niet heel erg. Dan kost het hem niet zijn basisplek. Want als er eentje zeker is van zijn plaats bij Mark, dan is het Mitch Appauw wel.
0: Nou, morgen te zien in een uitzending van TV NH Sport. Een reportage over Mitch Appauw op Marken. Hoe het hem vergaat. We hebben nog een item. Maar ik ben inmiddels zo in de Dam tot Damloop. Weet jij wat er nog meer in die TV-uitzending zit?
1: Ja, Het nieuwe complex bij HFC.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Koninklijke HFC.
0: Ja, was ik helemaal was mij ontschoten. Morgen dus om 16:50 te zien. En dus die reportage over Mitch Apouw en daarna ook de hele avond in de herhaling. Dit was hem vanuit Zaandam. Het burgemeester in het Veldpark krijgt zijn naam weer terug. Dam tot Dampark is het volgend jaar weer dan in het weekend van 18 en 19 september voor de 41ste editie van de Dam tot Damloop. En we zullen deze dag toch ook vooral blijven herinneren als de dag waarop het parcoursrecord uit 1987 van de Noorse Ingrid Christiansen bij de vrouwen uit de boek ging. En werd bijna, wil ik zeggen, verpulverd. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze lange uitzending. Na het nieuws van 7 uur natuurlijk de NH Muziek Mix. Morgenochtend weer Pieter Kok vanaf 6 uur. En dus op tv om 16:50 NH Sport. Fijne avond.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Ik ben Leon uit Wormerveer.
13: Ik ben Lara uit Andijk.
14: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
15: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
16: Ik ben Banne uit Amsterdam.
17: Ik ben Monique uit Castricum.
18: Ik ben Wilman, maar het lukt je broer.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 7 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Non-stop muziek.
22: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Toen was het op kantoor.
2: Nou, de...
3: Ben je op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Kennen ze je nog daar?
2: Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: De gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Tambourine. Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
4: Thuis in
5: Het is 8 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
0: Wordt het A
2: of wordt het B?
1: Wat gebeurt er?
2: Rondje van het huis.
1: Ja.
2: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met Nick Velderman.
2: En H.

0: you could.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie van Wij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen, dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Toen was het op kantoor.
2: Nou, de...
3: Ben je op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Oh jee, kenden ze je nog daar?
2: Ja. Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: De gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10

0: Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: stad en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wevelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Panik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommeren met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: de agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna